0: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adriaan uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag...

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. De oma van die jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: Bruce, de Boss Springsteen met Dancing in the Dark. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Het begint met een mooie, blauwe, tot nu toe semi-sterrenhemel. Het is 25 augustus. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Zo, Anne, hey, you're back.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Alweer. Je bent er back nadat je weg was en toen was je weer... Nou, je bent er weer.
1: Ja. Ik ben er weer.
0: En hoe heb je het gehad, schat?
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, het was echt heel leuk.
0: Voor de duidelijkheid, je was op een festival Lowlands.
1: Ja, daar was ik.
0: En je mocht campen van je ouders mee.
1: Zo, daar was ik blij mee.
0: Dat was relaxed zeker, hè?
1: Dat was zo fijn.
0: En heb je dan ook grote plek en zo?
1: Nou, het was best een grote plek. Er paste nog een tentje achter en nog een tentje voor.
0: Nou, hallo,
2: hallo.
1: Het lijfhoedje kon uit, hè?
0: Nou, prima.
1: Heerlijk was het.
0: En heb jij dan ook dan, daar nog sanitair bij vanuit de organisatie? Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, niet in het busje.
0: Nee, gadver.
1: Ja, sommige mensen hebben dat, hè? Zo'n camper met een toilet en een douche.
0: Ja.
2: Oh?
0: Maar, ja, die bestaan.
2: Dat toilet?
1: Ja,
2: moet gewoon je achter het stuur.
1: Eeuw.
0: Ja, dan kun je gewoon
2: even je broek uit.
0: Gewoon achterdoor.
2: Ideaal, lekker weer.
1: Eeuw.
0: Ik ook gewoon laten lopen, zit je ook een tijdje lekker warm.
1: Nou, godverdamme, wat is het nou?
2: Het is 6 weken achter elkaar reizen, hoor.
1: Heel!
2: Hey, we hebben het leuk gehad, dus.
0: Vies festival, eigenlijk.
2: Ja, het is eigenlijk heel goor.
0: Toen zat de bus vol, toen ben je teruggekomen.
1: Nou, dus godver, daar heb ik kippenvel van.
0: En was je vader blij dat je er bent?
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, prima.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is een graad of 12, kom op.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker karatekoekjes en naar Alex Warren. Met Passenger.

0: Bonnie Tyler met It's a Heartache.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Een makkelijk quizje. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege dinsdagochtend, dacht ik zo. 3 stuks dus.
1: Kop 1.
0: Sarah Larsen krijgt slappe dag door fans die dolfijnenpozen nadoen.
1: Kop 2.
0: Vossen in Canada hebben meer dan 100 telefoons gestolen.
1: Kop 3.
0: Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Boodschap van Italiaanse ober op bonnetje doet wenkbrauwen fronsen. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Sarah Larsen krijgt slappe lach door fans die dolfijnenpozen doen. Is het kop 2? Vossen in Canada hebben meer dan 100 telefoons gestolen. Of is het kop 3? Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Boodschap van de Italiaanse ober op bonnetje doet wenkbrauwen fronsen.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Voor die eer van de ontbijttafel, app het maar hoor. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3? Well,

0: Four Seasons met Silver Star.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Hè. Het is voor mij ook dinsdagochtend. Hè. Even rustig gaan starten. Is helemaal niet erg. Kop koffie erbij, maakt helemaal niet uit.
1: Kop 1.
0: Sarah Larsson krijgt slappe lach door fans die dolfijnenposen doen.
1: Kop 2.
0: Vossen in Canada hebben meer dan 100 telefoons gestolen.
1: Kop 3.
0: Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Boodschap van Italiaanse ober op bonnetje doet wenkbrauwen fronsen. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is allemaal. Ik begin bij Koos, Janet, Lidi en Cynthia. Helaas voor jullie, kop 3 is gewoon waar. Ook helaas trouwens voor degene die dat besteld had. Een 20-jarige vrouw gaf als instructie bij haar bestelling dat de eieren zeer goed doorbakken en zonder salade moesten worden geserveerd. Een medewerker van de bediening vertelde daarna aan een 17-jarige collega en schreef dat op de bon. Deze heeft me verdomme gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Nou ja. De vrouw zag dat op de bon bij het afrekenen. Dat helpt ook niet mee. De jongen in de bediening die schaamde zich ervoor en de rekening hebben ze even kwijtgescholden.
2: Ach.
0: Wat een toestand.
2: Ja, ik snap het wel, toch?
0: Nee, dit moet je allemaal niet doen. Als je in de hospitality werkt.
2: Nee,
0: jij hebt dit gedaan, Anne. Jij hebt best wel veel, toch? In een soort van lunchroom gewerkt.
2: Zeker, ja.
0: En
2: ja, die mensen zijn allemaal niet heel aardig, toch? Soms heb je toch even tegen je collega dat je zegt, nou, die is wel echt gek. Toch?
0: Dit is echt een idioot.
2: Ja, die is wel gek. Ja. Maar dan moet diegene dat niet op de bon zetten.
0: Je moet dat niet op de bon zetten.
2: Dat is de vraag.
0: Maar heb je ooit ook wel eens gezegd van, nou, dit is zo'n gek, ik hier beter gewoon in zijn eten spugen? Wat heb jij nu in je hoofd? Welk moment heb jij nu in je hoofd dan?
2: Nou, ik had soms wel eens vervelende mannen op een terras.
0: Oh, die gewoon naar tegen je deden?
2: Ja, en toen zei ik wel, nou, daar ga ik niet meer heen. Dat moeten jullie maar lekker doen.
0: Ja, nee, dat snap ik.
2: En die waren dan niet heel aardig tegen die meneer nog.
0: Oh,
2: maar die hebben niet in zijn eten gespuugd.
0: Nee, precies. Nee, maar je hebt dat ook niet voorgesteld.
2: Nee, want ik vind dat wel goor.
0: Jij vindt dat ook goor, hoor. dat is ook een beetje het hele idee, hè? Nou ja, goed, maakt het verder niet uit. Gaan we door naar...
2: Dat vind ik ook iemand niet.
0: Nee, snap ik. We gaan door naar kop 1. Helaas voor Erwin, Els, Christian, Frank, Rodi, Nico en Simone. Die dachten dat die niet waar was. Sarah Larsson krijgt slappe lach door fans die dolfijnenposen doen. Ja, dit is best wel een aparte situatie. Zij wordt tijdens dat nummer, de zangeres, staat op een podium bij een festival in België. Mm-hmm. Ze wordt opgetild door dansers tijdens het nummer Midnight Sun. Dat weten die fans inmiddels ook. Mm-hmm. Dus die beginnen dat inmiddels in het publiek en masse te doen. Die tellen allemaal hun vriendinnen op, alle jongens of zo. En die gaan dan vervolgens zo liggen. Zij, echter, is dat niet gewend. Mm-hmm. En gaat helemaal uit de dak. Ze kan dus niet stoppen met lachen. Ik heb er een fragment van. Dat klinkt ongeveer zo.

0: Ik kan gewoon niet meer stoppen met lachen. En ik snap het ook wel, want als je het ziet... dan zie je opeens allemaal mensen een soort van crowdsurfen bij het festival. Het is echt geweldig om te zien.
1: En wat een lieve lach heeft zij.
0: Ja, ze heeft een heel schattig lachje. Ja. En ze kan ook verdomd goed zingen. Dus dat vind ik altijd... En na een tijdje begin je ervan te balen. Ik heb het hele fragment natuurlijk gekeken.
1: Dat jij niet op dat festival
0: nee,
1: was?
0: Nee, dat ze niet gewoon weer normaal begint te zingen. Dat vind ik toch leuker.
1: Oh, zo. Ja, ik vind zeggen, hadden prima, Frank en maar... ik je even omhoog getild.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is leuk geweest.
0: Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Wat is er, Frank? Kan nog.
2: Dat kan nog steeds.
0: Nee, bedankt. Nee, bedankt. Oké, vooruit maar. Kom maar, jongens.
1: Ja?
0: Ja, doe het dan maar even op dan. Ja, maar wil je dat echt doen? Dat kunnen we helemaal niet. Als je het wil zien, kanaal 30 van Ziggo.
2: Ik weet niet,
0: ga jij mijn voet optillen, Ann? Dat kan toch helemaal niet?
2: Jongens, dat gaat toch helemaal niet?
0: Dit is niet eens in beeld. Help! Niet zoveel herrie maken. Oh, dit gaat helemaal niet. Ach, wat jammer, is ook allemaal niet in beeld. Nou goed, ach. We hebben alleen het einde van gezien. Hoe gaat het met Anne? Die heeft net zo'n lachen Sarah Larsen in één keer inmiddels. Ik vond het best wel goed gaan. Jammer dat alleen jouw camera in beeld is, Anne. Niks aan te doen. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 2. En kan ik gewoon weer aan het werken, alsjeblieft?
1: Ja.
0: Goed, kop 2. Ja, voor de rest zien we alleen maar Anne's microfoon in beeld. Maakt helemaal niet uit. Kop 2. Is vossen in Canada hebben meer dan 100 telefoons gejat? Ja, is helemaal niks van waar. Het waren 5 vossen in een natuurpark die schoenen hebben gejat. Vaak van kampeerders. Waarom weten ze eigenlijk niet? Misschien komt het door de geur. Gadverdamme.
1: Eeuw.
0: Advies is nu om je schoenen niet buiten te laten staan, want dan zijn ze dus weg. Ja, niet doen. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje vandaag gaat. Dat is voor Joke, Els, Gea, Ans, Marcel, Rennie en Paul. Gefeliciteerd.
3: De krantenkopquiz.

0: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
1: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
2: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Ruim half zeven in Bussum is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Daar komt hij. Het historische buurthuis in West-Beemster lijkt voorlopig gered van de sloop. De projectontwikkelaar heeft zich na alle kritiek teruggetrokken. Hoe het nu verder moet met de kerkhaan, dat is niet duidelijk. Het buurtcentrum uit de 18e eeuw moet flink opgeknapt worden. Een groep inwoners wilde geen nieuwbouw, maar zegt dat het oude pand best gerenoveerd kon worden. Wie dat nu moet gaan doen, dat is nog niet bekend.
3: Ben hier toch blij mee, Frank?
4: Ja, dat snap ik wel.
3: Ja, ik had mezelf al bijna vastgeketend aan dit pand.
4: Ja, je hoeft je ineens niet vast te ketenen. Dat is wel jammer dat we dat nu even missen.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja. Tegelijkertijd ook ergens wel. Als je het hele artikel leest bij ons op de site. Het is niet zomaar geregeld nu of zo. Hè? Nee, het niet slopen betekent niet dat er nu meteen een plan is voor de toekomst.
4: Nee,
3: dat
4: is wel lastig. Er staat nog steeds een gammel gebouw natuurlijk.
3: Ja.
4: Dat echt gerenoveerd moet worden. We hebben hier vorige week iemand over gesproken. Die zegt, nou dat kan eigenlijk best. Maar dan moet een flinke berg geld op tafel komen. Ja. Ja, nu een projectontwikkelaar zich terugtrekt. Mis je meestal ook wel een paar centen.
3: Ja, precies, ja.
4: Zo is het dan ook wel weer. Dus hoe nu verder en of het dan, of er dan toch weer een buurthuis voor in de plaats komt, of dat die functie voortgezet kan worden, dat moet allemaal nog blijken. Maar het mooie pandje, ja, wij oude nostalgische figuren.
3: Ja, dat is in ieder geval voorlopig van de sloop gered.
4: Ja, inderdaad. Dus het blijft voorlopig nog even staan. Maar ja, de deuren blijven dicht. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e jaar. Dat blijkt uit peiling van het ministerie van Economische Zaken. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Dat is dus de keerzijde. Toch vertellen ze dit niet altijd aan hun ouders. Uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris van Economische Zaken wil daar nu opnieuw aandacht voor. Hoewel ze ook weet dat online wereld ook kansen biedt.
5: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
4: Ja, en dus begint er een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen hoe je nu moet omgaan met die telefoon. De Noord-Hollandse politiek wil verder met een plan voor een onderdoorgang bij Broek in Waterland. De meeste partijen in de Provinciale Staten zien een ondertunneling van die N247 bij het dorp wel zitten. Ja, ze hebben ook vragen over de kosten van de aanleg en de risico's. Zogenaamde slappe bodem daar. Bleek gisteravond allemaal tijdens de commissievergadering in de Provinciale Staten. Zijn er zorgen over de kosten? Want de eerste schatting is dat het ruim 300 miljoen euro gaat kosten. En dat is al duurder dan gedacht. Partijen willen nu dat het Rijk bijspringt. Maar ja, of dat gaat gebeuren. Daar is namelijk al geen geld voor bestaande infrastructuurprojecten. En dan de Amsterdamse Abel de Jager. Die is wereldkampioen freestyle voetbal geworden. In de finale van het kampioenschap, dat werd gehouden in Amersfoort, versloeg hij titelverdediger en negenvoudig Nederlands kampioen Jesse Marlet. Bij freestyle draait het om trucs, techniek en een eigen stijl. Het is dus een mix tussen sport en acrobatiek. Amsterdammers kennen deze Abel misschien wel van zijn trainingen. En die deed hij niet alleen op voetbalvelden.
6: Uiteindelijk heb ik in heel Amsterdam-Noord eigenlijk getraind. In metrostations. Mensen kennen mij ook wel van dat ik onder het viaduct daar veel heb getraind.
4: Ja, gewoon een voetballer midden op straat dus. De wereldtitel werd voor het eerst in Nederland uitgereikt. En levert de jager naast een trofee ook nog eens 1000 piek op.
3: Nou, maar dit is echt krankzinnig dat je dit wint. Want een heleboel mensen zijn hier ongelooflijk bekwaam in.
4: Nou,
3: dus dat vind ik wel heel tof, ja.
4: Ja, en het is eigenlijk de leukste manier van voetballen. Toch? Lekker met een balletje hoog houden.
3: Ja, gewoon klooien met de bal.
4: Ja.
3: Ja, maar het is wel ook een beetje als een jazzmuzikant die niet zo goed kan spelen met anderen, denk ik.
4: Ja.
3: Toch? Hè? In teamverband gaat het vaak mis.
4: Ja, maar dat klopt. Maar je kan het wel lekker midden op de dam doen.
3: Ja, dat dan ook wel. Ja, we hadden vroeger altijd. Toen ik jong was.
4: Ja.
3: Ik zat vlakbij het Leidseplein in Amsterdam op school. En daar had je een gast die zat daar altijd op de grond hoog te houden met een bal.
4: Ja, ja.
3: En die kon ook, terwijl die dat deed, zeg maar half zittend, hooghoudend, in de lantaarnpaal klimmen.
4: Hè?
3: Krankzinnig. Ja, dat was wat die kon met die bal, jongen. Dat was.
4: Ja,
3: dat, ik weet niet, als die wedstrijd toen was georganiseerd, dan was hij ook zeker een kanshebber geweest.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Als daar lantaarnpalen waren.
4: Dat dan wel, dat is wel een belangrijk onderdeel.
3: Ja, maar je kent die lantaarnpalen wel, namelijk van als Ajax in die tijd een of andere cup won. Die lantaarnpalen werden vaker gebruikt om in te klimmen. Maar niet altijd met bal.
4: Nee, deze bijna man nooit.
3: Ja. Een heel klein mannetje, hij zat ook altijd. Maar
4: goed.
3: Ja.
4: Nou, misschien moet
3: ik durf te wedden dat er iemand is die luistert die zegt van, ah, dat weet ik wel.
4: Dat was ik.
3: Ja, nee, dat denk ik niet. Ja, ja, zou kunnen, ja.
4: Leuk zijn. Bel dan even. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Het is op de meeste plaatsen droog en het is zonnig vandaag. En het wordt zomaar 24 tot lokaal 26 graden.
3: Nou, dat klinkt eigenlijk een hartstikke lekker dagje, toch? Ja, gaan we ervan genieten. Dankjewel, Frank.

0: De Ruets met You're the Reason Why.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een timmerman of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar Wieringerwerf, naar melkveehouder Britt Huisman. Britt, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is die? Hoe zit het met de koeien? Hoe gaat het allemaal?
2: Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed.
0: Hoe zit het ook weer? Hebben jullie hadden jullie nou een melkrobot? Ja, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, wel met een makkie.
0: Een wat?
2: Oh, een makkie.
0: Een makkie, ja, precies. Ja. Je hoeft alleen maar te kijken of er nog een beetje melk binnengekomen is eigenlijk.
2: Ja, zeker. Kijken of de koeien nog zijn gekomen.
0: Ja, maar dat doen ze wel. Want het, hoe werkt het ook weer? Ze krijgen toch te eten of zo als ze gemolken zijn?
2: Ja, klopt. Dan krijgen ze biks, eiwitbrokken en krachtbrok. En dat, dat vinden ze lekker. Dat is net snoep voor ze.
0: Ja, dat is een soort cadeautje. Als wij jouw melk mogen, krijgen van ons cadeautje.
2: Ja, precies.
0: Ja, wat goed. Maar het maaien, dat hoeft nog even niet?
2: Nou, het was toevallig wel de planning voor vandaag. Maar we hebben gisteravond buitenraden nog even gekeken en durven toch nog niet aan.
0: Nee, ik kan me wel voorstellen, het zou zomaar nog een buitje kunnen vallen her en der over een tijdje alweer. Ja, hè? Want dat is, het moet zeker wat langer droog zijn, toch?
2: Ja, het moet wel echt droog de kuil in. En de afgelopen tijd was het natuurlijk een hele droge periode. Dus een hele hoop boeren komen gras tekort, van het najaar. Dus dat zal nog wel even een dingetje worden.
0: Dat denk ik, wat is dat bij jullie ook het geval? Dat je denkt van, nou, dit wordt wel krap?
2: Ja, misschien wel. Hopelijk, waarschijnlijk moeten de koeien volgend jaar gewoon weer op tijd naar buiten.
0: Ja,
2: zelf weer het gras te gaan halen.
0: Om het zelf maar op te halen, ja. Ik bedoel, ze hebben die poten niet voor niks, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, oké. Wat moet je vandaag allemaal doen?
2: We hebben van het weekend een trouwerij gehad van mijn zus.
0: Oh, echt? Gefeliciteerd. Dus,
2: ja, dankjewel.
0: Wat is het de eerste van de familie die aan het trouwen is, van de zussen?
2: Ja, de oudste zus die is getrouwd met een vriend op hun boerderij.
0: Och, jeetje.
2: Dus dat was een prachtdag was het.
0: En moest jij helemaal in een jurk, Britt?
2: Jazeker.
0: Is dat iets wat je doorgaans vaker doet? Of is het toch normaal gesproken overal?
2: Het was wel even vreemd.
0: Ja, dus dat jullie allemaal tegelijkertijd in een jurk rondliepen.
2: Ja, klopt.
0: Wat leuk zeg, hé. Hey. Maar toch ook wel echt een bijzondere dag dan, neem ik aan. Je oudste zus.
2: Ja, zeker. Potverdorie,
0: was je een beetje trots?
2: Ja. Ja, zeker. Ja, was echt een hele mooie dag.
0: Ja, heb je nog gespeecht?
2: Ja, de hele familie. En zijn familie, vrienden en... Ja, was echt heel grappig.
0: Wat is hetgene wat je het meest meeneemt van de dag? Wat vond je het mooiste moment of het meest ontroerende? Of wat staat je het meeste bij?
2: Ik denk gewoon inderdaad die stukjes die ze aan elkaar vertellen. En alle stukjes die de vrienden en familie dan weer aan hun vertellen.
0: Ja, blijkt altijd één leuke vriend tussen te zitten die echt heel grappig is. Hè? Had je dat ook?
2: Ja, klopt. Ja. Dat was sowieso heel grappig, hoor.
0: Nou, mooi zo. Goed, oké. Maar dat heeft niks met vandaag te maken natuurlijk, toch?
2: Nou ja, even wat spulletjes opruimen nog weer daarvan. Van de trouwerij.
0: Heb je het gewoon daar gevierd?
2: En ja.
0: Nou, tuurlijk. Ja,
2: waarom niet? Er zijn een hele hoop spullen nog weer even hier naartoe. En mijn moeder had alle taarten gebakken. Dus het is ook bij ons één chaos in huis.
0: Och. Oh, ik vind het echt jammer dat ik er niet uitgenodigd zijn. Dat was voor Anne ook, echt heerlijk geweest, dit.
3: Ja. Het klinkt superleuk.
0: Ja, als er een aftermovie komt, dan willen we die graag zien, dit, als dat mag.
2: Ja, die hebben we wel gemaakt, inderdaad.
0: Ja, als we die zouden mogen zien. Oké, leuk. Goed. Je bent dus op de boerderij hartstikke druk bezig. Maar dat is niet alles, hè? Je bent ergens anders ook nog druk mee bezig.
2: Ja, we zijn met de verbouwing van het huis druk.
0: Ja. En dat is niet het huis van je ouders, dat is gewoon je eigen huis.
2: Dat is van mijn eigen huis,
0: het gaat gebeuren.
2: Ja, ik hoop het.
0: En wanneer moet het klaar zijn?
2: Ik hoop eigenlijk deze maand nog. Dus dat is nog maar een weekie.
0: Ik wou zeggen, dan heb je nog 6 dagen.
2: Ja, of inderdaad begin september. Maar dat zaterdag gaan we nog even de laatste puntjes op de i zetten. En dan kan het hopelijk over.
0: Ja, en dan is het gedaan. Dan ga je het huis uit.
2: Ja, dan
0: hebben
2: mijn ouders heel stil.
0: Ja, en want is iedereen voor de rest al weg dan?
2: Toevallig is gisternacht mijn zusje naar Amerika toegevlogen.
0: Wat?
2: Die gaat daar voor 11 weken stage lopen, dus dan is er echt niemand meer thuis.
0: Maar trekken je ouders dat wel of zien ze er erg tegenop?
2: Nou ja, ik kom elke dag op de boerderij om even zin in de gaten te houden.
0: Ja, Dit, ik zal je niet langer van je werk houden. Er moet dus een hoop van de bruiloft opgeruimd worden. Je eigen huis moet nog even verbouwd worden. En hopen dat het gras nog gaat groeien. Kortom, ja, een hoop te doen, maar ook alle reden om je te feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel.

0: Flash in the Pan. Met Waiting for a Train. Ik heb... ik had een beetje moeite met mijn zoon gisteren.
1: Jij?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Nou, dat ga ik zo meteen vertellen. Na Nielsen en Miss Montreal met

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: De Grannies, de populairste oma's van Amsterdam. Binnenkort op televisie, straks hier in de studio.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Ik ben Benita uit Amsterdam.
11: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
12: Ik ben Ron uit Hello.
13: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
14: Ik ben Joost uit Opdam.
15: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het historische buurthuis in West-Beemster wordt voorlopig niet gesloopt. De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken nu er te veel kritiek is op zijn nieuwbouwplannen. Maar ja, hoe het nu verder moet met de kerkhaan, dat is niet bekend. Want de staat van het pand is erbarmelijk. De nieuwe tunnel bij Broek in Waterland is een kleine stap dichterbij gekomen. Veel partijen in de Provinciale Staten zien het plan zitten. Alleen weet niemand wie het gaat betalen. En het is een bijzondere dag voor Oranje vandaag, Nederlands elftal, want de KNVB presenteert de nieuwe trainer. En dat is de Spanjaard Xavi. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
20: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
19: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
21: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
19: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Hey, Remon!
28: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: met a beautiful thing. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Maak je geen zorgen. Het wordt een lekker droog en zonnig dagje vandaag. En dat, nou ja, daar zou ik nog maar even van genieten. Dus 25 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Anne heeft helemaal een kleur gekregen van, heb je dat gezien?
1: Echt waar?
0: Ja, je hebt een kleur gekregen van je festival, denk ik.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat goed.
0: Dat gebeurt niet zo vaak bij jou, nee. Dus dat valt wel op. Jongens, we moeten het even hebben over pubers.
2: Pardon?
0: Ja, het is even nodig.
1: Wat is er mee?
0: Ik ben dol op mijn kinderen. Echt.
1: Maar.
2: Ik voel hem ook aankomen, ja.
1: Ik weet niet of je dat meent.
2: Oh, met alle respect wordt dit, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Kom maar.
0: Nou, het ding is, kijk, soms gaat het tempo een beetje uit de pas lopen met elkaar. En de opleiding van mijn zoon is dus nog niet begonnen voor dit jaar.
1: Ja.
0: Dus hij heeft gewoon nog vakantiesfeer.
1: Mm-hmm.
0: Ja, heerlijk. En zijn vriendin doet het tussenjaar, dus die heeft ook vakantiesfeer.
1: Oh, dat is fijn.
0: Hartstikke lekker, heerlijk. Ik gun ze ook van ganser harte.
1: Maar
0: we waren gisteren in een situatie terechtgekomen. Ik had het eten gemaakt en alles erop en eraan. Mijn zoon had de keuken niet opgeruimd, wat hij wel beloofd had te doen. Mm. Hij hoort er allemaal bij, weet je wel, hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
0: Maar vervolgens had ik dus het eten op een bepaalde manier klaargezet. Waarbij mijn zoon naar het aanrecht liep en zei... Moet ik het zelf pakken?
1: Ja.
0: Ja, zei ik. Je moet het zelf pakken. Of moet ik het voor je pakken en moet ik je dan ook gaan voeren?
1: Meteen onaardig.
0: Ja, maar de luiheid. Oh, jongens.
1: Maar hoezo?
0: Moet ik het zelf pakken? Ja, je moet je eten zelf pakken. Hij baalde dat hij niet een opgeschept bordje voor zijn neus kreeg. Want dan hoeft hij alleen maar te gaan zitten.
2: Ja,
0: maar nu moest hij... Ja. Ik had een leuk broodje gemaakt, weet je wel.
2: Wat had je gemaakt?
0: Ik had een broodje pulled pork gemaakt. Ik had maar een tijd ingestoken, weet je wel. En dan kon hij dan zelf opscheppen. En dan kun je er ook op doen wat je lekker vindt. Dus het was ook nog een keer goed bedoeld.
1: Mm-hmm.
0: Maar van meneer eigenlijk toch te veel gedoe.
1: Maar stond dit gewoon op het aanrecht?
0: Stond op het aanrecht, maar wel.
1: Dan
0: dus,
1: snap ik het.
0: Host op. Met borden erbij, mm-hmm. met broodjes al ingesneden.
1: Ja.
0: En dat zeg maar alles ook nog een keer los. Helemaal zo, met een lepeltje en een vorkje erbij. Dat je gewoon, je doet het op je broodje. En je doet het op dat bordje. En je bent klaar. Nee, sterker nog, de borden stonden al met de broodjes erop.
2: Nou, Piet, had je ook een grote toekan op de gevel geschroefd?
0: Dat is een buffet.

een boek van Meike van Rijn. Jawel, het Rembrandt Mysterie. Familie van, hè? Ja, dat krijg je wel natuurlijk. Zometeen te horen hier, daar gaat ze over vertellen. Meike van Rijn dus over haar debuut als nazaat van Rembrandt van Rijn.

0: The OJ's, man. Used to be my girl.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Schrijver Meike van Rijn, die dook in het leven van alle vrouwen van haar verre familielid Rembrandt van Rijn. Ze schreef er het boek Het Rembrandt-mysterie over. Het verschijnt vandaag en ik heb Meike aan de lijn. Meike, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Jij stamt af van de familie van Rijn. Hoe zit dat precies?
3: Ja. Dat klopt. Dat klinkt altijd heel erg cool. Van,
0: ja,
3: nagenaam van Rembrandt van Rijn.
0: Ja, pak maar een kwast.
3: Maar ik stem af van een broer van Rembrandt. En dat was gewoon een molenaar. Hele verre familie.
0: Nou ja, heel ver van zijn broer. Hij had zelf verder wel ook kinderen, toch, Rembrandt?
3: Ja, klopt. Hij had een zoon en een dochter. Die dochter heeft twee kinderen gehad, maar die zijn allebei in de puberteit overleden. En zijn zoon heeft een dochter gekregen en die heeft nooit kinderen gekregen. Dus de echte Rembrandt-bloedlijn is eigenlijk begin 1700 al gestopt. Ja.
0: En dan kun je niet dichterbij komen dan jij eigenlijk.
3: Nee.
0: Oké.
3: Okay. Eigenlijk niet.
0: Heb je het hele archief doorgespit? Hoe is dit gegaan? Vanaf welke leeftijd ben je hiermee geïndoctrineerd door de familie bijvoorbeeld?
3: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Dus het is nooit echt een groot ding in de familie geweest. Wel natuurlijk dat wij als kind zijn meegenomen naar het Rijksmuseum om de nachtwacht te zien.
0: Maar dit heeft je achteroom, oom, achteroom, opa gedaan.
3: Ja.
0: Dat zeiden ze er dan wel bij.
3: Ja, dat vertelden ze er dan wel bij, maar het is verder nooit een ding geweest.
0: Oké. Okay.
3: Tot ik een paar jaar geleden met een idee voor een detective bezig was. En het met mijn vader had over onze stamboom. En daar een beetje in ben gedoken. En eigenlijk stuitte op het interessante privéleven van Rembrandt. Dus we kennen hem allemaal als die toffe schilder. Maar hij had ook een heel interessant privéleven. En dan met name de vrouwen in zijn leven.

0: kindermeisje.
1: Oh.
0: En dat is uiteindelijk een hele rechtszaak geworden. Daar ga ik niet te veel over vertellen, maar dat staat allemaal in het boek.
1: Ja.
0: En vervolgens heeft hij nog een relatie gekregen met de huishoudster. Dus,
1: Wauw. De vrouwen die dichtbij hem waren, daar viel die voor, laten we het zo zeggen.
0: Ja, dat was handig, die waren in de buurt.
1: Ja. Maar jij hebt dus ergens in dit hele proces gedacht van, ja, hier zit gewoon een boek in. In combinatie met waar je al mee bezig was.
0: Ja, nou, het grappige was, ik was bezig met een detective en ik had... Het zijn twee vrouwelijke rechercheurs die aan een zaak werken. En ik had hun al heel duidelijk voor ogen, maar ik had nog geen idee aan wat voor soort zaak zij dan werkte. Tot ik dus erachter kwam wat voor soort interessant privéleven Rembrandt had. En toen dacht ik, ja, hier kan ik wel wat mee.
1: Maar speelt dan dit hele Rembrandt-mysterie zich in die tijd af? Of is het van nu en heeft het met vroeger te maken? Of hoe moet ik dat zien?
0: Beide. Dus het is een politiezaak in het heden. Waarin het begint dat het Rijksmuseum een tentoonstelling organiseert over het leven van Saskia, dus Rembrandts eerste vrouw. En zij hebben toestemming gekregen van andere musea die een juwelenset van haar in hun bezit hebben, om die te lenen voor de tentoonstelling. Tijdens transport naar Amsterdam worden die juwelen gestolen. En daar worden die twee vrouwelijke rechercheurs worden op die zaak gezet. En die moeten helemaal ontrafelen wat er met de juwelen is gebeurd.
1: Ja, en waar ze dus ook vandaan kwamen met betrekking tot die vrouw.
0: Ja, precies. Ja. Je gaat in het verhaal een aantal keer terug naar de 17e eeuw. En dan beleef je vanuit het perspectief van de vrouwen van Rembrandt wat er door de jaren heen met die sieraden is gebeurd.
1: Jeetje, en dan zitten we pas op pagina 3 van het boek en dan begint het eigenlijk allemaal pas.
0: Ja, het is een vol verhaal.
1: Jeetje, wat leuk zeg. Hoe heet het? Heb je iets meer spoilers? Hoe heten de rechercheurs bijvoorbeeld? Of iets van een tipje van de sluier?
0: Zeker, de rechercheurs zijn Sarah Visser en Fiona Philly. Een Nederlandse en een Britse. En nou, ik kan je wel vertellen, het begin van die samenwerking gaat niet echt lekker.
1: Ach jeetje, zal je net zien. Ja, goed, maar laten we het eens eventjes hebben over het feit dat dit je debuut is. Ligt die al ergens in de winkel of is dat echt vanaf vandaag dat gaat gebeuren?
0: Ja, vanaf vandaag is hij verkrijgbaar.
1: Vind je niet onwijs spannend? Heb je niet het idee van ik moet even langs zo'n winkel vandaag om te kijken of ik hem zie liggen ergens?
0: Ja, er zijn al meerdere mensen die dat hebben gevraagd. Ik denk dat ik inderdaad vanmiddag wel even een Bruna binnen glip.
1: Ja, toch.
0: Om toch even te kijken.
1: Ja, en hem bij die top 10 meteen neerzetten zelf, hè? Even gewoon eentje, gewoon even lekker bij nummer 3 neerzetten. Kan je oud schelen, joh.
0: Ik zet hem er gewoon vast tussen.
1: Je hebt helemaal gelijk. Meike van Rijn, dankjewel dat we even mochten bellen. Afstammeling van de broer van Rembrandt van Rijn dus. En schrijfster van de detective. Het Rembrandt-mysterie ligt vanaf vandaag in de boekwinkel.

Ilse de Lange met Something Good. Het is 7:55. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weer van vandaag en morgen van Jan Visser. Ik heb er nu al zin in. Allemaal.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
11: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Maas, oud en helder.
13: Ik ben Arnold, uit Kastrieken.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 19:30 in Overveen, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De nieuwe tunnel bij Broek in Waterland is een kleine stap dichterbij gekomen. Veel partijen in de Provinciale Staten van Noord-Holland zien het namelijk wel zitten. Alleen weet nog niemand wie het gaat betalen. De eerste schatting is dat er ruim €300 mee gemoeid is. En dat is al duurder dan vooraf gedacht. Partijen willen nu dat het Rijk bijspringt. Maar daar is eigenlijk geen geld voor. Al sowieso niet voor bestaande infrastructuurprojecten. Laat staan nieuwe projecten. De meeste partijen in de Provinciale Staten zien die ondertunneling van de N247 dus zitten. Tegelijkertijd hebben ze ook nog wel vragen over de slappe bodem daar. Het is moeilijk om daar een tunnel te bouwen. Het historische buurthuis in West-Beemster wordt voorlopig niet gesloopt. De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Nu er te veel kritiek is op de nieuwbouwplannen. Hoe het nu verder moet met de kerkhaan, want daar hebben we het over, is niet bekend. Want de staat van het pand is erbarmelijk. Het buurtcentrum uit de 18e eeuw moet flink opgeknapt worden. Een groep inwoners wilde dus geen nieuwbouw, maar zegt dat het oude pand best gerenoveerd kan worden. Maar ja, wie dat nu gaat doen, dat is niet duidelijk. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De meeste kinderen krijgen hem nu rond hun 10e jaar. De helft van de kinderen ziet daarbij bovendien berichten waar ze bang of verdrietig worden op die telefoon. De staatssecretaris wil daar nu opnieuw aandacht voor. Hoewel ze ook weet dat de online wereld voordelen heeft voor de kinderen.
17: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
16: Ja, er begint vandaag een campagne waarin ouders samen met de kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe nu om te gaan met dat mobieltje. Beveiligers op Schiphol die staken verschillende keren vandaag. 3 keer om precies te zijn. Uit onvrede over de werkomstandigheden daar leggen ze het werk telkens een kwartier stil. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld dan voorheen. Eerder waren er 5 bedrijven die daar het werk deden. Nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de vakbonden zijn er sindsdien problemen met de roosters, de pauzes, verlof en bezetting. Uit onvrede wordt er nu telkens een kwartier gestaakt. En dat betekent dus extra wachtrijen op het vliegveld. Ja, de nieuwe trainer van het Nederlands elftal die geeft vandaag zijn eerste persconferentie. Bijzonder, want het is voor het eerst sinds 1978 geen Nederlander, maar een Spanjaard. Gaat om Xavi Hernandez. Directeur Nigel de Jong die is wel erg blij met zijn nieuwe trainer.
12: Ik denk dat Xavi op dit moment de beste keuze is vanuit de passie, de dominantie die hij uitstraalt. Als je Barcelona kan overleven voor 2,5 jaar, 3 jaar, dan ben je volgens mij wel echt een goede coach. Maar los van dat, ik denk dat hij ook echt wel de persoonlijkheid heeft om jongens te raken.
16: Ja, jongens te raken.
15: Als hij aan het voetbal is.
16: Ja, nou, het is wel leuk dat je dat zegt. Deze man die je net hoorde praten is Nigel de Jong.
15: Ja.
16: Die heeft in een WK-finale inderdaad wel eens iemand geraakt.
15: Oh, ja.
16: Ik weet niet of je dat beeld nog kent.
15: Nee.
16: Dat is die voetbalschoen op de borst van Xabi Alonso. Nee.
15: Oh ja, dat denk ik inderdaad.
16: Deze directeur heeft ook wel het talent om iemand te raken.
15: Oké, ik moet zeggen dat ik hem heel goed vind functioneren momenteel als directeur, deze Nigel de Jong. Want hij doet interviews en dergelijke. Wauw.
16: Nou, hij heeft wel even de pers opgezocht. Er was heel veel kritiek op hem natuurlijk. Want hij heeft nu dus maar eens helemaal uitgelegd hoe ze tot deze keuze zijn gekomen. Ja. Want er is veel kritiek op hem geweest, omdat Arne Slot het toch niet wilde.
15: Nee, precies. Ja, er waren wel mensen waarvan iedereen dacht, kom op nou, dat kun je toch wel regelen, krijg het wel voor elkaar.
16: Inderdaad. Dus en nu heeft hij gezegd, daar hebben we allemaal aan gedacht. We hebben allemaal mensen gebeld. We hebben ook bepaalde mensen niet gebeld. En nu is het deze Spanjaard geworden. Het is wel een opvallende keuze, want echt niemand zag dat aankomen een paar weken geleden. En nu hebben we hem ineens.
15: En nu gaat hij vandaag met ons praten.
16: Si.
15: Xavi Hernandez. En gaat hij dat in Spaans doen of in het Engels? Want zijn Engels schijnt niet al te vlot te zijn, of wel?
16: Nou ja, ik denk dat het genoeg is om trainer van het Nederlands elftal te zijn. En ik hoorde hem gisteren in een videootje ook al een goedemorgen zeggen tegen
15: Buenos
16: dias.
15: Jij bent al helemaal om, hoor ik.
16: Ja, we worden wereldkampioen.
15: Goed zo, Kinnis.
16: Meer nieuws in de app op nanieuws.nl.
15: Altijd positief, die jongen. Gaan we door naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Pieter, goedemorgen.
15: Hoe staan we ervoor, Jan?
18: Ja, heel goed vandaag. Ja, mooie zomerse dag. Niet in de zin van zomerse temperatuur op over 25. Maar gewoon een aangename temperatuur vandaag. 23 tot 24 graden. De relatief droge lucht. Er wordt continentale lucht aangevoerd, die is tamelijk droog. Veel zon dus ook. En een matige wind uit het oosten aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. En bij Texel kan de wind vanmiddag en ook vanavond af en toe krachtig zijn, windkracht 6. Kortom, mooi weer dankzij een hoge drukgebied dat inmiddels bij Scandinavië ligt. Van het zuiden uit komen wel wat fronten dichterbij van een lage drukgebied dat nu zo ter hoogte van zuidelijk Bretagne ligt. En dat heeft gisteren nogal wat noodweer veroorzaakt in delen van zuidelijk Frankrijk met name. Je hebt misschien ook de beelden wel gezien van de Vuelta-etappe.
15: Zo!
18: Die werd stilgelegd door een enorme noodweer.
15: Hagelbuien,
18: van Romeo.
15: Ja.
18: En bij Carcassonne was een krachtige tornado is er geweest. Dus er zijn ook behoorlijk wat gewonden en veel neerslag. Die cijfers moeten allemaal nog binnenkomen. Dat is dan wel weer gunstig dat er behoorlijk wat regen is gevallen in Zuid-Frankrijk. En maar goed, daar hebben wij, zijn er buiten gebleven. En die fronten komen nu naar het noorden. Maar het hele systeem neemt in activiteit af. En dat betekent dat het ook morgen bij ons droog weer is met zon. In het zuiden is wat meer bewolking aanwezig, misschien een enkele bui. Maar bij ons blijft het dus droog. En het wordt morgen 24 tot 25 graden met een matige oostenwind.
15: Dat is
18: een paar prachtige dagen nog.
15: Ja, wat heerlijk. En ik heb inderdaad die tornadobeelden gezien. Dat is geen waterhoosje of iets klein lulligs. Dat is echt heel serieus.
18: Nee, dat was echt een krachtige tornado, hoor. Ja, absoluut. Hoor.
15: Nou, niet een beetje eng.
18: Ja.
15: Nee, vond ik een beetje eng, want zo vaak hebben we dat niet in Europa, toch?
18: Nee, zeker niet. Nee.
15: Goed, Jan, we gaan er ongetwijfeld meer van horen. En straks gaan we wat verder vooruit kijken of dan daarna misschien een klein beetje water weer onze kant op komt. Goed?
18: Ja, gaan we doen.
15: Tot straks.
18: Tot straks.
15: Je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. 7:30 geweest, is het druk in Noord-Holland op de weg?
19: Nee, valt mee. Wel 2 files. Op de N242 van Alkmaar richting Middenmeer tussen de Ring Alkmaar en Sint Pancras bijna 10 minuten. En ook op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen Zuid-Scharwoude en Sint Pancras 20 minuten vertraging.
15: zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. Bij Dingen met Dario na Climbing Fisher en Love Changes Everything.
20: Goedemorgen.

0: Charles en Eddie met Would I Lie to You.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Net aan precies helemaal 7:15 geweest, oftewel hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stroma voor maar liefst 2 personen. Dit is de vraag van vandaag.
4: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje.
0: Wat zegt hij nou?
4: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje.
0: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje. Ja, wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje.
0: Ja, waar of wat is dat? 088-850-5152. Als je dat nummer belt en je komt hier in de uitzending en je hebt het goede antwoord, dan ga je er gewoon heen, hoor. Die rondvaart door Amsterdam even meepakken.
4: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Ja, met je Willem.
0: Ja, Willem, wat denk je dat het antwoord is?
5: Volgens mij gewoon lekker op het terrasje.
0: Lekker op het terrasje, eens even kijken. Oh, hij is niet goed, Jan-Willem.
5: Jammer.
0: Ja, volgende keer beter, hoor.
5: Jo, hoi.
4: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ik sta met Leni. Hallo.
0: Leni, zei je?
6: Medi.
0: Ja. Een mooie naam, Medi. Ja. Medi, wat denk je dat het antwoord is?
6: Zonsondergang.
0: Zonsondergang, even kijken. Die is ook niet goed. Oh, doei, Medi.
4: Als ik zo kijk naar de zee, zit ik hier het liefste met mijn wijntje.
0: 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam. Dan hoef je alleen maar even dat nummer te bellen en te checken bij mij in de uitzending of je het bij het juiste eind hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Met Jorijn dus.
0: Wil, zei je?
7: Eeuwen.
0: Eeuwen, wat een prachtige naam. Ook allemaal mooie namen vandaag. Mooier dan Pieter, was ook niet zo moeilijk. Eeuwen, wat denk je dat het antwoord is?
7: Een strandtent.
0: Een strandtent. Eens even kijken of dat klopt.
4: Een strandtent.
0: Jawel! Dat is gewoon helemaal goed.
7: Hey.
0: Dat klopt. 2 kaarten voor de rondvaart met Stroma door Amsterdam. Zijn helemaal voor jou, Eeuwen.
7: Ja, dankjewel.
0: Ja, weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
7: Mijn liefje die naast me ligt.
0: Nou, lig je nog in bed samen?
7: Ja, we liggen nog in bed.
0: Ach, wat heerlijk. Je hebt ook helemaal gelijk. Je kunt er meteen... Mag ik even aan de lijn? Is dat gek?
7: Jazeker.
0: Mag... Oh, ja.
8: Dit is Jannie.
0: Annie, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Is het Jannie of Annie?
8: Jannie.
0: Heb jij gehoord wat je man net gedaan heeft?
8: Ja hoor.
0: 2 kaartjes gewonnen. Jullie gaan samen heen. Je mag mee.
8: Ja, dat vind ik fijn.
0: Veel plezier ermee. En nou, lekker rustig gaan opstaan, hè, zometeen.
8: Ja, oké.
0: Doeg. Kopje koffie maken. Zet hij dan wel, maakt hij nog iets lekkers voor je voor het ontbijt?
8: Ja,

0: Diggity. Met I've Got The Music In Me.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Heel vrolijke muziek en dat op zo'n prachtig mooie zonnige dag vandaag. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Ik ga iets doen wat ik eigenlijk vaker zou moeten doen. En dat is naar de kringloop gaan.
0: Oh.
3: Ja, ik kom daar niet zo vaak, eerlijk gezegd. Ik merk aan mezelf dat ik vaak dingen toch nieuw koop. Terwijl als je volgens mij naar de kringloop gaat, dan kan je voor een habbekrats, kan je het... Nou, een habbekrats. Is het tegenwoordig... Kom jij nog wel eens in de
0: kringloop? Ik kom nog wel eens in de kringloop.
3: Is het nog habbekrats of is het inmiddels ook...
0: Nou ja, het is vooral goed zoeken totdat je wat knaps gevonden hebt. Want er is ook een hoop troep op de wereld. En dat komt ook allemaal in die winkel weer terecht.
3: Ja,
0: dus al die nieuwe zooi die jij koopt...
3: Ja,
0: dus dan laat over 5 jaar ligt dat in een kringloopwinkel. En dan heb ik er niks meer aan.
3: Spuikspul hoor.
0: Ja, ja. Allemaal knapper wat je koopt. Ja.
3: Maar ik ben onderweg naar huizen. Want daar is kringloopwinkel kleurrijk. Zoals die zo prachtig zichzelf noemt. Die wordt inderdaad minder kleurrijk. Nou ja, de zomerspullen gaan eruit. En de herfstspullen komen erin.
0: Is het al tijd?
3: Het is al zover.
0: Oh jeetje. Ja. Nou goed, gaan we zo meteen horen. Dankjewel.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
15: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
16: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
17: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
18: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
19: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Probleem op de N242 bij Herigowaard vanochtend. Na een ongeluk is daar de weg in beide richtingen dicht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De chauffeur zou nog bekneld zitten in de cabine. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertraging. Beveiligers leggen vandaag 3 keer het werk stil. Dat doen ze telkens een kwartier. Ze zijn boos over de arbeidsomstandigheden daar. En het historische buurthuis in West-Beemster. Dat wordt voorlopig niet gesloopt. De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Nu iedereen boos is op de nieuwbouwplannen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
24: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
23: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
25: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
23: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
21: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 4 files, eentje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knooppunt Muidenberg en Diemen, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. De A7 Horen richting Zaanstad staat het vast... tussen afrit Avenhoren en Purmerend, 10 minuten ook. En op de N242 van Alkmaar richting Middenmeer... tussen de ring Alkmaar en Heerhugowaard... een half uur vertraging door een ongeluk. En ook op de N242 Middenmeer richting Alkmaar... tussen Noord-Scharwoude en Heerhugowaard. Daar 35 minuten, komt ook door een ongeluk... en de weg is in beide richtingen dicht.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
26: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal... tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Pharrell Williams met Happy. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege dinsdagochtend. Zometeen krijg je het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. Maar het ziet er wel potverdorie lekker uit vandaag. 25 augustus dus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Wat een gezelligheid. Jongens, het moment is daar. Ik ben eindelijk volwassen.
2: Hè?
0: Ja,
1: geloof
0: is het gelukt?
1: Niet.
0: Ja, het is gelukt. Er is behoorlijk wat water door de zaan gestroomd. En ja, nu is het zover.
2: Van harte.
1: Wat heb je gedaan allemaal?
0: En, nou, het grappige is, ik heb het niet eens zelf gedaan. En het is gebaseerd op een aanschaf. Maar toch zie ik het als totale volwassenwording.
2: Echt waar?
1: Heb je een nieuwe bankpas?
0: Bijna goed.
1: Oh.
0: We hebben eindelijk nieuwe, op kleur uitgekozen, allemaal dezelfde handdoeken thuis.
1: Ja, ze zijn binnen, dat wilde jij.
0: Ze zijn gewassen, ze liggen gestreken in de kast, op kleur, per persoon. Dus iedere persoon eigen kleur gekozen.
1: Ja.
0: En heb je dus voortaan je eigen handdoek. Ik ben nog nooit zo vrolijk afgedroogd.
1: Echt?
0: Als vanochtend.
2: Piet?
0: Ja.
1: Ik weet...
0: Wat is er? Dat is toch heerlijk? Wat ben je dan volwassen?
2: Nou, is het voor normaal, man?
0: Nee, maar wat ben je dan volwassen? Vind je niet?
1: Ik vind het heel saai.
0: Echt waar?
1: Nou, ik vind het heel saai. Je hebt toch op een gegeven moment gewoon heel veel handdoeken?
0: Ja, die, nou, hoeveel wil je er hebben? Nee, ik bewaar ze voor Arnold. Die heeft het ooit geappt. Die is, ja.
2: Wat?
1: Wat is er daarmee afdrogen?
0: Nee, die heeft een boerderij in Castricum. En die appte toen een keer toen ik het had over handdoeken. Toen zei hij, als je oude handdoeken wegdoet, die kunnen we altijd wel gebruiken hier bij de boerderij. Ik weet ook niet precies waarvoor, maar dat zal wel. Ja, dat zei hij toen. Hij is op vakantie, dus ik kan hem niet bellen. Maar anders zou ik het gedaan hebben.
2: Handdoekfunding.
0: Ja.
2: Nou ja, oké.
1: Oké, maar mag ik wel even weten, wat is de kleurverdeling dan in Huizenkok? Wie heeft welke kleur?
0: Er moet nog even een beetje gesleuteld worden aan de plaatsing. Want we zijn er nog niet helemaal. Er zijn 4 verschillende kleuren. We zijn ook met 4 verschillende mensen in huis. Dus
1: mag ik raden welke jij hebt?
0: Ja.
1: Geel.
0: Fout. Mijn zoon heeft geel.
1: Groen.
0: Nee, ook fout. Mijn vrouw heeft groen.
1: Oh.
2: Hey. Ja. Blauw.
0: Ja, goed Frank.
1: Tuurlijk
2: heb ik blauw.
1: Saai.
2: Hij heeft hem nog aan.
0: Ja, ik heb...

0: op personele bezetting is. En dat ze daarom veilig op een bepaalde manier inplannen, waardoor ze minder rust hebben eigenlijk in een rooster of op de werkvloer.
1: Oké, en daar zijn jullie het als CNV niet mee eens, begrijp ik?
0: Nee, daar zijn wij het inderdaad niet mee eens. Kijk, wij vinden als de personele bezetting niet op orde is, dat gewoon betekent dat je niet kan leveren. En dat is het risico van de bedrijven en niet van de beveiliger. Veiliger kan daar niks aan doen.
1: Die moet daar niet voor opdraaien eigenlijk.
0: Precies.
1: Nee. Hoe gaat het eruit zien dan straks? Want er wordt 3 keer op 1 dag gestaakt. Hoe werkt dit precies?
0: Ja, dus het zijn korte werkonderbrekingen van 15 minuten. En dat doen alle beveiligers aan Schiphol. Die doen daar in principe aan mee. Of die kunnen daar aan meedoen. En als dan een security lane, die sluit dan voor 15 minuten. Dus dan controleren ze 15 minuten geen mensen. En dan gaat die daarna weer open.
1: Oké. Okay. Hoeveel impact gaat dat hebben op Schiphol vandaag? En de doorloop van de reizigers?
0: Dat is lastig voor ons ook in te schatten. Maar wij verwachten niet dat mensen hierdoor massaal hun vlucht gaan missen. Maar voornamelijk dat ze wat vertraging oplopen.
1: Ja, dus het gaat wel opvallen, neem ik aan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. En daarnaast, wat gaan ze in het kwartier doen? Want ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel reizigers zijn die daar nou niet over te spreken zijn. Die worden boos en hebben juist beveiligers nodig.
0: Nou ja, er staan natuurlijk wel beveiligers in het voorgebied die de mensen kunnen toespreken als er iets aan de hand is. Dus het is niet zo als er een veiligheidsrisico ontstaat dat ze helemaal niet gaan ingrijpen.
1: Nee, okay.
0: Alleen de check gaat gewoon niet door.
1: Jij bent zelf onderhandelaar, André, bij de CNV. Wat is jouw taak dan vandaag? Hoe pak je zoiets aan?
0: Vandaag ben ik er in ieder geval om even te kijken of het allemaal goed en veilig verloopt. Dus ik sta ook in contact daarvoor met Schiphol en de bedrijven. Zodat we ook gewoon na elk moment in de gaten kunnen houden of alles goed gaat en of we ergens moeten bijschakelen.
1: Ja, precies. En je gaat misschien ook nog wel een telefoontje doen ergens morgen, waarbij je zegt, vervelend hè, zo'n onderbreking. Dat kun je voorkomen. Dan hoef je alleen maar even akkoord te gaan met wat ik hier op tafel leg.
0: Ja, nou ja, ik ga zelf dat telefoontje niet doen, maar ik verwacht dat dat telefoontje wel komt.
1: Precies.
0: Van de andere kant.
1: Ja, want dat is ook nog, dat hoor ik wel vaker bij de vakbonden en dergelijke. Het gaat er ook wel vaak om wie er als eerst belt, hè?
0: Ja, nou ja, wij voeren nu die actie. We horen al dat de druk enorm is opgelopen. Dus we verwachten dat telefoontje wel, ja.
1: Ja, waar moeten ze mee komen? Zodat jij weer naar de achterbank kunt zeggen van, nou jongens, ze komen uiteindelijk wel ergens mee.
0: Nou, wij willen in ieder geval dat de situatie wordt teruggebracht naar voor de contractwisseling. Toen was ook niet alles goed, maar dat is wel echt de minimale eis die we hebben.
1: Oké, en vanaf daar is het een beetje een soort van handjeklap?
0: Ja, klopt.
1: Ja. Verheug je daarop dan, op zo'n onderhandeling, of vind je dat ook iets irritants om mee bezig te zijn?
0: Nee, ja, dat is mijn vak natuurlijk, hè, dus dat is altijd wel leuk om te doen. Ja.
1: Het lijkt mij best wel pittig.
0: Dat hoort erbij.
1: Ja, okay, mooi zo. Ja. Goed, we gaan het meemaken en we zullen het op de voet volgen. Ons verslaggever Eline Boshuizen, die is natuurlijk ook op Schiphol vandaag om te kijken wat deze acties allemaal voor impact hebben. Dankjewel, André Quist, CNV-onderhandelaar, over die staking van de beveiligers. Strakjes op Schiphol.
2: De ontbijttafel.

is 8:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. En ik zou hem het liefst vragen al naar wat voor weer het over anderhalve week wordt. En waarom dat is, dat hoor je zometeen dan ook alweer. Maar dan zegt hij, oh, dat is nog zo ver weg, Pieter. Ik ben benieuwd. Misschien kan hij het inschatten. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Dit is PhD met I Won't Let You Down.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
8: Ik ben Willy. Ik kom uit Koedijk. Daar ben ik geboren.

0: Het is 8:30 in Veldhuis, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N242 is vanochtend een vrachtautochauffeur bekneld komen te zitten in zijn wagen. De vrachtauto botste eerst tegen een personenauto bij een ongeluk en kwam daarna tegen een verkeerslichtmast tot stilstand, zegt de politie. De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten. Hulpdiensten zijn bezig om de bestuurder te bevrijden. Traumahelikopter is ook opgeroepen daar. Het is niet duidelijk hoe ernstig de chauffeur gewond is en of er ook nog andere gewonden zijn gevallen. Actuele stand van zaken over de overlast voor het verkeer, daar hoor je zo meteen van Anne. De nieuwe tunnel bij Broek in Waterland is een kleine stap dichterbij gekomen. Veel partijen in de Provinciale Staten zien het plan namelijk wel zitten. Ze weten alleen nog niet wie het gaat betalen. De eerste schatting is dat het ruim 300 miljoen euro gaat kosten, die nieuwe tunnel. En dat is al duurder dan vooraf gedacht. Partijen willen nu dat het Rijk bijspringt. Maar ja, daar is eigenlijk al sowieso geen geld voor. Bestaande infrastructuurprojecten, laat staan voor provinciale nieuwe plannen. De ondertunneling van de provinciale weg, de N247, leidt volgens voorstanders niet alleen tot een betere doorstroming van het autoverkeer tussen Amsterdam en Edam, maar ook tot meer veiligheid. En het zal ook de leefbaarheid daar verbeteren, zeggen de voorstanders dus. En ja, het kan even flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol vandaag. Daar wordt gestaakt, verspreid over 3 dagen, een kwartier.
2: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Ja, verspreid over de dag wordt dus 3 keer een kwartier gestaakt. Zo moet ik dat zeggen. Morgen wordt het dan 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. En daar zijn ze boos over, daar de beveiligers. Want sindsdien zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de bezetting daar in de roosters dus. Het historische buurthuis in West-Beemster wordt voorlopig niet gesloopt. De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken omdat er te veel kritiek is op zijn nieuwbouwplannen. Hoe het nu verder moet met die kerk aan, want daar hebben we het over, dat is niet bekend. De staat van het pand is wel erbarmelijk, moet echt wat aan gebeuren. Het buurtcentrum uit de 18e eeuw moet flink opgeknapt worden. Een groep inwoners wilde dus geen nieuwbouw, verzette zich daartegen, maar zegt dat het oude pand best gerenoveerd kan worden. Wie dat dan gaat doen, is nu niet meer duidelijk. En er moet natuurlijk ook hier nog eens even flink gevraagd worden wie het dan eigenlijk gaat betalen. En ja, even opletten als je je mail opent vandaag, want criminelen sturen massaal nepmails over de overgang van iDeal naar Wero. Dat is dat online betalingssysteem, weet je wel. De fraudehelpdesk ziet het aantal meldingen daarover explosief toenemen, schrijft de Telegraaf over vandaag. Consumenten worden in die mails verleid om de overgang zelf te regelen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je moet niet op een link klikken, zegt iDeal. Mensen hoeven niks te doen, krijgt alleen een andere naam.
3: Ja.
1: Dus trap er niet in.
3: Nee, maar dat hele idee inderdaad, dat als dat dan een andere naam krijgt, dat je dan, ja, criminelen denken alleen maar, er wordt geadverteerd voor, ja, dat het wordt aangepast. Ja. Dus, dit is een kans.
1: Dit is een kans. En ja, dan gaan ze je mailen. En ja, ze hebben er maar 1 nodig, hè, die erin trapt.
3: Ja, en die gewoon zegt van, oh, naar wat moet ik alles dan overmaken?
1: Maar toch is het ook alweer zo vaak, hè, dat als je dan zo online betaalt, dan ga je ineens zo naar je bank-app.
3: Ja.
1: Dan denk ik ook altijd,
3: wat gebeurt er allemaal? Ja, want dat gaat eerst via een site en die opent je app. Ja. En ja, nee, ik ben met je eens. Ik zit dat ook altijd erg met argusogen te bekijken.
1: Ja, ik vind het toch eigenlijk ook allemaal nooit zo lekker. Je doet het toch?
3: Ja.
1: En dan zitten die criminelen er nu weer tussen.
3: Ja, maar je moet dus, als je het ook maar enigszins niet vertrouwt, gewoon niet doen.
1: Niet doen,
3: ik had gisteren mijn pa aan de telefoon. En die zei, ja, wacht even, ik zit even met de bank te chatten.
1: Oh ja.
3: Dus toen ging bij mij alle alarmbellen af. Ik zei, wat ben je? Weet je het heel zeker dat het de bank is en zo? En dat klopt allemaal wel, gelukkig.
1: Gelukkig maar.
3: Maar ja, je schrikt toch?
1: Verdorie, ja, het is echt link. Je moet echt zo de hele tijd opletten. Die je per ongeluk zo aangeklikt.
3: Blijf met je poten van mijn portemonnee af.
1: Zoals we net. En anders ga ik wel weer accept Giro schrijven.
3: Ja, goed idee.
1: Zo, zoals leren.
3: Waar je ze laat, weet niemand. Maar en waar je ze vandaan had, ook niet trouwens. Maar ik zou het toch doen.
1: Ja, huppata. Meer nieuws in de app. Ook zo'n nieuwe wens. Of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
3: Jan, jij hebt ons mooi weer beloofd. En nou, het ziet er ook verdomd goed uit, hè, vanochtend. Heerlijk.
4: Ja, het wordt een prachtige dag. In de verte zien we wel wat sluierwolken. Die hangen boven het zuiden van het land. Maar bij ons blijft het vandaag zonnig. Uiteraard ook droog. En er wordt continentale droge lucht aangevoerd met een oostenwind, waarin de temperatuur vanmiddag uitkomt op zo'n 24 graden. En Joost de Wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. En bij Texel in de loop van de dag nu en dan krachtig, windkracht 6. Vanavond komt er iets meer bewolking, maar voor de rest verandert er niets. En de komende nacht is het ook droog. En morgen eveneens droog en zonnig weer. Het komt omdat een lage drukgebied, dat nu zo ter hoogte van iets ten noorden van Bordeaux is aangekomen, verder in betekenis afneemt. Fronten ervan dringen morgen tot het zuiden van het land door, maar zijn niet echt actief meer. Er kan daar in het zuiden morgen enkele bui vallen. Maar bij ons dus droog en zonnig en temperatuur van rond 25 graden. En een matige oostenwind, bij Texel af en toe vrij krachtig, ook op het IJsselmeer. En dan donderdag en vrijdag. We zien morgen al de ontwikkeling van een actieve depressie boven de Golf van Biscay, een nieuwe depressie. En die neemt sterk in activiteit toe. En die beweegt zich richting de Britse eilanden. Beter gezegd, er ontstaat een nieuwe depressie die dan vrijdag boven de Noordzee ligt. Wat betekent dat voor onze omgeving? Nou, donderdag wordt er nog warme lucht aangevoerd voor het koufront uit. Er is zon en de temperatuur loopt op naar 26 tot 27 graden. Dus echt een voluit zomerse dag.
3: Ja.
4: Aan het einde van de dag, dat kan eind van de middag, avond zijn, deels ook in de nacht naar vrijdag, dan komt het koufront over en dan krijgen we flinke regen- en onweersbuien. En dan vrijdag overdag volgen nog meer buien en daalt de temperatuur. En in het weekeinde, met die depressie boven de Noordzee en een nieuwe depressie in aantocht van de oceaan, blijft het toch tamelijk wisselvallig weer met periodiek buien en lagere temperaturen. Ja. Maar wel nog boven de 20 graden.
3: En best wel wat water dus, Jan.
4: Ja, zeker.
3: Lekker.
4: Ja.
3: We hebben ook hard nodig, dus laten we er blij mee zijn. En nog genieten van de komende dagen dan.
4: Absoluut.
3: Goed, Jan, dank en tot later.
4: Tot later.
3: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: Drie files hebben we. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam, tussen Blaricum en Naar de Vesting, net iets meer dan 5 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat het vast tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 10 minuten daar. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je nog vast tussen Noord-Scharwoude en Heerhugowaard, 20 minuten, komt door een ongeluk.

0: chef special met Afraid of the Dark.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: We proberen contact te krijgen met Sjoerd, die in huis is bij de kringloopwinkel Kleurrijk daar. Maar de verbinding houdt nog niet echt de wensen over. Ik zie Anne er heel moeilijk bij kijken. Ik probeer aan Frank te vragen of hij het op kan lossen. Maar ja, dat vind ik ook lullig.
4: Ja, ook meteen. Ja. Ja. Ja, maar je moet je nooit aan mij vragen om iets op te lossen in het algemeen, hoor.
0: Qua techniek moeten we het niet van jou hebben, inderdaad. Hè?
4: Nee, dat is wel een beetje ook waar. Niet qua murenwitte of...
0: Oh nee, als je een keer gaat verhuizen of zo? Nee,
4: nou, moet ik een kwassie ter hand nemen, dat lukt dan nog wel. Maar meer moet je ook echt niet van me vragen, hoor.
0: Oké. Okay. Nou ja, we gaan het toch maar even proberen met Sjoerd. Er schijnt behoorlijk wat vertraging op te zitten. Dus na een tijdje stop ik met praten. En dat is ongeveer nu even succes, Sjoerd.
5: Ja, en dan hoor je mij wel of niet, denk ik. Dus ja, als het goed is wel. Ik ben in Huizen en ik ben bij de kringloop Kleurrijk. En dat is leuk, want ja, iedereen die nou een beetje terugkomt van vakantie... die komt een beetje naar de kringloop toe, toch? Toch, Sandy? Goedemorgen.
6: Ja, zeker. We hebben een heel druk weekend gehad. Je kan merken dat iedereen er weer is.
5: Ja, was het zo? Was het iedereen ging zijn centjes nog extra uitgeven, zeg maar?
6: Ja, ja, iedereen ging zijn centjes extra uitgeven. Ik denk ook dat ze allemaal op zoek zijn in winterspullen. Of tenminste najaarspullen alweer. Dus ja.
5: Ja, want dat is wel leuk om even te melden, Claudia. Jij ook goedemorgen trouwens. Jij werkt hier ook. Want jij gaat een beetje de zomerspullen eruit halen en de herfstspullen erin doen.
7: Ja, we gaan nu een switch maken. Alle korte mouwen gaan er nu uit. Ja. En er komen nu lange mouwen. En de belangrijkste trend voor deze winter zijn de breisels.
5: De breisels.
7: Oh, ja. De mooie vesten, de mooie truien. Ja. Dus die gaan we echt nu eruit halen en er volop in hangen.
5: Hoe weet jij dat? Daar ben je gewoon helemaal ingedoken dan.
7: Ja, ik hou heel erg van shoppen. Ik loop alle grote winkels af, kijk alles online. Dus ja, en de ruitjes, hè, dat is ook een modetrend.
5: Komen de ruitjes weer terug?
7: Ja, ruiten.
5: Is het houthakkersbloes? Kan dat weer?
7: Ja, die kan je uit de kast halen. Die is echt,
5: die doet het weer gewoon.
7: Ja. Dus ik hoop dat mensen die ook komen inbrengen, zodat we die meteen in de winkel kunnen.
5: Want we zijn nu bij de balie waar je dus alles in kan brengen. Dus je komt hier met je auto aanrijden of nou ja, met je fiets of weet ik veel wat.
6: Ja, mag zelfs lopend. En, ja. En dan kunnen je hier de spullen brengen bij de inbrengbalie. Daar zijn we heel blij mee.
5: Neem je alles aan?
6: Bijna alles.
5: Ja?
6: Het moet wel verkoopbaar zijn.
5: Nee, dat snap ik. Ja. Maar op een gegeven moment word je natuurlijk zo vol gegooid, denk ik, ook met spullen. Zeker in het gooi. Iedereen, toch? Of niet?
6: Ja, maar we zijn alleen maar heel blij. Hoe meer spullen, hoe beter.
5: Ja. Nu zijn jullie vooral van de kleding, toch? Want ik zei van, god, wat een grote kringloop. Toen zei je, nee, Sandy, nou, Sjoerd, dat valt reuze mee.
6: Nee, we zijn niet echt een hele grote kringloop, maar we hebben wel echt veel kleding.
5: Ja,
6: zeker. Ja.
5: Hoe komt dat? Doet dat het gewoon hier goed? Of,
6: Kleding doet het supergoed op het moment. Ja.
5: Grappig, want ik zie dus op die kledij zie ik allemaal verschillende kaartjes. Je hebt een stickertje geel, je hebt een blauw, je hebt een, wat is dat dan?
7: Elke 4 weken dan gaat het eruit, de collectie. En dan de 3e week krijg je korting. Krijg je ook nog 50% korting. Dus het is altijd als je binnenkomt het beste om op het bordje te kijken welke kleur je... deze week in aanbieding is. En dan krijg je 50%.
5: Welke kleur is nu dan? Wie is in aanbieding nu? Welk kleurtje is het vandaag? Wat is het?
7: Blauw.
5: Blauw? Oh ja, nou, doen we blauw. Maak het ook allemaal uit. Kan je trouwens tegenwoordig nog... Ja, ik ben heel lang niet meer in een kringloop geweest, heel eerlijk. Want ik weet niet of ik... Het komt er niet van of iets dergelijks. Maar het is natuurlijk helemaal hip, hè? Vintage is helemaal hip.
6: Ja, vintage is hot, ook bij de jonge mensen. Dat is echt superleuk.
5: Ja, komen hier nou steeds meer jonge mensen ook?
6: Steeds meer. Echt heel leuk om te zien. Ja.
5: Kinderen met ouders met kinderen ook?
6: Ook.
5: Ik weet nog wel, ik ben 45. Maar als ik dan 30 jaar geleden of 35 jaar geleden... en mijn moeder naar een kringloop ging, zei ik... nou man, ik ga niet mee hoor.
7: Nee, maar nu is het echt...
5: ik wil niet gezien worden. Ja, het is stom hè? Ja.
7: Snap ik, maar het is nu de trend onder studenten... onder de jonge generatie om echt naar de kringloop te komen. Ja. Voor tweedehands. En het is ook beter voor het milieu natuurlijk.
5: Nou ja, dat natuurlijk.
7: Ja.
5: Ja, we kopen zoveel spullen dat het...
7: En er komt natuurlijk ook heel veel nieuw binnen. Hè? Dus ook nieuw met kaartjes hier. Dus allemaal kleding, nieuw met kaartjes. Dus het is altijd echt de moeite waard om eerst de kringlopen een rondje te doen. En dan naar de gewone.
5: Nou, laten we gewoon naar de winkel even ingaan. Als het bereik slecht wordt, Pieter, dan moet je me eventjes even een gil geven. Dan rennen we weer terug naar de ingang van het pand. Maar we gaan het gewoon eventjes doen. Wat hangen mooie spulletjes, zeg. Hey, halleluja. Dat is dat ik echt dacht, maar dit is helemaal nieuw.
6: Ja, jij bent echt verbaasd, hè?
5: Ja, nou ja, goed, daarom zeg ik, er is voor mij in zoveel jaren is er best wel veel veranderd.
6: Ja, dat klopt. Ja. Het stoffige imago zijn we echt wel kwijt. Ja,
5: kan je ook nog afdingen hebben jullie?
6: Afdingen? Nee, zeker niet.
5: Kan dat ook niet meer?
6: Nee. De prijs is de prijs.
5: Nicky zegt, nou, 2 broekjes, neem ze mee voor 10.
6: Nee, sorry.
5: Dat doen jullie niet meer aan. Oké, nou ja, goed. Ja. Hey, oh ja, nu zijn we in de winkel. Ach ja. Ja, er hangen dingen tussen dat je echt denkt bij jezelf van, ja, dit is nog hartstikke nieuw, joh.
6: Huh? Ja. Ja. Hartstikke nieuw, maar sowieso. We controleren natuurlijk wel alles. Hè, of het schoon is, of het heel is. Ja. Dus daar gaat natuurlijk wel een heel proces aan vooraf.
5: Ja, en nou heb je dus alle bikinis heb je weggehaald, Claudia. Je hebt alle korte broeken gaan eruit. En gaan die dan nog extra in aanbieding? Of,
7: Die zijn al in de aanbieding geweest. Ja. En nu gaan we echt voor het winter veel winterjassen. Hè, dus dat is ook altijd heel
5: veel. En stallen jullie dan de oude zomerspullen en dan gaan volgend jaar gaat het weer in de...
7: Nee, dan hebben we weer een hele nieuwe collectie. Ja. Dus het wordt niet opgeslagen.
5: Als het hier niet meer verkocht wordt, dan is het ook wel echt klaar.
7: Dan gaat het weer naar een ander bedrijf. Ja. Die komt het weer ophalen en dan wordt het weer, gaat het naar een ander bedrijf.
5: Ja, precies. Ja. En dan, jullie moeten een beetje roleren natuurlijk.
7: Ja, elke week wat anders. En de winterjassen slaan we wel op. Die halen we dan nu naar beneden. Ja. Zodat je leuke mantels hebt, leuke winterjassen.
5: Ja. Heb je nog een pareltje ertussen zitten? Dat je zegt, laat maar even zien hoor.
7: Nou, ja. Ik vind dit heel leuk. Zo'n vintage Burberry jas.
5: Een vintage wat?
7: Burberry.
5: Burberry. Oh, dat Burberry. Is een soort Engels...
7: Ruitje. Dat
5: ruitje in het jasje inderdaad.
7: Ja, in het jasje. Wat is nog meer leuk? Van die korte... Van die korte donsjacks voor die meiden. Dat is ook van die korte.
5: Oh ja, dat is allemaal prachtig inderdaad. Ja. Ja, nou, hier staan gewoon bij praktisch nieuwe sneakers. Het is, dat is natuurlijk wel misschien ook het leuke aan het gooien natuurlijk. Hè. Er komen
7: echt parels hier binnen. Echt dat je af en toe denkt, nou, waarom levert u dat in?
5: Ja, ja. Dat opeens Linda de Mol. Heb je dan wel eens dat opeens hier met al heel de kleding?
7: Ja, zeker.
5: De familie de Mol alles aankomt.
7: Ja, dat we echt denken van, die moeten we even meteen apart houden. Die tassen we meteen de winkel in, want dat zijn mooie items.
5: Komen er wel eens BN'ers hier, die wat komen droppen?
6: Ja, zeker.
5: Je mag natuurlijk niet zeggen wie.
6: Nee.
5: Maar die komen dan inderdaad hun spulletjes.
6: Ja hoor, die komen ook spullen.
5: Dan ben jij natuurlijk de eerste die de tas open gaat trekken.
7: We doen het meteen naar achteren uitzoeken en meteen de winkel in. Prijzen meteen de winkel in. En dan hebben de klanten meteen weer de eerste keus.
5: Want je ziet het wel natuurlijk aan het merkje. Je kan wel zien van zo, dat is...
6: Zeker. Ja. En Claudia herkent alles, hè. Die heeft er echt een neusje voor. Dus dat helpt ook.
5: Ja, kunnen we allemaal nog langskomen?
7: Heel graag.
5: Ja,
7: ja zeker.
5: En dan gaan we naar de herfstcollectie. Hè?
7: Zeker. Herfstcollectie, wintercollectie. Kom gewoon langs en kom het bekijken hier in huis.
5: En dat houthakkershirt van jou, Piet, dat kan er weer uit dus. Uit de kast.
0: Ja, en dat is hartstikke mooi. Ik zit al even naar een rode te kijken, want ik heb al een groene. Dus ik ga even verder zoeken. Dankjewel, Sjoerd. En veel plezier daar nog eventjes.
5: Doei!

0: G-Night met Mr. Pikstof. Je luistert naar de ontbijttafel. Dit is NH 5 minuten voor 9. Zometeen tijd voor het nieuws en daarna een hele hoop meer ontbijttafel. Ik heb de kaasschaaf nog helemaal niet gepakt, Han.
1: Wat dan? Ben je aan het verzaken ineens?
0: Is hij wel gejat? Ik heb hem niet zien zitten op de plek waar hij altijd ligt.
1: Nou, kan die mensen beschuldigen?
0: Ik ga hem even zoeken. Nee, zou ik nooit doen. Zometeen.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: De Grannies, de populairste oma's van Amsterdam. Binnenkort op televisie, straks hier in de studio.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2, oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder... Voor ons allemaal.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
14: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
16: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
17: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
18: Thuis in heel
19: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N242 bij Heer Hugo Waard is vanochtend iemand gewond geraakt. Het gaat om een chauffeur van een vrachtauto die botste daar tegen een verkeerslicht. Hij moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald. Hij is intussen naar een ziekenhuis gebracht. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertraging. Beveiligers leggen daar namelijk 3 keer het werk stil. Het is steeds een staking van een kwartier. En het historische buurthuis in West-Beemster, nou, het wordt voorlopig niet gesloopt. De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken omdat iedereen boos was over de nieuwbouwplannen. Of althans, een hele hoop mensen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
22: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar ben we nog mee bezig.
21: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
23: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
24: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
21: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Nou, een paar files nog op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Ze hebben een paar plekken vast. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 20 minuten. Tussen Durgerdam en Landsmeer ook 20 minuten. En tussen afrit Volendam en Amsterdam Tuindorp Oostzaan 10 minuten.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
26: De ontbijttafel
27: met Pieter Kok.

0: Donna Summer met The State of Independence. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op een prachtig mooie dinsdagochtend. En geniet er nog maar even van, want er komt een hoop water aan de komende tijd. Nou. Het is 25 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook al bij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Anne, je weet, ik ben dol op jou.
1: Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat weet je wel.
1: Oké,
0: dat weet je wel, toch? Weet je dat niet?
1: Dat weet ik niet.
0: Nou, bij deze, ik ben echt dol op jou.
1: Oké. Okay.
0: Maar als ik dit dan weer zie... Ja. Frank, ik weet niet of je de foto ook gekregen hebt.
2: Nee, maar, ik heb geen idee, tenminste waar het over gaat.
0: Kijk, Anne is op een festival geweest natuurlijk, afgelopen dagen. En dat is prima, weet je. Daar is alle ruimte voor. En ik heb een foto gekregen van de campingtafel.
1: Heb ik speciaal voor jou gemaakt.
0: Vind ik echt lief. En dan kun je ook zien dat jij van het goede leven houdt. En nou, nog eens een keer een beauty product gebruikt. En nog wat hagelslag hebt staan. En het ligt de aansteker trouwens. Ik weet niet van wie die is. Ik zou geen vragen stellen. Je moeder luistert.
1: Van mij. En... Gasflessie.
0: Oh, je daarvoor.
1: Gewoon aan, hè?
0: Oh ja, precies. Staat al geopend blikje bier. Volgens mij ben je met je ontbijt bezig. Maakt helemaal niet uit. Maar... Daar heb jij op jouw gasstelletje een roestvrij stalen pannetje gepakt.
1: Top.
0: Dat erop gezet. En daar heb je een, zonder wat voor vet dan ook, een kant-en-klare pannenkoek in gelegd. En Anne, ik heb daar geen respect voor.
1: Hoezo?
0: Nee, ik vind dat echt... Ik snap heus wel dat je hebt natuurlijk zo'n festival... en je hebt hoop in je kop en je moet de hele tijd dansen en zuipen... en er gaat hoop tijd in zitten. Maar je kunt wel iets meer je best doen dan dit. Dat je zelfs geen vetstof erbij genaamd. Dat je niet even een klontje boter of zo opgewarmd
1: hebt. Dat moest ik even weggooien, want je mocht geen glas mee.
0: Maar je hoeft in principe de boter niet in...
1: Anders had ik de pannenkoek in de olie gedaan, denk ik.
0: Maar waar doe jij precies olie in dan? En dat is trouwens ook goor. Bah.
1: Ja, dat is ook goor.
0: Zit
1: het
0: dan in glas?
1: Maar ik had dus... Ja, ik had lekker pannenkoek in. Was heel blij mee. Weet je wat ik erop had gedaan? Wil je raden?
0: Nou ja, ik zie de foto. Ik denk aardbeien.
1: En?
0: Hagelslag?
1: Ja.
0: Want dat is wel een goed idee. Dat vind ik dan wel weer lekker.
1: Ja, vind ik ook een goed idee. Ja.
0: Maar in zo'n aluminium pannetje, of wat dat dan ook is... Ik denk dat een aluminium pannetje is zelfs, hè?
1: Ja, idee.
0: Was hij heel licht?
1: Van de sportwinkel.
0: Ja, aluminium pannetje.
1: Tuurlijk.
0: En dan dat opwarmen en daar dan... Ja, Frank, jij hoort niks geks, of wel?
2: Nee, dit klinkt gewoon als vijf gangen diner bij de familie Boer thuis. Ja, toch? Niks dan.
0: Lekker man. Goedemorgen, goeie dinsdag. Ik zal wel weer gek zijn.

0: is met Frank en met mij.
1: Oh.
0: Ja, we gaan namelijk over anderhalve week.
1: Is dat wij... over anderhalve week?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, dat is over anderhalve week. Gaan wij een weekendje Texel doen.
1: Oh, inderdaad.
0: Ja, dat is over anderhalve week. En ik heb een campingplek geboekt, wist je dat al?
1: Ja, dat wist ik.
0: Ja.
1: Sorry, dit komt wel even gauw op mijn dak. Het staat in mijn agenda,
0: ja.
1: Het komt gauw op mijn dak.
0: Snap ik, want je bent net terug van het festival en je dacht dat je alles gehad had, maar niks ervan.
1: Nee.
0: Je bent nog niet eens op een kwart. Nee, we gaan dit doen. Frankie, heb je ook zin in?
2: Ja, als je goed luistert, dan hoor je mij trappelen.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, kijk, het ding is, we gaan dus naar Texel.
1: Ja.
0: Ik ben gek op Texel. We zijn vorig jaar ook geweest. Fantastisch, wat een leuke trip.
1: Ja.
0: Maar ik heb het idee dat er heel veel Noord-Hollanders zijn die nog veel beter weten dan wij waar we naartoe moeten op Texel.
1: Ja.
0: Want er zijn ook een heleboel dingen die we niet weten van Texel.
1: Zoals?
0: Nou, dat weet ik dus niet. Mocht je daar een idee over hebben, dan kun je gewoon eventjes een appje sturen naar 088-850-51-52. Dan kun je ons tips geven met betrekking tot wat we nou echt op Texel moeten doen.
1: Oké, dus doen. Dus ja. Een uitje.
0: Ja, een uitje.
1: Ik wil de opgezette bril eider bekijken.
0: Dat begrijp ik. We gaan naar Ecomare. Frank gaat kijken of de beest nog kan reanimeren.
2: Ja,
0: toch even. Ja, misschien lukt het. You never know.
2: Nou, dan neem ik hem mee naar huis.
0: Dan pak je zijn bril af. Nee, wat wil ik doen?
1: Wil jij eettips? Dat kan ik me bij jou dan weer voorstellen.
0: Ja, waar we zouden moeten eten inderdaad. Dat is dan wel
1: gaan we het zelf maken, want we gaan kamperen.
0: Ik ga ook wel nog wel eens wat zelf maken, denk ik. Vooral het ontbijt heb ik nu al zin in om dat te maken. Dan krijg je namelijk niet zo vieze pannenkoek uit een pak. Ja? Nee. En eens even kijken, wat vind ik nog meer leuk? Ja, ik vind dus ook dat we bij bepaalde luisteraars langs moeten. We zijn natuurlijk ook bij het Vogelinformatiecentrum geweest. Vorige keer bij Marco.
1: Ja?
0: En moeten we wel weer nog een keer doen.
1: Heel
0: Mark, zeg ja. Ik. Marco, want daar zat ik ook aan te denken. Mm-hmm. Dat is een aardappelteler. Die hebben we ook wel vaak aan de lijn gehad in de uitzending. Moeten we eigenlijk ook even langs. Toch?
1: Ja.
0: Nou goed, mocht je nog tips hebben, 088-850-51-52. Wat moeten we nou echt niet overslaan op Texel?
3: De ontbijttafel.

0: Brooke Fraser met Something in the Water. Oh, er komen zulke leuke tips binnen voor Texel. De Razende Bol moeten we heen. Museum Oude Schild. Het Vliegtuigmuseum. Blow Carton. Ik weet even niet wat het is.
1: Ja, dat durf ik niet.
0: Durf je dat niet?
1: Ken je dat niet?
0: Nee, wat is dat?
1: Dat is in zo'n karretje met zo'n vlieger erop.
0: Oh, dat is toch gaaf?
1: En een helm.
0: Wat dacht je dan van wat duiken? Dat is pas één. Als je ook nog tips hebt, 088-850-5152. Over anderhalve week gaan we met de ontbijttafel eventjes lekker naar Texel een weekendje. Bakker Timmer wordt nog als aanrader gegeven. Ken ik ook nog niet. Kortom, hoop te ontdekken daar. Dit is Amerika bij NH met Sister Golden Hair.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ik ben Ivana uit Medemblik.
12: Ik ben Jan uit Beverwijk.
13: Ik ben Jolanda uit Avenhoren.
14: Ik ben Ali uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 9:30 in Kamperduin, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertraging. Beveiligers zijn boos over de werkomstandigheden daar, dus leggen ze het werk een paar keer neer vandaag. Ik praat erover verder met verslaggever Eline Boshuizen. Eline, goedemorgen. Jij bent op Schiphol.
18: Goedemorgen, dat klopt. In vertrek al één.
17: Kijk eens aan. Hoe zien die stakingen eruit vandaag?
18: Ja, 3 maal een kwartier leggen die beveiligers het werk neer. En dan zou je denken, ja, dat is best kort toch, een kwartiertje. Maar ja, we zijn benieuwd ook wat dat voor gevolgen gaan hebben. Want bijvoorbeeld bij de security, waar je doorheen moet, hè, voordat je een vlucht hebt. Ja, daar zullen best wel lange rijen gaan ontstaan. Dat loopt natuurlijk normaal gesproken door. Ja, dat gaat voor opstoppingen zorgen. En de vraag is ook, hoe lang het duurt voordat die rijen dan weer opgelost zijn. Nou, het is om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur legt zij een kwartiertje het werk dus neer.
16: Wat is er? Sorry, ik volg het even niet. Oh, jij bent er. Sorry, Frank. Nou, nee, sorry. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nee, dat komt er ook, maar Franks microfoon stond dicht. Sorry, Alina, dat was mijn schuld.
17: Ik zag ineens de rode lamp uit.
16: Ja, mijn schuld. Frank, ga je gang.
17: Precies, de microfoon die legde ook een kwartiertje het werk neer. En zo gaat het dan. Hey, wat gaan we ervan merken? Waarschijnlijk rijden. Neemt Schiphol nog maatregelen eigenlijk?
18: Nee, er zijn nu geen maatregelen genomen. Schiphol geeft wel aan dat ze proberen allemaal in goede banen te leiden. Dus als er maatregelen zijn genomen, dan ze zullen in ieder geval hun best doen om dat allemaal goed te regelen. Ja, weet je, die beveiligers die zijn natuurlijk boos, hè? Ook op Schiphol. Want Schiphol zou al jaren wat doen aan de airco's. De airco's zijn niet goed. Het klimaat is niet goed op Schiphol. Dus ja, Schiphol moet ook aan de bak, zeggen de vakbonden. En verder zijn die beveiligers vooral boos omdat de veranderingen niet goed zijn doorgevoerd. Ze zijn overgegaan naar 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. En sinds die overgang ervaren de beveiligers veel meer werkdruk. Dus nou ja, dit is een gevolg dus van het ultimatum dat ze hadden gesteld, waar niet op is gereageerd. En de beveiligers zeggen ook, ja, als er nu niet iets verandert, dan blijven wij staken. En dan is er morgen alweer een volgende staking op de planning.
17: Ja, maar het is op zich vrij schappelijk dat ze het helemaal aan het eind van de vakantie doen, toch?
18: Dat is zeker waar, ja. Ja, inderdaad. Daar hebben ze bewust op gewacht. Het is, er is natuurlijk nog wel wat drukte, hè, nu. Het is er niet helemaal over, maar het is al wel rustiger.
17: Ja, inderdaad. Nou, over een half uurtje dus de eerste werkonderbreking van 15 minuten. Jij gaat het allemaal voor ons volgen. Dat was Eline Boshuizen op Schiphol over de staking van de beveiligers. Ander nieuws ook nog even, want bij een ongeluk op de N242 bij Heer Hugo Waard is vanochtend iemand gewond geraakt. Het gaat om een chauffeur van een vrachtauto. Hij botste daar tegen een verkeerslicht. Er moest de brandweer uit zijn auto gehaald worden. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De N242 was lange tijd dicht, maar is intussen weer open. Het historische buurthuis in West-Beemster wordt voorlopig niet gesloopt. De projectontwikkelaar heeft zich namelijk teruggetrokken nu er te veel kritiek is op de nieuwbouwplannen. Hoe het nu verder moet met de kerk aan, nou, dat is niet bekend, want de staat van het pand is erbarmelijk. Het buurthuis uit de 18e eeuw moet flink opgeknapt worden. Een groep inwoners wilde dus geen nieuwbouw, maar renovatie. Ze zeggen dat dat best wel kan. Wie dat gaat doen en vooral wie dat gaat betalen, ja, dat is niet duidelijk. En kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Zij lanceerden vandaag een campagne, het ministerie dus, om ouders te helpen om met hun kinderen in gesprek te gaan. En deze ouders, ja, die hebben inderdaad hun handen vol aan de kwestie.
5: Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we op zijn minst 12, 13.
14: Ik hoop dat als ik nu kleine kinderen zou hebben, dat ik het zo lang mogelijk zou kunnen uitstellen. Want als ze eenmaal de telefoon hebben, kun je ze niet meer tegen allerlei gekke verhalen en filmpjes beschermen.
17: Ja, want dat is natuurlijk het probleem. Kinderen die krijgen steeds vaker video's te zien waar ze een beetje verschrikken.
16: Ik heb zo'n spijt van, Frank. Zo'n spijt van dat ik die mobiele telefoon aan mijn kinderen gegeven heb.
17: Echt waar?
16: Ja, en dat is lang geleden al. In mijn geval, een jaar of 10 geleden, zeg maar. En toen was het echt nog wat minder duidelijk dat dat zo heftig was. Ik dacht alleen maar, hé, vet handig.
17: Ja.
16: Dan kun je contact met ze houden, dat soort dingen. En had ik het maar niet gedaan. Hoe oud is jouw oudste? Die is
17: bijna 5, ja.
16: Ja.
17: Maar die heeft dan nu 2 jaar. Nee hoor, nee.
16: Je hebt zijn eigen apps al ontwikkeld.
17: Ja, precies. Nee, bij ons is dat helemaal geen kwestie natuurlijk. Maar ja, als ik dit zo hoor, dan gaat het niet lang meer duren.
16: Nee, nou ja, en alsjeblieft mag ik je op het hart drukken. Wacht zo lang mogelijk.
17: Zo lang mogelijk.
16: Wacht gewoon tot hij 20 is. Hoe kan het schelen?
17: Ja.
16: Nee, maar dat gaat misschien te ver. Maar
19: je moet ook wel een beetje rekening mee houden dat je dan wel als kind buiten de boot kan vallen. Hè? Dat is nu ook een probleem.
16: Nee, ja, dat zal allemaal wel. Maar ik denk, laten we hopen dat gewoon geen enkele ouder meer zijn kind voor zijn 12e een telefoon geeft. Dat op zijn minst.
17: Ja.
16: Het is zo'n hoop ellende. Wat die kids allemaal zelf kunnen zien, wat ze allemaal voor dingen tegenkomen, alles waar ze mee geconfronteerd worden, al die verschrikkelijke apps. Nou ja, goed. Ik zou zeggen,
19: er zijn ook leuke dingen aan.
16: Nee, absoluut. Maar er zijn ook wel heel veel dingen. Kijk, als kind ga je ook proberen kijken wat je kan flikken.
17: Ja, natuurlijk.
16: Lekker even kijken. Oh nee, volgens mij heb ik die code wel gezien wat mama heeft ingetoetst. Dan kan ik wel op alle apps.
19: Ja, tuurlijk.
16: Zo gaat dat. Ja. Mm-hmm. Ja, gewoon niet doen. Tip op Piet.
19: Altijd de geboortedatum doen. Toch?
16: Ja, nee, niet doen.
19: 0,
17: de geboortedatum van Piet.
16: Altijd 25-7. Hier gewoon overal prima.
17: Ja, lekker dan. Je luistert mee. Meer is in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
20: Het is vandaag stralend weer in onze provincie. De zon schijnt volop en de temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 24 graden. De wind waait uit het oosten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En later op de dag bij Texel af en toe krachtig. Windkracht 6. Morgen opnieuw droog en behoorlijk wat zon. Pas in de avond komt er iets meer bewolking. Ook dan een oostenwind en een iets hogere temperatuur. Het wordt dan 25 graden. Donderdag zomers warm, meer dan 25 graden. Maar later op de dag neemt wel de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En het kunnen flinke buien zijn. Ook vrijdag vallen er buien en neemt de warmte af.
16: Dankjewel Jan. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. An, waar staat het vast in Noord-Holland?
19: 2 files, eentje op de A9 van Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen bijna 10 minuten. En het langste zijn de file op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden.

0: Borsato. Met binnen.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Zo, ik heb hem hoor. Ik heb hem hier in de hand, de ontbijttafel kaasgaaf. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. En Anne, jij en ik zien allebei al dat er al heel veel appjes binnengekomen zijn.
2: Ja.
0: Waarom is dat? Ja, het zou kunnen dat ik verteld heb dat de kaasgaaf eindig is.
2: Oh.
0: Toen je er niet bij was.
2: Dat doe je alleen maar als ik er niet bij ben.
0: Nou, nee, dat is niet bewust de keus geweest, maar zo is het wel gegaan. Want okay. ik heb niet gezegd wanneer, maar ik heb wel jouw appje voorgelezen.
2: Oh, zit jij allemaal privé-apps?
0: Dat was niet heel privé, toch? Het ging over, dat was gewoon een werk-app, hoor, dit.
2: Ja, klopt.
0: dat ging namelijk over de beschikbaarheid van de kaasgaven, want nou, die is dus eindig. Het houdt een keer op.
2: Ja.
0: En dat is in weken uit te drukken.
2: Mm-hmm.
0: Kortom, als je hem wil winnen, moet je er vlot bij zijn en het woord kaasgaven appen naar 088-850-51-52. Want zo werkt dit spel. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand. Dan ben je de kaasgaaf. Mm-hmm. Doe je iets anders dan dat, zeg je eerst goedemorgen of zeg je eerst hallo met Willem. Dan krijg je geen kaasgaaf.
2: Helaas.
0: Gewoon drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zeggen. Als volgt, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Als je jezelf niet op de lijst kunt appen, mag je jezelf de lijst opbellen via 088-850-51-52. Maar ik zie nu al dat die lijnen rood gloeiend staan, dus ik wens je heel veel succes daarmee. Dat is wel waar het op neerkomt. 088-850-51-52. Het woord kaasgaaf appen. Het is eindig, het houd ik erop. Maar voor vandaag is hij zeker nog te winnen, hoor. En dat is het enige wat je hoeft te doen. En dan drie keer kaasgaaf te roepen. Als ik je opbel, ik wens je heel veel succes. Zometeen meer na Lindsay de Pol.

0: Leuk als je de zweep mocht spelen op dit nummer, vind je niet?
1: Wat?
0: De zweep.
1: De zweep?
0: Ja, hier. Hoor je? Oh. Hebben we de zweep gemapt. Ja, Lindsay de Pol met Sugar Me. Tenminste, dat denk ik. Dat heb ik altijd bij bedacht misschien zelf.
1: Weird.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Prima, Piet.
0: Misschien wel. Goed.
1: Ja.
0: We gaan iemand bellen. Kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Ik ben wel streng, maar ook rechtvaardig.
1: Gelukkig.
0: Ja. Ik ben er klaar voor jou ook, Han.
1: Ja, meer dan.
0: Mooi zo. Let's go. Dit begint op zich goed.
3: Tessa.
0: Jawel! Die is gewoon helemaal goed hoor. Met wie spreek ik?
3: Rinette.
0: Rinette, je hebt het goed gedaan. Hij is voor jou de ontbijttafel kaasgaaf.
3: Wow, eindelijk. Oh, ik ben zo blij.
0: Ja, zit je een beetje te trillen van enthousiasme op dit moment?
3: Ja, klopt. Echt waar, echt waar.
0: Vertel eens, heb je vaak meegedaan dan?
3: Nou, ik hoorde iemand van de week zeggen 200 keer. En ik dacht, hé, dacht dat ik de enige was.
0: Ja. Nou, ik kan je verklappen, dat is niet het geval inderdaad. Heb je echt al 200 keer meegedaan om die kaasgaaf te winnen? Ik geloof je hoor.
3: Minimaal. Ik heb sowieso de eerste maanden zeker 100 keer. En nou ja, nu probeerde ik wat minder. Ik dacht, ik ga helemaal niet meer bellen.
0: Ja, zoek het maar uit. Heerlijk. Een klein beetje boosheid is nooit kwaad. Een klein beetje boosheid kan nooit kwaad, zei ik hier niet. Maar hartstikke mooi. Hij is voor jou de ontbijttafel kaasgaaf. Hij komt jouw kant op met de post.
3: Wauw, ik ben er hartstikke blij mee. Past hij door de brievenbus?
0: Hij past door de brievenbus. Je hoeft daar niet voor te gaan zitten en te wachten tot het eraan gebeld wordt. Maar je mag hem wel opvangen voordat hij de mat raakt, goed?
3: Ik ga daar zitten kwijlen achter de voordeur.
0: Waar komt hij te liggen bij jou, Rinette?
3: Netjes in de laan, zodat hij niet stoppen hoort met zo'n bordje erop afblijven. Hij is alleen voor mij.

0: James Morrison met Nothing Ever Hurt Like You. Tegenover mij niemand minder dan Bastiaan voor zijn goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ga je doen zo meteen?
1: Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd, wat maakt je blij vandaag?
0: Wat maakt me blij vandaag?
1: Ja, want iedereen heeft wel een dag dat er iets gebeurd is waar je blij van wordt. En het hoeft geen groot nieuws te zijn, maar het kan ook zijn dat je blij bent met je nieuwe handdoeken bijvoorbeeld.
0: Oh ja, nou, ik was heel blij met mijn nieuwe handdoeken inderdaad. Ja, jee, wat een mooi ding.
1: Ja, nou, ik ben bijvoorbeeld blij dat mijn vriendin en ik zijn samen een discobal-lamp aan het maken. En dat we nu op de helft zijn. Dat moet ik even uitleggen.
0: Ja,
1: Je hebt van die grote lampen van IKEA die je zo uit elkaar kan trekken. Die gaan dan woep en dan gaan ze open. Dat is een bol eigenlijk. En dan...
0: Ja.
1: Nee, oké. Maar
0: en daar ben je allemaal discobollen van aan het maken.
1: Als je van die kleine spiegelende dingetjes erop plakt. Dit was eigenlijk haar idee. Alleen ze was zelf na één strook klaar.
0: Ja.
1: Dus ik ben die andere 9 stroken nu zelf aan het doen. Maar we zijn op de helft.
0: Jij bent ook. Ja. Jeetje. En hebben jullie nog meer hobby's? Want daar hoor ik dan ook graag meer
1: Zeker
0: over.
1: Wel. Maar ik weet niet of ik dat nu allemaal hardop kan zeggen.
0: Zometeen horen hier bij Bastiaan. En zijn goedemorgen.
2: June tot 2.
3: Oh, June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
4: De grannies, de populairste oma's van Amsterdam. Binnenkort op televisie, straks hier in de studio.
3: Oh, June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2. Oh, June.
2: June tot 2.
5: Elke werkdag van 12 tot 2.
2: Bij NH.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
15: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
16: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
17: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
16: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
17: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
16: Bestel op budgetbroodjes.nl.
17: Nu ook in Purmerend.
18: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam... en ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
19: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Het is 1 over 10. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N242 bij Heer Hugo Waard is vanochtend iemand gewond geraakt. Het gaat om de chauffeur van een vrachtauto. Die botste tegen een verkeerslicht daar. Flinke ravage. De chauffeur moest door de brandweer uit zijn auto gehaald worden. Reizigers op Schiphol moeten op dit moment rekening houden met vertraging. Beveiligers leggen vandaag 3 keer het werk stil. Dat doen ze telkens een kwartier. Eerste staking is om 10 uur. Het begint nu zo'n beetje dus. En de KNVB presenteert vandaag de eerste nieuwe Spaanse trainer van Oranje. Ja, dat is ook de eerste keer dat het een Spanjaard is. Het is Xavi en hij houdt zijn eerste persconferentie vandaag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer er nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan kijken we nog heel even naar de weg, waar op dit moment 1 file is. Een hele korte in de provincie, de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de Schiphol-tunnel doe je er 6 minuten langer over. Omdat iemand met een te groot voertuig de tunnel probeerde binnen te komen.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Goedemorgen.
6: Met Bastiaan Meijer.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, op NH. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Bastiaan hier. Bart is nog één ochtendje vrij, dus daarom ben ik er nog één ochtend. En ik ben benieuwd, wat maakt je blij vandaag? Heb je iets moois bereikt? Heb je goed nieuws gekregen vandaag? Ben je misschien gezond verklaard? Kan ook natuurlijk. Of ben je juist blij dat je eindelijk weer een rondje hebt gewandeld? Ik ga zo eens even kijken waar NH-luisteraars blij van worden. Dus je mag je melden via 088 850 51 52. En voor mij is een van de dingen waar ik blij van word vandaag bijvoorbeeld dat we afgelopen weekend met mijn ouders gezellig een dagje naar Utrecht zijn geweest. En voor het eerst hebben zij sushi gegeten. Nou, dat was ook wel heel erg leuk om te zien hoe zij met die stokjes zaten te klieren. En toch op hun leeftijd ook nog iets nieuws wilde proberen. Dus daar ben ik heel erg blij van. Maar waar ben jij blij van geworden vandaag? Laat van je horen 088 850 51 52. En misschien hoor je het zo wel terug op de radio. En ik ben wel even benieuwd. Luister eens even mee naar dit. Weet jij wat dit is?
1: He's dead, Nettie. What am I gonna do?
2: Are you going to stay here with me? Main thing is to keep on living. Keep
0: Komt uit de musical van 1945.
2: Remember the sample you gave me. Remember what it says.
3: When you walk through a storm, keep your chin up high.
0: Ja, het moment in deze musical uit 1945, dus waar dit liedje uitkomt, dat is dus het moment dat de hoofdpersoon hoort dat haar man er een eind aan heeft gemaakt. En een vriendin van haar zegt dan tegen haar:
3: you

En die musical die doet het goed, maar die blijft niet helemaal hangen. Tot 20 jaar later, ene Gary Marsden met zijn bandje The Pacemakers besluit dit liedje uit zijn kindertijd te coveren. En het resultaat is een gigantische hit, namelijk deze.

0: geniet nog steeds van de herinneringen aan hem. Anna die stuurde dat zij geniet van koffie en gezellige mokken. Sylvia Monique die was heel blij van een bak sushi die ze heeft kunnen scoren voor 5 euro... die normaal 30 euro was. Henny die is blij door het weer vandaag. Lekkere koffie op het terras. Rinette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laat me raden, jij bent heel blij om iets wat ongeveer een half uur geleden gebeurde.
1: Ja, lekker belangrijk voor de rest van Nederland. Ja.
0: Nou, vertel, waar ben je blij om, Rinette, vandaag?
1: Nou, ik ben zo ontzettend blij dat ik daar straks de kaasschaaf heb gewonnen.
0: Nou, dat is toch heerlijk?
1: Ja, ben ik zo blij mee. En kaas is het enige broodbeleg wat ik eet. Ik eet verder eigenlijk niks op brood. Ja, nou. Ik eet niet eens brood, ik eet knekkenbroodjes morgens met kaas.
0: Ja.
1: En ik ben er zo blij mee.
0: Nou, heerlijk. Nou, een hele fijne dag, Rinette. Dankjewel en geniet lekker van dit fijne gevoel. Grete, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat maakt jou blij vandaag?
2: Nou, mijn robotstofzuiger Annie.
0: Ja?
2: Ja, die. Ik moest nog even een achterdeur afschilderen. Nog even het mooie weer pakken. Hè? Ja. Niet te warm en weinig zon erop op dit moment. En Annie zuigt onderwijl mijn huis. En nou, dan kom ik binnen en dan denk ik, kijk, dat is nou het goede leven.
0: Wat heerlijk. En heeft de robotstofzuiger al een keer klem gezeten? Want soms rijden die dingen zich helemaal in de kabels. En de...
2: Ja, maar dat moet je even in de gaten houden. En wat voorzet of weghalen. Nee, dat gaat perfect.
0: Je moet er even opvoeden dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Hartstikke goed.
2: Nou, het goed.
0: Grete dus blij met robotstofzuiger Annie. Dankjewel. Clary, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat maakt jou blij vandaag?
3: Nou, vandaag heel bijzonder. We waren in het kanaal aan het zwemmen en ik was net een meter of 10 onderweg. En een eendje naast me en dan weer aan de andere kant naast me. En die bleef ons volgen tot het keerpunt en hij keerde mee. En hij zwom met ons mee totdat we weer bij de steiger waren. Nou, dat vond ik zo bijzonder.
0: Nou, wat gezellig zeg.
3: Ja,
0: en in welk kanaal heb je gezwommen?
3: Noordzeekanaal.
0: Het Noordzeekanaal. En doe je dat vaker? Ja, dat denk ik wel.
3: Nou, ik doe het sinds een week of wat. En als het kan, iedere dag.
0: En krijg je dan niet zo'n enorme kouschok als je daarin springt?
3: Je went eraan. Nou, ik spring er niet in, hoor. Ik ga er voorzichtig in.
0: Voetje voor voetje.
3: Nee, er zijn aardig wat keien aan de kant. Dus je moet echt wel voorzichtig erin lopen. En misschien kan ik wel springen verderop aan het eind van de steiger. Maar dat heb ik nog niet gedurfd.
0: Nee,
3: dat moet ik eerst even kijken van hoe diep is het daar.
0: Snap ik helemaal. Dus jij bent blij omdat je vandaag lekker in het kanaal hebt gezwommen met de eenden?
3: Ja, echt heel leuk.
0: Dankjewel voor het delen, Clary.
3: Joep, oké.
0: Wim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen. Waar ben jij blij om vandaag?
4: Nou, dat schreef ik net. Ik was blij dat ik wakker geworden ben.
0: Ja.
4: Ik heb natuurlijk het afgelopen half jaar heel wat meegemaakt.
0: Ja.
4: Een nieuwe hartklep. Ik ben een keertje bijna dood geweest. Ik heb een pacemaker. Ik heb last van de draaiduizeligheid. En dan is het toch wel weer fijn als je wakker bent geworden.
0: Zo is het, zo is het. En dat is ook iets waar we gewoon dankbaar voor mogen zijn, lijkt me, toch?
4: Ja, zeker.
0: Nou, heerlijk. Ik ben ook hartstikke blij voor je, Wim.
4: En ik heb hele fijne kleinkinderen en een hele fijne dochter. Dus dat zijn dingen waar je dan op een gegeven moment toch weer voor leeft. Heel
0: zo,
4: te leuk.
0: Zo is het. Ben je ook iemand die daar elke dag even bij stilstaat waar je dankbaar voor bent?
4: Ja, zeker de afgelopen half jaar.
0: Ja.
4: Heb je heel veel meegemaakt van je gezondheid. En een paar keer met de ambulance opgehaald. En denk je toch bij jezelf, nou, ik moet toch weer dankbaar zijn dat ik nog steeds mee kan doen als 80 jaar.
0: Zo is het, Wim. Dankjewel voor het delen.
4: Graag gedaan.
0: En ik ben ook blij dat ik jou gesproken heb vandaag.
4: Zo is dat, ik ook.
0: Dankjewel, fijne dag.
4: Jo, jij ook.
0: Ik kijk nog heel even naar de appbox, waar ook nog steeds veel binnenkomt. Anja die wordt blij van het luisteren naar de fijne muziek van NH. Kim die zegt de koekjes en chocolade uit het Belgische Mechelen, die als souvenirtje zijn meegenomen van een weekendje weg. En Lucy zegt, ik ga zo zelf naar mijn dochter in Lelystad. Ik loop niet zo goed, dus ik ben blij dat dat ook kan. Nou, wat heerlijk. Heerlijk om te horen waar jullie allemaal blij van worden vandaag. Je bent bij NH met nu Madonna.

0: Madonna, Get Into The Groove op NH. Het is bijna 10:30. Dat betekent dat Frank er zo aankomt met het nieuws. En ook hoor je deze.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Ik ben Martin Aksoy uit Zaanstad.
14: Ik ben Fanny Henke. Ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Jan. Ik woon in de Entree in Alkmaar.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30, in Schagen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er woedt vanmorgen een grote brand in een huis aan de Rietwijkerstraat in Amsterdam-Zuid. Meerdere brandweerwagens zijn er naar de Schinkelbuurt gekomen om het vuur te blussen. Woordvoerder van de brandweer kan nog niet zeggen hoe de brand is kunnen ontstaan en hoe groot de brand daadwerkelijk is. Ook is het nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Op foto's van de brand is te zien dat het vuur op de tweede verdieping van een appartement is uitgebroken. Hoe die brand dus kon ontstaan is niet bekend. Nou, het kan wat drukker zijn vanwege stakingen bij de veiligheidscontrole op Schiphol. Beveiligers leggen het werk neer. Dat hebben ze vanochtend rond 1:50 al een keer gedaan. En dat volgt nog 2 keer. Het zijn stakingen van steeds 1 kwartier.
18: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10:00, om 2:00 en om 7:00 s'avonds. Nou, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
17: Zij een woordvoerder van de vakbond. Morgen wordt dat 5 keer een kwartier als Schiphol niet over de brug komt vandaag. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, nu zijn het er nog maar 3. En volgens de vakbonden zijn er sindsdien problemen met roosters, pauzes, verlof en de bezetting daar. Bij een ongeluk op de N242 bij Herugowaard is vanochtend iemand gewond geraakt. De chauffeur van een vrachtauto daar botste tegen een verkeerslicht. Hij moest door de brandweer uit zijn auto gehaald worden. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend, hij is wel naar een ziekenhuis gebracht. De N242 was lange tijd afgesloten, maar intussen weer open. Ja, de nieuwe trainer van het Nederlands elftal vanaf vandaag. Hij geeft zijn eerste persconferentie. Bijzonder, want het is voor het eerst sinds 1978 geen Nederlander, maar een Spanjaard. Gaat om Xavi Hernandez. Directeur Nigel de Jong is in ieder geval blij met zijn nieuwe trainer.
19: Ik denk dat Xavi op dit moment de beste keuze is vanuit de passie, de dominantie die hij uitstraalt. Ik bedoel, als je Barcelona kan overleven voor 2,5 jaar, 3 jaar, dan ben je volgens mij wel echt een goede coach. Maar los van dat, ik denk dat hij ook echt wel de persoonlijkheid heeft om jongens te raken.
17: Ja, en ook om harde keuzes te maken in de selectie van het Nederlands elftal. Want het is helemaal de vraag met welke spelers hij doorgaat. Wordt Memphis nog opgeroepen, blijft Virgil van Dijk de aanvoerder.
0: Maar Koeman komt toch ook van Barcelona af?
17: Ja, Xavi was daar stels de opvolger van Koeman. En dat is hij nu weer.
0: Ja. Zou hij dan straks ook zulke teksten gaan geven?
13: Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer. Ja, ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen?
17: Ja, dat is Louis van Gaal.
0: Ja.
17: Die is niet gevraagd. Hij wilde wel. Maar die wordt het in ieder geval niet. Nee, het is Xavi Hernandez. Die wel debuteerde volgens mij onder Louis van Gaal in 1998. Dus dat is heel wat lichtjaren geleden alweer in de voetballerij. Maar Xavi, ja, goede voetballer. We kennen hem ook allemaal nog wel als voetballer van het Spaanse elftal.
0: Ja, pijnpuntje.
17: Ja, die won in 2010 van Oranje. En nu moet deze Spanjaard onze Hollandse school weer gaan bijbrengen. Maar wel veel invloeden ook van Cruijff. Nou ja, we gaan het allemaal zien. Ik ben benieuwd. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Hoe zeg je dat? Hè? De koning is dood, leven de koning. Zo gaat het dan ook wel weer. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Frank, dankjewel. Het is wel mooi hoe je elke dag eindigt met gewoon een mooie uitspraak.
17: Ik doe mijn best. Maar deze heb ik niet zelf bedacht. Hè. Die komt volgens mij nog uit de tijd van, waar weet ik het, een Engelse koning toch?
0: Ik schrijf hem helemaal toe aan jou.
17: Koning is dood, leven de koning. Nou, dat ga ik even opzoeken.
0: Helemaal goed. Jan, het wordt lekker weer vandaag, toch?
20: Ja, het wordt een prachtige dag. In de verte zien we wel wat sluierwolken, die hangen boven het zuiden van het land. Maar bij ons blijft het vandaag zonnig, uiteraard ook droog. En er wordt continentale droge lucht aangevoerd met een oostenwind, waarin de temperatuur vanmiddag uitkomt op zo'n 24 graden. En die oostenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. En bij Texel in de loop van de dag nu en dan krachtig, windkracht 6. Vanavond komt er iets meer bewolking, maar voor de rest verandert er niets. En de komende nacht is het ook droog. En morgen eveneens droog en zonnig weer.

Wat een lekker liedje is het eigenlijk. Edda James, I Just Wanna Make Love To You. Op NH. Of in ieder geval, het liedje hoorde je op NH. Dat is een hele gekke zin anders. Edda James, I Just Wanna Make Love To You op NH. Maar als je aan Roy Orbison denkt, hè, waar denk je dan aan? Ja, toch al gauw die donkere, iconische brillen die altijd droeg, hè? En heb je wel eens afgevraagd waarom die droeg? Nou, een bekende roddel is dat hij blind zou zijn. Maar dat is niet waar, want hij kon prima zien. Althans, hij had wel een bril nodig. En dat was al vanaf kleins af aan dat hij een grote bril nodig had. En aan het begin van zijn carrière, toen hij ging toeren met de Beatles, toen was hij een keer die bril vergeten in het vliegtuig. Maar hij moest wel gaan optreden. Want zonder bril zag hij niks. Dus hij ging in zijn tas graaien en daar zat nog een zonnebril in. Nou, die heeft hij toen bij het concert opgezet en dat stond hem zo goed dat hij die look zijn hele carrière heeft volgehouden. En je hoort hem nu. Roy Orbison, you got it. Yep.

Enrique Iglesias, Bailamos op NH. En laten we gewoon eens even in die zomerse sferen blijven, toch? Want het wordt een heerlijk zonnig dagje vandaag. En zometeen na 11 uur, wat moet er op de toeter? Het idee is eigenlijk makkelijk. Er is een woord weggetoeterd. En de vraag aan jou is, welke is het? Maar ik heb hier 4 toeters liggen. Even kijken. Nee, dat is hem niet. Komen zo de gebroeders komen met de waterscooter. Is dit hem? Dat is alsof het op de kermis zit. De laatste dan. Ah, dat is hem, heel goed. Nou, mocht je die straks horen, ergens na 11 uur... dan is het belangrijk dat je het woord stuurt wat er weggetoeterd is. En als je dat goed hebt en in de uitzending komt... dan win je het NH prijzenpakket. Maar eerst nog even fijne muziek. Zometeen Michael Cimbello met Maniac. Maar eerst is dit Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: De Grannies, de populairste oma's van Amsterdam. Binnenkort op televisie, straks hier in de studio.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
14: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
15: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
16: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
18: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 1 over 11, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Reizigers op Schiphol hebben vanochtend zo'n 50 minuten vertraging opgelopen door de korte staking van de beveiligers. Ze legden rond 10 uur een kwartier het werk neer, waarna de rijen bij de veiligheidscontrole snel opliepen. De oorzaak van de brand in de Vondelkerk blijft onduidelijk. Dat meldt de politie. De Amsterdamse kerk die brandde tijdens de nieuwjaarsnacht grotendeels af. Maar ja, hoe dat nou kon gebeuren, dat weet eigenlijk niemand. En de KNVB, belangrijke dag daar vandaag. Want daar spreken ze Spaans, de nieuwe trainer van Oranje wordt gepresenteerd. Xavi houdt zijn eerste persconferentie vandaag. En misschien wel in het Engels. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
22: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. En de man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Nou, er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
27: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
26: Of,
28: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
27: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
26: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
30: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
31: Oké.
30: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: Leren mediteren. Zen.nl.
30: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
33: Leren mediteren. Zen.nl.
34: Goedemorgen.
35: Met Bastiaan Meijer.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear op NH.
1: Ja, en die liedjes van Cameron die worden vooral heel erg bekend omdat er mensen bij zijn concerten uitbundig meestaan te schreeuwen en te zingen. En ja, bijna alsof je bijna op zo'n hele strenge kerkbijeenkomst bent. Weet je wel, waar mensen helemaal in de Heer raken, de stem horen, meezingen, moeten huilen. Nou, die vibe een beetje. Maar dan bij de liedjes van Cameron Whitcomb. En die filmpjes die verdwijnen, verschijnen dus overal op Instagram en TikTok. En dat helpt andere mensen ook weer om de liedjes te ontdekken. Je hoort de Kingdom of Fear dus. Het is 13 over 11 en zometeen een nieuw rondje. Wat moet er op de toeter? En het is eigenlijk dus heel makkelijk. Ik heb een woord weggetoeterd. Jij moet raden welk het is. Als je het weet, bel me gelijk op 088-850-5152. Kom je in de uitzending en geef je me het juiste woord, dan win je het NH prijzenpakket. En even voor de repetitie, het is niet deze toeter. Het is niet deze toeter. Het is zeker niet deze toeter. Maar als je deze zo meteen hoort, dan moet je het woord wat eronder zat appen of bellen. Dit is Elvis Presley op NH Good Luck Charm.

0: De Bengals. Ab.
1: Ja?
0: Het is me nog nooit gebeurd dat ik iemand opbel voor dit spelletje en dat jij met mij gaat onderhandelen over wat je kan winnen.
1: Ja, natuurlijk. Er is maar één mogelijkheid voor mij om aan de veldbegeerde kaarsschaaf te komen. En dat is via een andere omroeper proberen die stiekem met Pieter Koks de kaarsschaaf tikt en dan naar mij opstuurt. Een andere wens heb ik in het leven. Ik heb alles al gedaan. Zwarte Cross, Rockbergter, Crown Zero Festival met de kaarsschaaf. Ja, die wil ik echt heel graag hebben.
2: Wat moet er?
3: Wat moet er op de toeter?
2: De toeter.
0: Nou, kijk, daar zouden we heel eventjes voor. Dan zou ik eventjes moeten kijken of. Kijk, een beetje, het lijkt alsof Pieter erover gaat, maar eigenlijk is het Anne.
1: Anne, die kan het wel. Die komt net bij Pukkelpop vandaan.
0: Ja.
1: Dus die is al nog zo ver heen dat ze wel een kaarsschaaf wegkrijgt.
0: Ik ga eens even kijken of we Anne kunnen bellen. Want ik weet dat die dingen in een grote kluis liggen.
4: Hallo?
0: Hey Anne, met Bas vanuit de studio.
4: Ja, ik zie je.
0: Ja, je ziet me. Oh, je kan hier ook natuurlijk gewoon heen lopen. Anne, ik heb Ab aan de lijn. Ab, wat is je vraag?
1: Ik zou zo graag de kaarsschaaf willen winnen. Ik probeer het al zo lang. Ik zal de foto's van Anne Pukkelpop nog niet openbaar maken.
0: Oh, je gaat nog chanteren ook nog?
1: Ja, echt. Ik doe er alles voor die kaarsschaaf.
4: Och, ja, nee, ik kan hem niet zomaar weggeven. Pieter zit naast me, die zou heel boos worden daarover.
1: Nee, Pieter, ik had bij de boerenkoolmaaltijd had ik het bijna geregeld met een van jullie collega's die uit Lichtenvoorde vandaan kwam. Dus zou ik drank smokkelen, dan zou zij een kaarsschaaf voor me meenemen.
4: Ben jij iedereen aan het chanteren?
1: Zo ver probeer ik al te

0: lig in een kluis. En daar kunnen wij niet bij. Ja, Anne kan er wel bij.
1: Maar dan kom ik hem zelf openmaken, die
0: nee,
1: kluis.
0: Nee, oh, dat kan niet. Nee.
2: Nee, maakt me wel... Nou hè, dan hoef ik hier niet meer te komen werken, laat ik het zo zeggen.
1: Klopt. Nou, dat kon je bij mij werken.
0: Oké, okay, nou jullie onderhandelen het morgenochtend wel even verder. Maar Ab, helaas, ik kan je niet verder helpen dan dit. Maar ik kan je wel aan het NH Prijzenpakket helpen.
1: Ah, oké.
0: Want de vraag was, wat is er weggetoeterd? En dit was de opgave.
1: Het wordt je wolk.
0: Wolk, zeg jij.
1: Ja, wolk like een
3: toeter. Dat moet er op de toeter.
0: En dat is helemaal goed, Ab. Het NH Prijzenpakket komt naar je toe. En die kaasschaaf, denk het niet. Sorry, man.
1: Stop het dan maar stiekem onder in het doosje.

0: Ab, het kan echt niet.
1: Ja, maar als ik dan de auto van Pieter Kok was.
0: Als je de auto van Pieter Kok was?
1: Geef Pieter een dagje vrij, dan neem ik een dagje de uitzending over.
0: Pieter.
1: Want er wordt er een keer goede muziek gedraaid.
2: Ab, is er aan de hand?
0: Ab wil graag de kaasschaaf. En die heeft net tijdens Robbie Williams de hele tijd door zitten onderhandelen over die kaasschaaf.
1: Ik geef gewoon niet op. Ik blijf gewoon hangen. Desnoods ga ik bij Saan overal aanbellen. Dat ik bij Pieter aanbel. En dan zeg ik, Pieter, kom hier met die kaasschaaf.
2: Maar wat is er aan de hand, Ab? Wat is het probleem precies?
1: Ja, weet je, ik heb...

0: meisje beloofd dat ik voor haar de kaarsgaaf zou regelen. Want het enige wat ze nog wil, ik heb haar alles gegeven. Mooie kinderen, een huis, een pracht van een tuin. Maar nog geen mooie kaarsgaaf.
1: Maar Ab, was dat die vrouw die je net op het spel zette voor de kaarsgaaf? Waarvan je zegt, ik zet er zelfs mijn huwelijk op...
2: Wauw.
0: Jeetje, ik heb er alles voor
2: je hebt er alles voor over. Ja. Kijk, Ab, weet je wat het is? Je weet dat ik best wel streng ben als het gaat om het winnen van de kaasgave.
0: Heel streng, hè?
2: Ja,
0: het is
2: precies.
0: Een uniek item. Ja.
2: Dus dat is ook eigenlijk precies de reden dat ik hem helemaal niet zomaar zo weg kan geven. Ik krijg trouwens, er komen appjes binnen, zie ik al iemand die zegt... kun je niet gewoon geld inzamelen? En als je dat dan doneert aan een goed doel, dan krijg je daar de kaasgave voor of iets dergelijks. Kijk, zoiets kunnen we wel verzinnen. Maar aan de andere kant, ja, het spel is ook gewoon het spel. Ja. Het is wat het is. Dus jij moet zeggen dat je wil, dat doe je. En vervolgens bel ik jou op en dan moet je 3 keer kaasgaaf zeggen. En dan zijn we er helemaal op. Ja. Dus blijf het gewoon proberen.
0: Oké, wanneer bel je me op? Dan plannen we het even in.
2: Ja, nee. Deze man. Gewoon volhouden, Ab.
1: Morgenochtend 10 voor 10, nieuwe kans.
0: Oké, dan spreek je morgenochtend 10 voor 10. Je hebt mijn nummer.
2: Mazzel, Ab.
0: Later.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings... of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Purmerend.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: Toedelu.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Met Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse schans.
3: Ik ben Nico, ik kom uit Karwaal.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11:30, in Driemond is het 19 graden en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De wachtrijen op Schiphol zijn tijdens de eerste werkonderbreking vanochtend opgelopen tot bijna een uur. De beveiliging legde een kwartier het werk neer. Nou, dat had gevolgen. De rijen liepen daardoor op tot ruim 50 minuten. Vanmiddag wordt het werk nog twee keer een kwartier stilgelegd en ook dan worden er weer lange rijen verwacht. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld en daar zijn de beveiligers boos over. Eerst waren het 5 bedrijven, nu zijn dat er nog maar 3. En sindsdien, zeggen de vakbonden, zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de bezetting. En daar voeren ze nu actie voor. Er woedt vanmorgen een brand in een woning aan de Rietwijkerstraat in Amsterdam-Zuid. Meerdere brandweerwagens zijn naar de Schinkelbuurt gekomen om het vuur te blussen. Een woordvoerder van de brandweer kan nog niets zeggen over de omvang en de toedracht van die brand. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Op foto's van de brand is te zien dat het vuur op de tweede verdieping van een appartement is uitgebroken. Hoe de brand kon ontstaan is dus nog niet duidelijk. En de NS geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of iets later reizen. Daarmee hopen ze de drukte in de trein wat te spreiden, vertelt deze woordvoerder.
7: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten. En dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
6: Ja, dat is natuurlijk wat ze willen. Het is vooral druk op de dinsdagen en de donderdagen, want dan gaan er veel mensen naar kantoor.
8: Maar hoe werkt dit trouwens? Is dit alleen als je een kaartje reserveert? Want ik heb bijvoorbeeld een kortingsabonnement op de trein. Sowieso al 40% korting. Geldt dat dan ook? Of is het een beloning voor mensen die een kaartje loskopen, die sowieso al duurder zijn?
6: Nou, eens even kijken. Ze proberen jou natuurlijk sowieso. Jouw korting geldt alleen als je buiten de spits reist.
8: Ja, dat doe ik dus eigenlijk altijd.
6: Ja, inderdaad. Het gaat om een verruiming van de al wat langer bestaande prijstijddeals. Ja. Zoals de NS dat noemt. Dus ik denk dat je hem los moet kopen. Als je een abonnement hebt, ga jij sowieso natuurlijk een beetje in de randen van die spits zitten, toch?
8: Ja, zeker. Ik ben ook wel zo dat ik dan een minuut voor 4 incheck. Ja. Dan kan je alsnog in de spits rijden, maar dan heb je net voor 4 in.
6: Zit je toch druk te maken? Nee, ja. Je hebt gelijk. Ja, ik zou altijd zorgen dat je net precies wat jou uitkomt. Je moet het kaartje wel uiterlijk een dag van tevoren kopen, lees ik hier nu.
8: Ja, precies. Ja. Dus dat gewoon inchecken met mijn OV-kaart, dat werkt dus niet.
6: Nee, dat is eigenlijk jammer. Zou die toch moeten kunnen? Ja, weet je, ik vind dat zo flauw dat je dat allemaal van tevoren moet reserveren. Je zou ook gewoon kunnen zeggen, we maken het in de spits wat duurder. En buiten de spits, de daluren. Is toch eigenlijk heel logisch? Had je vroeger met je stroomabonnement toch ook?
8: Je kan tot 60% korting krijgen. Ik heb al een 40% kortingskaart. Dat is gewoon gratis reizen.
6: Ja, als je het bij elkaar optelt.
8: Exact.
6: Inderdaad. Kijk, volgens mij, wij worden wel miljonair op deze manier.
8: Daarom zal het waarschijnlijk niet voor mijn kaart gelden.
6: Nee, dat denk ik ook inderdaad. Maar je moet hem dus van tevoren reserveren en dan krijg je nog wat meer korting. En ze hopen dus dat je wat bewuster gaat reizen en dat de treinen daardoor iets minder druk worden. Maar ja, aan de andere kant, als je erin moet, dan moet je.
8: Zo is het.
6: Bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard is vanochtend iemand gewond geraakt. Het gaat om de chauffeur van een vrachtauto. Hij was betrokken bij een ongeluk. Hij botste tegen een verkeerslicht. Moest door de brandweer uit zijn auto gehaald worden uit de vrachtauto. Zijn been zat klem. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Hij is wel naar een ziekenhuis gebracht. N242 was lange tijd dicht, maar intussen ook al een tijdje weer open. En kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Althans, het onderzoek hebben zij niet gedaan, maar ze lanceren vandaag wel een campagne om ouders te helpen om met hun kinderen in gesprek te gaan over het gebruik van die telefoon. Want die kinderen die zien veel filmpjes die ze misschien niet willen zien. Ouders, die hebben het daar wel lastig mee.
9: Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we op zijn minst 12, 13.
10: Ik hoop dat als ik nu kleine kinderen zou hebben, dat ik het zo lang mogelijk zou kunnen uitstellen. Want als ze eenmaal de telefoon hebben, kun je ze niet meer tegen allerlei gekke verhalen en filmpjes beschermen.
6: Ja, zo is het ook weer. Moeilijke kwestie. Economische Zaken, het ministerie dus, hoopt er wat aandacht voor te krijgen vandaag. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Frank, dankjewel.
6: Yo.
8: En het weer krijg je van Jan Visser.
11: Het is vandaag stralend weer in onze provincie. De zon schijnt volop en de temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 24 graden.
6: De wind waait uit het oosten en is matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. En later op de dag bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen opnieuw droog en behoorlijk wat zon. Pas in de avond komt er iets meer bewolking. Ook dan een oostenwind en een iets hogere temperatuur. Het wordt dan 25 graden. Donderdag zomers warm, meer dan 25 graden. Maar later op de dag neemt wel de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En het kunnen flinke buien zijn. Ook vrijdag vallen er buien en neemt de warmte af.
8: Jan, dankjewel. Nog even kijken naar de weg, waar op dit moment in onze provincie 1 file staat. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen de Brezandijk en Den Oever. Doe er 6 minuten langer over.

Mary Wells op NH met haar grootste hit My Guy. En het grappige is dat ze tijdens het opnemen van dit liedje dus stiekem had verwacht dat het in de prullenbak zou belanden. Want Mary was samen met de muzikanten al de hele dag aan het zwoegen op een intro voor dit liedje. En het lukte maar niet. En ze zaten al uren in die studio, 8-9 uur. En ze hadden nog een half uurtje voordat ze eruit moesten, want ze hadden de studio gehuurd. Niets meer te verliezen. Ze begonnen te spelen, gingen maar wat pingelen. En dit was het resultaat. Ja, en voor andere artiesten was het dan weer veel makkelijker. Armin van Buuren die vroeg zich bijvoorbeeld af, wat zou een schilder fluiten? Nou, hij ging dat eens fluiten en toen dacht hij, nou, dat is best wel leuk. Hij ging het opnemen, noemde het Sunny Days. En het resultaat hoor je nu op NH.

0: En ik draai me om. Hier rechts achter me ineens het pimpampetrad. June, mag ik hier aanzitten of is dat eigenlijk alleen voor jou?
1: Aan het rad? Goedemorgen.
0: Ja, ik wil dit
1: heel
0: lang
1: een keer
0: doen.
1: Nee, dat mag, maar het is heel scherp. Dus
0: okay,
1: doe maar niet.
0: Ik wil het even één keertje doen. Ah, wat leuk dit.
2: Goed geslapen? Goedemorgen.
3: June, wat ga je doen?
2: Oh, wat leuk.
3: June, wat ga je doen?
2: Dit is heel bijzonder.
3: June, wat ga je doen?
2: Nou, dan ga ik nog even zitten.
3: June, wat ga je doen?
0: Wat ga je doen met de letter D?
1: Doorzetten.
0: Zoals altijd, June, goedemorgen. Je hebt wel gelijk, dat rad is wel scherp.
1: Ja, het is heel scherp.
0: Mensen realiseren zich dat
1: niet. Bloed op je handen.
0: Nou, inderdaad, ja. Alles voor de show.
1: Precies.
0: Maar wat zit
1: dat rad gaan we gebruiken voor Pimpampet. En ook vandaag weer met actueel getinte vragen. Dat is één. En heb jij de Grannies wel eens gezien op televisie of op NPO Start? Of
0: nee.
1: De Grannies, dat zijn. Het waren er helaas 5, maar het zijn er dus nu 4. Eentje is er overleden. Het zijn hele hippe Grannies. Grootmoeders uit Amsterdam.
0: Wat leuk.
1: En die hebben een serie. Sterker nog, de derde die begint volgende week. En die is te zien bij de NPO op 3. En eentje hebben we aan de lijn, want die is op vakantie. Die zit in Spanje. En die andere 3 die komen straks hier.
0: Toch wat gezellig.
1: De Grannies. Gekkenhuis. Ja, en dan hebben we het over Jonita, Lorraine, Mug en Tonneke.
0: Nou, wat leuk.
1: Voor de rest hebben wij Sjoerd op pad gestuurd. En Sjoerd is bij een klus. Oh ja, in de natuur. Hij is in de natuur gedoken. Er is Evert hier in het Gooi. En die geeft allerlei rondleidingen. Dat is heel mooi. En ik moet even terugkomen op het feit dat ik ontzettend genept ben door een modehuis.
0: Oh.
1: Ja, dus ik ben een beetje op zoek ook naar mensen die gewoon erin getrapt zijn. En die opgelicht zijn. Ik ben dus opgelicht.
0: Ja, ik heb dit
1: en daar baal ik ontzettend van.
0: Wel eens online gehad dat ik iets gekocht had. En dan dacht ik, nou, dat is een grote poster.
1: Ja, en
0: dat
1: dan krijg je iets heel anders.
0: Een kaartje was het, ja.
1: Ja,
0: en dat allemaal binnen 2 uur zometeen?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, het een is wat langer dan het ander.
0: Veel plezier bij de koningin van de lunch zometeen.
1: Dankjewel.
0: En nog één keertje uit volle borst dan voor June.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Ik ben Leon uit Wormerveer.
7: Ik ben Lara uit Andijk.
8: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
9: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Banne uit Amsterdam.
11: Ik ben Monique uit Castricum.
12: Ik ben Willem, wat leuk je broer.
13: Thuis in heel
14: precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De wachtrijen op Schiphol zijn tijdens de eerste werkonderbreking vanmorgen opgelopen tot bijna een uur. De beveiliging legde een kwartier lang het werk neer. Later vandaag leggen ze nog twee keer het werk voor een kwartier neer. Justitie heeft ruim 2 maanden cel geëist tegen een 25-jarige man uit Alkmaar voor meerdere verkeersmisdrijven. Bij een van de incidenten kwam een 77-jarige fietser uit Heiloo om het leven. En de oorzaak van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam blijft onduidelijk, meldt de politie. Tijdens de nieuwjaarsnacht brandde de kerk grotendeels af, maar hoe dat precies kon gebeuren is niet bekend. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
19: Ik mag graag tuinieren.
20: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
21: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
22: Ik niet.
18: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
23: June tot 2.

0: 9 minuten over 12. En het is vandaag dinsdag. En dit is het programma June tot 2, waarbij Maarten iets wat vreemd kijkt naar zijn telefoon.
1: Ja.
0: Er is een hand, Maarten.
1: Ik zit op mijn camera te kijken, want mijn stofzuiger die is vastgelopen in een speeltje van de honden. Ik denk, waarom staat hij nou stil? Maar er zit helemaal een speeltje omheen gewikkeld.
0: Nou ja. Oké, okay, nou je kan de komende uren niet naar huis, dat scheelt.
1: Nee.
0: Oké, okay, goedemiddag, welkom allemaal. We hebben straks de Grannies, kennen wij wellicht allemaal van televisie. Er komt een nieuwe serie aan, zij zijn hier straks te gast. Eentje niet, want die is op vakantie in Spanje. Maar die gaan we even bellen. Dat is Mug.
1: Ja, leuk.
0: Ja, Mug. Oké, okay. Wat niet zo leuk is, is dat er een iets wat hele vreemde postbezorger bij mij aan de deur kwam. Met een wit busje. Geen idee van welk bedrijf die was. Maar hij kwam een pakketje brengen bij mij vrijdag.
1: Ja.
0: Ik heb het pakketje opengemaakt. Het is zeker niet wat ik besteld had.
1: Oh.
0: Ik ben opgelicht.
1: Oh, wat dan?
0: Ik had 2 jurken besteld bij Bergman Mode.
1: Ja. Oh, met name, we gaan met naam en toenaam doen.
0: Ja, ja, 1 keer. Maar als ze niet reageren in mijn mail, dan maak ik ze helemaal af.
1: Dit is een dreigement.
0: Ja, en dan ga ik daar uitgebreid aandacht aan besteden in dit programma. Maar goed, de jurken die ik besteld had, zijn gewoon 2 gordijnen met een paar knopen erop.
1: Oh.
0: Het komt uit China.
1: Maar het is wel hetzelfde soort stofje. Het is wel het idee.
0: Zeker niet.
1: Het is niet totaal ander model.
0: Nee, zeker niet.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dus ik heb ze al gemaild. Ik zeg, gelieve het mijn geld zo snel mogelijk over te maken. Anders dan zwaait er wat.
1: Maar je kan toch retourneren?
0: Ja. Moet het terug naar China, kost €60.
1: Oh, meen je?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ik ben hier nog niet klaar mee.
1: Ja.
0: Ik wil wel vanaf deze plek alvast mensen waarschuwen. Let erop als je iets gaat bestellen dat je even de reviews leest. Toen had ik zaterdagmiddag mijn zusje aan de lijn.
1: Ja.
0: Mijn zusje Peggy uit Amsterdam. Ze zei, oh ja, die gaat op vakantie volgende week. Gaat ze een weekje naar Griekenland. Ze zegt, oh zo leuk. Ik heb een bikini besteld. En nog een of ander leuk rokje. Ik zei, oké, waar heb je dat gedaan? Ze zei, ja, bij Nora mee. Toen plas ik bijna mijn broek van het lachen. Ik zei, Peggy, dit gaat niet goed. Je had naar je zus moeten luisteren. Maar ja, ik heb ook de missen begaan.
1: Ja.
0: Ik zei, dit is van datzelfde modehuis als waar ik besteld heb.
1: Oh jee.
0: Dus die bikinis, die kunnen misschien leuk zijn voor de Barbies op zolder bij mij. Maar niet voor jou.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nee. Toen ging ik laten kijken. Er zijn dus 3 modehuizen, tussen aanleidingstekens, die dus vallen onder deze naam.
1: Oh, oké. Okay.
0: En ik kijk op Nora May. En dan zie je inderdaad de leukste jurken en ook korte broeken voor jou en zo. Het ziet er hartstikke leuk uit.
1: Ja, maar tegenwoordig kunnen ze met dat AI kunnen ze er ook
0: ongelooflijk
1: iets van maken.
0: Het is natuurlijk heel slim zoals dat wordt aangepakt. Maar heel veel mensen worden opgelicht.
1: Ja, waaronder jij.
0: Zeker. Nou, ik bijt me erin vast.
1: Ik zou de rijder de rechter bellen.
0: Onderste steen zal bovenkomen.
1: Nou, kassa bellen. Dat is toch dat tegenprogramma.
0: Ik ga dat heel groot aanpakken.
1: Ja.
0: Maar goed, ik geef ze nog de kans om even te reageren op mijn mailtjes.
1: Ja.
0: Ik stuurde iedere dag heen. Ik hou vol. Jij wel eens een keer dat iets heel anders...
1: Ja, toevallig, we kennen allemaal die hele populaire app uit China. Die oranje app, waar iedereen helemaal gek van is. Zo ik ook. En voor mijn bruiloft dacht ik, het is leuk om ook wat kunstbloemen... en dan maak ik alvast een mooi boeket. Dan kan ik er van tevoren maken. En toen had ik hele mooie rozen, zag ik. En pioenrozen, ietsachtig. Niet een standaardroos. Ik denk, en er stond bij 9 takken. Ik denk 9 takken voor dat geld. Dat is fantastisch.
0: Ja, dat
1: is
0: in de pocket.
1: Nou, dus dat komt bij mij bezorgd. Het is 1 tak met 9 bloemetjes.
0: Oh ja.
1: Dat was toch wat anders.
0: Het is toch ook.
1: Ja, heel klein was het ook.
0: Maar voel jij je ook zo dom dan dat je erin getrapt bent?
1: Ja, maar goed, voor dat geld dacht ik ook wel weer, ja, wat verwacht je ook?
0: Nou ja, ik ben gewoon €135 arm.
1: Ja, dat vind ik een ander verhaal. Ja, dat was bij mij niet zo.
0: Dat is wat beter dan die, wat beroerder dan die takjes aan die bloem van jou. Oké. Okay. Ja. Goed, er zijn ergere dingen in de wereld. Ik weet het, maar ik zit hier al 3 dagen mee. Dus ik wilde toch even op dit persoonlijk moment mijn hart luchten.
1: Heeft het geholpen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Maar wel een klein beetje. 088 850 51 52.

0: Billy Joel en Uptown Girl. We gaan het er eens even over hebben. Ik hoop dat ik niet de enige ben. Ik heb het hier vorige week ook kort over gehad. Maar nu is dat pakket gekomen en is inderdaad gewoon mijn gevoel bevestigd. Het is gewoon gordijnstof. Met een paar knopen erop. Het ziet er niet uit. Anja, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo daar. Heb jij zoiets als meegemaakt?
1: Ik heb zelf een winkel.
0: Oh, wat goed.
1: Dus ik gaf gewoon het advies net van... ga gewoon naar de echte winkel.
0: Ja, lieverd.
1: Ja, ik heb al 57 jaar de winkel. Ja. En ik hoor de hele ochtend eigenlijk over kringloopwinkels met kleed. En allemaal prima. Maar heel uit China, dat is toch een beetje link, hè?
0: Ja, het is hartstikke link. En waar is jouw winkel, Anja?
1: In Broek op Lange Dijk.
0: In Broek op Lange Dijk.
1: En... hoe heet die? Nicola Ruit, die maakt altijd grapjes zaterdag.
0: Ja, oh, bij de agenda. Ik wist dat hij jou iedere zaterdag belde. Maar en wat is het leukste wat je nu verkoopt, Anja, in je winkel?
1: Nou, ik heb echt zoveel. Ik heb zelfs voor bruiloften mooie pakken. Wat die dames met nieuws s'avonds aan hebben. Dat heb ik gewoon in de winkel. Maar ik heb ook topjes en van alles.
0: Oh, wat heerlijk. Hoe heet je winkel?
1: Anja's Boutique.
0: Anja's Boutique. We gaan
1: het
0: eens even kijken.
1: Het is de enige winkel nog in Broek op Lange Dijk.
0: Wat enig.
1: Behalve het winkelcentrum, hè?
0: Ja, nou, je hebt even lekker reclame gehad. Dankjewel, Anja.
1: Maar weet je, een half uur komt het zoek van ik ben die en die en die. En daar kom ik nooit meer voor. En dan zeggen klanten soms van, ben je gestopt?
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus misschien dat ik daar nog weer eens tussen kan. Met,
0: in de
1: hallo,
0: agenda.
1: Hallo, Anja en vriendin van de radio.
0: Oh, nou,
1: dat ben ik echt, hoor. Ja. Ik heb 3 radio's
0: door het huis staan. Oh, meisje, volgt het overal.
1: Ik ga even...
0: Dag. Ach, wat een schatje. Seradine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, verlos mij even met een leuke tip of een ervaring.
2: Nou, mijn man zag ooit op internet een heel leuk overhemd.
0: Ja.
2: En toen had ik al zoiets, ik weet het niet. Ik zei, heel leuk, je ziet ze overal in allemaal kleuren. En toen ben ik gaan kijken en toen ben ik gaan googlen. Stond erin bij de contacten, stond een adres. En toen bleek het gewoon een woonhuis in Amsterdam-Oost te zijn.
0: Ja.
2: En dan heb ik altijd gelijk oppassen. Je moet echt opletten dat je goed de website in de gaten houdt. Want er zit heel veel nep bij. Reviews kunnen vaak ook nep zijn. Want die worden natuurlijk
0: die
2: ook helemaal gestuurd.
0: Ja.
2: Ja, dat zijn ze zelf. Dus je moet gewoon altijd heel erg voorzichtig zijn.
0: Ja, maar het lijkt wel, nu ik dit toevallig zelf ervaren heb, voor het eerst. Ik voel mezelf ook een beetje dom, want ik zit in dit programma.
2: Nee,
0: in dit programma zit ik luisteraars altijd te waarschuwen. Daar trap ik er zelf in. Maar het lijkt wel op een of andere manier... komen er zoveel andere zogenaamde online winkels bij. Ik zie niet anders.
2: Nee.
0: Het is ongelooflijk.
2: Ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar je kunt beter echt gewoon bij de reguliere websites,
0: zeker,
2: die ook een fysieke winkel hebben.
0: Ja.
2: Daar kun je gewoon beter je spullen. Ik ben ook heel erg van het bestellen. Mijn man wordt er gek van. Want weer een pakketje.
0: Oh,
2: want ik vind het prettig. Want als het niet bevalt, stuur je het gewoon terug.
0: Ja.
2: Maar je moet gewoon ontzettend oppassen.
0: Ja. Nee, hartstikke goed. Goede tip van jou om te kijken inderdaad waar die winkel dan zit en of de winkel überhaupt bestaat. Nou, ik hoop dat ze heel snel reageren op mijn mail. En anders dan ga ik er nog 1 keer veel groter aanpakken.
2: Ja, okay. Dat zou ik wel doen, want ik denk dat je niks meer hoort.
0: Nou, ik hoop het. Seradine, dank je wel, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed,
2: succes, hè, June.
0: Oké, okay, dag.
2: Fijne uitzending, dag.
0: Dag, Susanna. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Dag.
3: Ja, mijn tip is gewoon van vooral die sites, Oranje of zo. 1. Nooit op de app. 2. Soms zijn de reviews te goed, maar er zitten geen foto's bij. Niet doen.
0: Nee.
3: Altijd goed kijken. Is er een foto bij? Want dan is er altijd een foto waarvan je echt ziet dat het nep is. Of niet echt. Of totaal niks met de foto te maken heeft van de site.
0: Ja.
3: En een andere tip is... heb je een site gevonden dat je denkt, oh, leuk, lijkt een leuke winkel. Het eerste wat ik doe, naam opzetten, is dit betrouwbaar?
0: Ja,
3: je krijgt meteen... Je krijgt meteen de hele dingen van... nee, want mensen zijn... meteen kappen, niet meer kijken, niet meer doen.
0: Nee.
3: Gewoon echt
0: dat is hartstikke
3: zo
0: goed.
3: Zeker zijn.
0: En wat mij nu is opgevallen, dat... de modezaak waar ik dan besteld heb... modellen hebben daar de leukste jurken aan, maar je ziet niet hun hoofd.
3: Exactly.
0: Ze staan er zonder hoofd op.
2: Ja.
0: Heb ik niet
2: dat
0: eens
2: is al, dat is al dodgy. Dat is ja. gewoon niet goed. Nee. Je kan, en soms is het zo mooi dat je denkt van... Nee, dit lijkt van een ander modeblad.
0: Ja.
2: Weet je wel? Dat je denkt van, zal dat wel echt zijn?
0: Nou, ik ben heel benieuwd of ze dit netjes gaan oplossen via mijn mail. Want ik heb zo'n mailtje gestuurd. Ik hoop het ook. Ik hou je op de hoogte. Dank je wel.
2: Is goed. Oké, okay, doei.
0: Dag. Liesbeth, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ik wilde iedereen waarschuwen voor... PH's die je van voren zit.

0: houden. Nou, hou me op de hoogte.
1: Maar ik denk voor een heleboel mensen, omdat een heleboel ouderen ook problemen hebben met die BH-vas maken.
0: Ja.
1: Zou je er zo makkelijk in trappen, want dat heb ik gedaan.
0: Goed. Geen BH die je aan de voorkant dicht kan maken, want daar klopt dus helemaal niets van. Dankjewel, Liesbeth.
1: Alsjeblieft.
0: Goed zo, dag.
1: Dag.
0: Dag. Ja, we maken heel wat los. En dit onderwerp, daar zijn we nog niet mee klaar. Want wat kwam er nog binnen via de app?
2: Lisanne die heeft een jurk besteld. Ze zegt hij zou vol moeten zitten met pailletten. Nou, ik denk dat er 10 kraaltjes aan hingen. Francis is opgelicht met haar sneakers die ze gekocht heeft. Tini heeft ook een tip. En dat is een goeie, denk ik. Tot op heden nooit besteld in het buitenland, alleen via Nederland.
0: Ja, maar dit was ook via Nederland.
2: Ja, alleen terugbrengen via China, toch?
0: Ja, maar dat wist ik toch niet. Ik wist helemaal niet dat het uit China kwam.
2: Nee. Nou ja, dat is haar tip in ieder geval. Ab zegt, ja, alle winkels moeten de deuren sluiten omdat iedereen online bestelt.
0: Ja, dat is,
2: ook dat hoor je natuurlijk. Rudy zegt dat terugsturen naar China, ja, dat doen ze juist om het te ontmoedigen, om het überhaupt te doen. En Marjolein tenslotte, die heeft een tas voor de dochter, wilde ze kopen. Was via een linkje die ze kreeg van kennissen, en die vertrouwde ze ook. Maar die kennissen hadden dat linkje zelf ook niet gecheckt. Dus zij heeft dat gedaan en de hele transactie werd in gang gezet. Ze is bijna opgelicht, maar dankzij de bank is het goed gekomen, want die heeft de transactie van haar creditcard geblokkeerd.
0: Ja, en dat is toch het voordeel van die creditcard.
2: Ja.
0: Ja. Normaal ga ik naar winkels, hè, even voor de duidelijkheid. Maar goed, ik heb die bruiloft in Spanje en ik heb niet zoveel tijd om allerlei winkels af te gaan. Dus ik denk, laat ik het een keertje anders doen.
2: Tegenwoordig
0: wordt
2: iedereen een beetje mix, toch? Af en toe naar de winkel, af en toe wat bestellen.
0: Ja. Zal ik morgen die gordijnen even meenemen?
2: Ja, even lekker aantrekken.
0: Nee, maar echt, het is echt verschrikkelijk.
2: Zou ik nog wel zien?
0: Ja, ik neem het mee. Het is ook een hele andere maat.
2: Oh.
0: En ja, ik kan er aardig wat ramen mee dichten met die gordijnen. Ik neem het mee.
2: Ja.
0: Maar ik wacht eerst tot ze reageren op een mailtje. Misschien doen ze wel heel aardig.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
10: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
11: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Half 1 precies, in Egmond aan Zee is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Justitie eist ruim 2 maanden cel tegen een man uit Alkmaar vanwege meerdere verkeersmisdrijven. De man zou 3 keer zonder rijbewijs hebben gereden en een ongeluk hebben veroorzaakt waarbij een 77-jarige fietser uit Heiloo overleed. Doordat hij tussen geparkeerde auto's overstak en tegen de fietser aanliep. Die viel toen, maar hij hielp haar niet en is weggereden in zijn auto zonder rijbewijs. Later reed hij onder invloed van alcohol en cannabis met zijn auto tegen een lantaarnpaal. Over een kleine 2 weken doet de rechter uitspraak. Tijdens de werkonderbreking van beveiligers op Schiphol zijn er vanmorgen rijen ontstaan. De beveiliging legde een kwartier lang het werk neer. Vakbonden klagen over extra werkdruk voor beveiligers op Schiphol. Eerder dit jaar stapte het vliegveld over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En dat zorgt volgens de bonden voor problemen met roosters, pauzes, verlof en de bezetting. Volgens de borden op Schiphol liep de wachttijd vanmorgen op tot bijna 1 uur. Maar laat het vliegveld nu weten, dat viel mee. Reizigers hebben tot ongeveer 20 minuten extra moeten wachten. Later vandaag legt de security nog 2 keer een kwartier het werk neer. Het zal zijn om 2 uur vanmiddag en om 7 uur vanavond. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse Vondelkerk blijft onduidelijk. Dat concludeert de politie na onderzoek. Ze hebben onderzocht hoe de brand kon ontstaan en of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Maar nu is dus de conclusie dat dat niet te achterhalen is. Er zijn niet genoeg sporen die een kausaal verband zouden kunnen aantonen. En goed opletten als je je mail opent. Criminelen sturen namelijk massaal nepmails over de overgang van iDeal naar Wero, een online betalingssysteem. De fraude helpdesk ziet het aantal meldingen daarover explosief toenemen. In zulke mails staat bijvoorbeeld dat je geld terugkrijgt en je identiteit moet bevestigen. En ook wordt geprobeerd je te verleiden om de overgang van iDeal naar Wero zelf te regelen. Maar, zegt iDeal, dat klopt niet. Je hoeft niks zelf te doen voor de overgang. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Helemaal goed, dankjewel Lotte. En dan gaan we naar het weerbericht. En het weerbericht is trouwens ook goed. Dag Jan, goedemiddag.
15: Dag jongen, goedemiddag.
13: Hai, hai, want het is een prachtige dag vandaag.
15: Ja, absoluut ja. Het is heerlijk weer. Temperatuur nu 21 graden. Het wordt later vanmiddag 23 tot 24 graden.
13: Ja.
15: We hebben volop zon en de wind is en droge lucht ook. En de wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. En bij Texel later nu en dan krachtig. Je ziet wel al in het zuiden van het land wat sluierbewolking. Dat komt nog niet echt ons gebied binnen. Hooguit hele dunne bewolking vanavond en de komende nacht. Maar verder is er weinig aan de hand. Nou, morgen dan plakken we er nog zo'n mooie dag aan vast. We zien wel dat de barometer langzaam begint te zakken. Maar het heeft nog verder geen gevolg op het weerbeeld. Morgen is het opnieuw droog en zonnig. En in zuidelijk Nederland, dat te maken heeft met een front boven België, dat in activiteit afneemt trouwens, daar kan een enkele bui vallen, maar bij ons nog droog. En een middagtemperatuur van 24 tot 25 graden. En een oostenwind, matig en bij Texel af en toe vrij krachtig. Nou, donderdag en vrijdag gaat het wel veranderen. Want op de oceaan ten westen van Portugal, tussen de Azoren en Portugal, begint een depressie zich momenteel warm te lopen. En die neemt sterk in activiteit toe. Trekt in eerste instantie naar de Golf van Biscayen. En een deel van de depressie verhuist dan op vrijdag richting de Noordzee. En dat gaan we merken. Op donderdag wordt er nog wel warme lucht aangevoerd. Temperatuur zal stijgen, denk ik, naar zo'n 26, 27 graden wellicht. En droog is in eerste instantie ook nog. Later op de dag neemt de kans op buien toe. Het kan in de loop van de middag, dat kan avond worden. Dat is nog niet helemaal duidelijk. En er kunnen flinke onweersbuien zijn. En ook vrijdag vallen er forse regen- en onweersbuien. Dus dan wordt het even een ander verhaal.
13: Ja, dat is behoorlijk.
15: Vrijdag is ook de temperatuur wat lager, maar toch altijd nog wel zo'n 22 graden. En in het weekeinde trekken meer storingen vanaf het Atlantische Oceaan richting de Noordzee. Dus dan blijft het tamelijk buiig weer, ja. Zeker in onze provincie. Want ja, de Noordzee speelt dan ook een rol en de wind waait uit het zuidwesten. Maar de temperatuur komt nog steeds boven de 20 graden.
13: Oké. Okay. Nou, dat is wel lekker.
15: Ja, zeker. Nou ja, je hebt het waarschijnlijk wel gehoord. In Frankrijk is het er behoorlijk heftig aan toegegaan gisteren.
13: Ja, er waren ook doden.
15: Ja, in de buurt van Carcassonne in een plaatsje.
13: Ja, het is een mooi plaatsje trouwens, Carcassonne.
15: Ja, klopt. Ben ik ook wel eens geweest in het verre verleden. En een tornado, een heuse tornado. Verder zijn er meer dan 19.000 bliksemontladingen geweest in Frankrijk.
13: Ja.
15: En er viel plaatselijk meer dan 70 millimeter. Dus het was wel even raak.
13: Ja, maar dat is niet bij ons, hè?
15: Nee hoor, want die buien zijn nu voor een deel naar Italië vertrokken. En de restanten ervan bevinden zich boven zuidelijk Duitsland. Maar daar is wel de grootste activiteit eruit.
13: Oké, hartstikke goed. Nou, wij weten wat ons de komende dagen te wachten staat. Daar doen we het mee. We horen jou over een uur weer met het weerbericht. Heb je van mij nog even de luchtdruk en de weerspreuk?
15: Ja, de barometer staat op 1015 tot 1016. En de spreuk luidt: in augustus lange dauw blijft het uitspansel schoon en blauw.
13: Ja, en niet koud.
15: Nee, niet koud. Nee.
13: Oké, dankjewel. Tot vanmiddag. Hoi.

0: Grote touch met Treintje Oosterhuis.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: 10:50 is het en we komen met de selectievraag voor Pim Pam Pet. En die hebben we uiteraard ook vandaag uit het nieuws gehaald. Hebben we er zin in, Maarten?
6: Zeker.
0: Doe jij de selectievraag of doe jij straks de eerste vraag? Wat wil jij?
6: Doe jij de selectievraag, doe ik de eerste.
0: Oké, wacht eens even hoor. Ik pak het erbij, want dan gaan we naar de selectievraag. Nou ja, er was een wisselvallig weekend. De temperaturen zijn gestegen. Het wordt hartstikke lekker weer. 24 graden bij ons en op sommige plekken zelfs 27 graden. En er komen ook stevige onweersbuien aan, maar dat is pas op donderdag. Waar denk je aan bij mooi weer? Waar denk je aan bij mooi weer? Met de W van Willem. Dus waar denk je aan bij mooi weer? Met de W van Willem.
6: Nou, hartstikke goed gedaan, joh.
0: Hele makkelijke letter eigenlijk ook, hè?
6: Ja, ja. Ah,
0: wat is bij jou de tweede letter?
6: A.
0: Ja, bij mij ook. En de derde letter?
6: R.
0: Een R?
6: Ja.
0: Oh, ik heb een T. Maar volgens mij heeft het te maken ook met jou. 088 850 51 52.

0: I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: De gasten zometeen, het wordt legendarisch. Dat
2: zeker.
0: Zijn de grannies.
2: Ja, de grannies van Amsterdam.
0: Ja, de grannies van Amsterdam. Ik vind het nu wel leuk. Ze zitten in de kantine.
2: Ja, leuke vrouwen.
0: Ja, ja, het zijn er drie. Dus ik heb heel snel geprobeerd te onthouden wie wie is.
2: Ja, het zijn ook mooie vrouwen. Beetje echte diva's, vind
0: nou,
2: ik
0: dat is echt niet te
2: in geloven. De positieve
0: zin. Eruit om door een ringetje te halen.
2: Ja.
0: Ik ben blij dat ik een leuk blouseje aan heb vandaag. Oké, okay, maar mijn haar had ik misschien moeten krullen. Dat geheel terzijde. We hebben de selectievraag. Waar denk je aan bij mooi weer?
2: Ja, met de W van warmte, waterpret, watertrap. Trappelen, water, skiën, allerlei variaties op water. Wolkenloos, wijn, wandelen en watermeloen.
0: Daarbij jij waarschijnlijk bij het antwoord wijn het beste aanslaat.
2: Ja.
0: Dat
2: ja.
0: dacht ik al.
2: Ja. ja, ja, ja.
0: Wie hoor ik daar lachen? Is dat Wil of is dat Paulien?
3: Mij.
4: Nee, ik lach er niet hoor.
0: Geeft niks. Wij zijn altijd blij als mensen lachen. Wil, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Wil. Wat was jouw antwoord?
3: Nou, ik had dus wijn en windstil.
0: Oh, windstil op een terras met een wijntje. Ik snap hem. We gaan nog even naar Paulien. Dag Paulien.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat had jij?
5: Water.
0: Water. Oké, belangrijk als het warm is. Hartstikke goed. Zijn de dames er klaar voor?
5: Jawel.
0: Oké, Maarten, de eerste vraag.
2: Ja, een leuke stunt van Madame Tussauds in Londen. Die hebben namelijk de wassen beelden van Prins Harry en zijn vrouw Meghan een ander plekje gegeven, wat dichter bij het Koninklijk Huis. En ze hebben er ook twee koffers naast gezet, omdat ze natuurlijk de Verenigde Koninkrant kant op komen. Ja, dat was een beetje moeilijk. Verenigd Koninkrijk
0: ze komen richting
2: opkomen.
0: Het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, zo kan het ook. De vraag is, wat kan er in een koffer?
0: Nou, de vraag was een stuk makkelijker, die kwam er vloeiend uit. Oké, wat kan er in een koffer is de vraag. Het is de H van Hendrik.
5: Handbagage, oh
0: nee. Nee, in die koffer.
2: Oeh, de handbagage hoorde ik, maar ik hoorde ook een hemd. En wie zei dat?
5: Wil.
2: Dan gaat het punt naar Wil.
0: Het hemd van Wil, hartstikke goed. Ik denk niet dat Meghan Markle een hemd aan heeft, denk jij?
2: Oh, een sexy tanktopje.
5: Nou, ik ook niet.
0: Nee. Tanktopje. Oké, we gaan naar de tweede vraag. Reizigers op Schiphol die hebben vanochtend tot zo'n beetje 50 minuten vertraging gehad. Heeft te maken met de korte staking van de beveiligers. Nou, die hebben het werk neergelegd. Er komen nog twee werkonderbrekingen aan vandaag om 2:00 en vanavond volgens mij om 7:00. Waar denk je aan bij Schiphol? Waar denk je aan bij Schiphol? Wordt het de T van tanktop of wordt het iets anders? Schiphol met de B van Bernhard.
5: Bagage.
0: Ja, of course.
2: Dat was opnieuw Wil.
0: Oké. Mooi. Vraag nummer 3.
2: Ja, in Pomas, of Poma waarschijnlijk.
0: Ik denk Poma.
2: Ja, een dorp in het zuiden van Frankrijk. Ja, die is getroffen door een tornado. Dus de vraag is, noem een weerverschijnsel.
0: Noem een weerverschijnsel. Ja, er zijn heel veel personen gewond geraakt daar, hè?
2: Ja, wat heftig.
0: Ja, het is echt een tornadootje. Er is geen ontkomen aan. Dan word je gewoon opgetild. Een weerverschijnsel met Maarten de...
2: G van Gerard.
0: Ja, precies.
2: Ja.
5: Guur.
2: Guurweer.
0: Guurweer.
2: Ja hoor. Paulien, punt voor jou. Je had nog geen punt, dus ik vind het zielig.
0: Ja. Oké. Er was een man een tijdje vermist geraakt sinds eind februari. Spoorloos verdwenen. Hij heette Dominique, 23 jaar. En die is dus gewoon levend teruggekomen. Die is gewoon gevonden ergens in Europa. Die man die was spoorloos. Oh, hele familie allemaal zoeken. In rep, in roer. God, wat is dat dan fantastisch als je iemand terugvindt. Waar denk je aan bij familie? Dat is de vraag. Waar denk je aan bij familie? Het is de M van Marie.
5: Mama, moeder.
2: Ja, mama.
0: Ja, mama.
2: Beetje van Paulien, het staat 2-2.
0: Oké, de laatste
2: vraag. Laatste vraag. Ja, Willem, Alexander en Maxima, ze waren eventjes naar Nederland natuurlijk afgelopen weekend voor de Grand Prix in Zandvoort.
0: Yes.
2: Maar ze zijn ook gelijk weer teruggegaan naar Griekenland om de rest van hun vakantie af te maken.
0: Alsof het niet is.
2: Groot gelijk.
0: Ze hoeven nog niet te werken.
2: Nee, ze hebben nog even vakantie.
0: Weet je hoeveel vakantiedagen ze hebben?
2: Nou?
0: 50 per jaar.
2: Oh.
0: Heb ik een keer gelezen.
2: Oh, dat is royaal.
0: Ja, 50 vakantiedagen. Ja.
2: Noem een vakantieland.
0: Oké, noem een vakantieland. Wordt het de G van Griekenland of wordt het iets anders? Noem een vakantieland. Hier komt de letter bijna. Het is de O van Otto.
5: Oh, nee.
0: Een vakantieland.
5: Oostenrijk.
2: Oostenrijk.
0: Ja.
2: Ja, je dus. Moet er maar heen willen. Het is Paulien.
5: Gefeliciteerd.
0: Maarten.
5: Dankjewel.
2: Ja, ik heb daar niks mee.
0: Maarten.
2: Ja, dat eten lust ik niet.
0: Een wienersnitzel, dus niet?
2: Heel vies.
0: Nou, maar ze hebben tegenwoordig in Oostenrijk alles. De bergen. Het magische van de bergen.
2: Heb ik ook niks mee.
0: De riviertjes.
2: Ook niet. Ik wil gewoon zee, strand, cocktails. Ja, niet dat actieve, daar hou ik niet van. Maar goed, het is wel een land, dus Paulien heeft hartstikke goed.
5: Dank je.
0: Oké, maar goed, hier is geen redden aan. Wil, ben je wel eens in Oostenrijk op vakantie geweest?
5: Nee.
0: Nee. Oké, wil je? Zou je dat willen?
5: Nou, niet echt.
0: Oh, ook niet echt.
2: Het was wel een troostprijs, maar ja, helaas.
0: En jij, Paulien?
5: Ja, ook niet.
2: Nou, dan gaat de prijs niet de deur uit vandaag.
0: Tot zoveel de voorstanders van Oostenrijk. Hé, wat jammer.
2: Nee.
0: Je houdt er van wandelen?
2: Nee. Sinds wanneer?
0: Je hebt toch honden?
2: Hoe lang ken je me nou? Ja, daar hou ik niet van dat wandelen.
0: Je houdt wel van honden, maar niet
2: dat
0: van
2: wel.
0: Wandelen.
2: Ja.
0: Oké. Nou ja, je had jezelf nu even heel actief voor kunnen doen, hè?
2: Ja, maar ik ben wie ik ben.
0: En dat maakt je ook zo mooi. Maarten Faber, voorzitter van de jury. Dit is Elf en Bishop. En straks de Grannies.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
10: Ik ben Jan uit Goren.
11: Ik ben Nettie
12: Velsen. Ik ben Nick uit Hoofddorp.
13: Ik ben Maurice uit Heemstede.
14: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
15: Ik ben Ivana uit Medemblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Bijna 1 uur het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Justitie eist ruim 2 maanden cel tegen een man uit Alkmaar vanwege meerdere verkeersmisdrijven. Bij een van de ongelukken kwam een vrouw van 77 om het leven. De Buitenveldertbaan op Schiphol gaat binnenkort een paar dagen dicht vanwege onderhoud. En dat kan impact hebben op omwonenden, want vliegtuigen gaan vliegen over andere routes. En over een tijdje kan je, als het goed is, zonder overstappen met de trein van Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö reizen. Vanaf 2028 zal er dan een rechtstreekse nachttrein die kant op rijden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
23: Ik mag graag tuinieren.
24: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
25: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
26: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: June tot 2.

0: minuten over 1 en dit programma heet Jong tot 2. Ik heb me hier echt weken op verheugd. Echt heel leuk. En ik zou zeggen, kijken jullie niet mee via de televisie? Doe dat dan nu. Want aanstaande maandag is het alweer derde seizoen gaat van start. De Grannies van Amsterdam. En kosten nog moeite is gespaard. Want ze zijn hier met z'n drieën. Eentje is op vakantie, die gaan we nog even bellen. En eentje moeten we helaas alweer ruim een jaar missen. Hier in de studio. Johanita. Goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ziet er stralend uit.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, leuk. Echt prachtig.
1: Compliment.
0: Mooie lippenstift, prachtig bloesje. Naast jou Lorraine.
2: Dank je.
0: Ook weer uitstekend gekleed.
2: Ja, ik hoop dat je dat zou zeggen.
0: Met jouw herkenbare zwarte bril.
2: Ja,
0: inderdaad. En jij ziet er inderdaad altijd uit om door een ringetje te halen. Maar dat komt er wel door je achtergrond natuurlijk.
2: Nou... omdat ik bij Chanel en dat ja. mode heb gedaan en ontworpen.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja, oh ja.
0: Heb ik niet. Fijn dat je er bent.
2: Maar je bent een fantastische radiopersoon.
0: Oké, dat is goed. Dank je wel voor de complimenten. En dan hebben we ook nog Tonneke hier. Ja. Tonneke, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, June.
0: De Benjamin van het stel.
3: Ja, 70 geworden dit jaar.
0: Gefeliciteerd. Ja,
3: dank je wel.
0: Voel jij je ook de Benjamin?
3: Ja.
1: Echt een jonkie.
3: Ja. Ja, Johanita is natuurlijk, ze scheelt 12 jaar met elkaar. En dat merk je niet in het dagelijks leven. Want Johanita heeft een hele jonge geest, absoluut. En de andere,
0: ook een jong lichaam, hè?
3: Ook dat nog. Ja. Maar dat voel je wel aan bepaalde dingen. Bijvoorbeeld social media, de handigheid. Daar ben ik wat meer in meegegroeid, denk ik, dan de rest. Nou ja, en verder maakt het niet zoveel uit, hoor. Ze drinken mij nog onder tafel als het moet.
0: Ja, echt
3: waar? Oh, ja, hoor. Met gemak.
0: En nu zijn jullie hartstikke braaf en praten jullie om de beurt. Maar als we dan gewoon het resultaat zien... natuurlijk op de stream, NPO Start... en natuurlijk vanaf maandag op televisie... Ja. bij de NPO op 3, dan is het een gekkenhuis.
3: Ja, Bok.
0: Hysterisch.
2: Ja, oh ja.
0: Maar juist heel leuk. Echt, ik voel de energie spat van het scherm. Laten we even beginnen bij jou, Johanita. Jij hebt dit allemaal bedacht, hè?
1: Ja, het komt eigenlijk wel uit mijn koker, zal ik maar zeggen. Maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik vond het gewoon... Ik vond dat wij heel grappig waren, vond ik zelf.
0: Ja.
1: Als we bij elkaar zaten, dan moesten we ontzettend lachen altijd met elkaar.
0: Ja, want jullie waren al vriendinnen.
1: Ja, meer dan 40 jaar. Ja, ik kende iedereen al 40 jaar. Maar we zijn, nou ja, het zijn lang verhaal. We
0: niet
1: zijn
0: bij elkaar
1: een ander groepje begonnen. En toen deze. En toen dacht ik, hier moet een camera op. Want het is ook een beetje denkend aan het programma The Golden Girls van vroeger. Ja. Maar dat was natuurlijk gescript. Allemaal aan een tafel.
0: En bij jullie is niks gescript.
1: Bij ons is niks gescript. Nee. Bij ons is het echt what you see is what you get.
2: Ja, yep.
1: Huilen, lachen, verdriet, ruziemakend. Zoals we zijn.
0: Ja.
1: En het heeft wel een hele grote impact of uitpak, of hoe je dat dan ook zegt. Maar dat komt ook door degene waar we het mee maken.
0: Ja.
1: Want de producent, Ruud van Egmond, kende ik al 35 jaar. Heb ik allemaal televisieprogramma's meegemaakt vroeger.
0: Ja.
1: En ik denk, als iemand het kan, snel, leuk... dan is hij het.
0: Ja, maar is het geheim van de serie... en dan kom ik even bij jou, Lorraine... met die prachtige bril en met die...
3: alles mooi.
0: Eigenlijk imponerende blouse die je aan hebt.
2: Ja, die heb ik recentelijk gekocht. Ja. Met je Edwardian.
0: Oké, ja, winkelen doen jullie ook met z'n allen in die serie, hè?
3: Regelmatig, ja.
2: Vroeger gingen we veel winkelen. Maar...
3: Lorraine tipt ons vaak. Van, oh ja, dit, ik heb iets voor jou gezien. Dan moet je daar naartoe.
2: Ja.
3: Heel leuk.
2: Ja. Vind het leuk om... ook mensen te stylen.
0: Oké, misschien kan je dat een keer bij mij doen, maar dat geheel terzijde. wat heeft het jou gebracht? Want dit is natuurlijk alweer het derde seizoen dat gaat lopen. Ja. Heeft het jouw leven veranderd?
2: Ja, zeker. Het is heel bijzonder om een nieuwe uitdaging te hebben. Ja. En we hebben elkaar beter leren kennen, terwijl we elkaar heel goed kenden. Wij doen ook podcasts. We zijn bezig met die tijdschriften. En er komen allemaal nieuwe avonturen. En dat geeft heel veel kleur in mijn leven.
0: Ja, en dan denk je niet... goh, het is me te veel. Ik blijf even een keer een dagje op de bank liggen.
2: Voor mij
1: wij liggen niet op de bank.
2: Nee, ik heb een agent die helemaal vol is en dan ben ik blij. Als het leeg is, dan denk ik, wat moet ik nu doen?
0: Oké, want ik hoorde een keer in de aflevering... hoorde ik het jullie hebben over de geraniums. Hè? De uitdrukking mensen
3: Johanita.
0: Gaan achter de geraniums zitten.
3: Nee.
0: Ja, Johanita, dat was jij. Ja, al je haren gingen recht overeind.
1: Ja, maar dit is zo'n typische Nederlandse uitdrukking... van je zit achter de geraniums of ik wil niet achter de geraniums. Maar ik wil echt niet achter de geraniums. Want ik vind het hele
0: is dat de angst voor het ouder worden ook? Is dat dan angst voor het ouder worden en dat je niet meer meetelt?
1: Nee, dat is meer dat je geen deel meer neemt. Dat je niet nieuwsgierig bent. Dat je niet bijvoorbeeld wat nieuwe uitdagingen uitgaat. En zit te wachten. En helaas, een heel groot percentage van oudere mensen zitten gewoon.
3: Ja. Zit op de bank en stond te wijnen keken naar rustroest, hè?
0: Ja, Tonneke, en dat. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook niet anders kunnen.
3: Hè,
0: die,
3: helaas wel.
0: Helaas wel. Die ziek zijn of zo, die zijn er ook. Maar ik heb wel het idee dat jullie met de serie ook iets willen bewerken. Dat je iets voor elkaar wil krijgen.
3: Is ook wel gelukt, want ik kan weer een voorbeeld. Dan kom ik weer even bij Jonita terug. Vertel je het zelf of zal ik het vertellen?
1: Nee, vertel maar.
3: Jonita die heeft zich al 3 keer tijdens de serie, we zijn nu het 3e seizoen, geworsteld uit best wel bijzondere, heftige dingetjes. Ja. Hè, een herseninfarct en kankertjes. Ja. Ook dat. En hoe ze dan weer opstaat, hij reist uit haar eigen as. Inspireert mensen om de. Ja, zo zie ik het bijna.
1: Ja.
3: Echt is een taaie. En het inspireert dus mensen om te zeggen van. Weet je wat? Een vrouw die vertelde over haar man, die zat in zakkenas. Ja. Want hij durfde niks meer. Ja. Door het programma is hij weer een stukje gaan lopen. En zijn cirkel
1: dat
3: is weer
1: we heel
3: uit.
1: Veel. Ja.
3: En dat is natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Want dat horen we heel veel.
1: Ja.
0: En toch denk ik dat jullie niet alleen die generatie bereiken.
2: Precies,
0: want
2: dat wou ik net zeggen.
0: Ja, aan de andere kant van de ruit zit bijvoorbeeld Jelmer Vlot, een collega van mij. Die vindt jullie serie werkelijk hysterisch.
3: Ook weer leuk.
0: Dus, en die wil graag met jullie op de foto gaan regelen. Maar dus ook andere generaties
3: spreekt het aan.
0: Spreekt
3: het aan. Ik niet meer bang zijn om oud te worden.
2: We zijn alle drie gestopt door heel veel jonge mensen die zeggen, nou ben ik niet meer bang om oud te worden.
3: Precies.
2: Of ouder worden kan echt heel leuk zijn.
0: Ja, ja. Als je er maar wat van maakt.
1: 72% van de kijkers
2: maar dat is
1: rond
2: altijd.
1: De 40.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En Jelmer Vlot is nog lang geen 40, moet je nagaan. Dat
1: en zelfs nog jonger.
0: Ja, die is nog jonger.
3: Ja. En ook door het platform wat we nu hebben, kunnen we ook andere dingen.
0: Met de podcast.
3: Met de podcast doen bijvoorbeeld, of met social media. Want zet ons ook in voor de goede doelen.
0: Ja.
3: Heel belangrijk.
0: Ja. En weet je wat ik het leuke vind? En dan draaien we even een plaat tussendoor. Jullie gaan niet uit de weg.
3: Niks.
0: Sterker nog, we praten er zometeen verder over. Jullie gingen zelfs uit de kleren.
3: Klopt.
0: Alsof het gewoon helemaal niks is. Ja, dat moet ik mezelf dan niet gelijk doen.
3: Lekker bruggetje,
0: jullie op het worden vastgelegd in die populariteit, ziet hij.

0: Maxine Nightingale en June tot 2 op NH. En ze zitten hier met z'n drieën. Het is zo leuk. En heb ik het over Joanita. Ik heb het over Lauren. En niet te vergeten Tonneke. En Maarten Faber zit aan de andere kant van de ruit. En nu belt Mug. Maar dan pakken we Mug toch even erbij. Ik denk dat het Mug is. Mug, met June en een radio. Hallo, is dit Mug of is dit iemand anders? Met wie spreek ik? Oké, het is niemand zo te horen.
1: Niemand.
0: Niemand. Ja, met niemand.
2: Misschien nog even straks proberen.
0: Ja, oké, goed. Nou, dus die doen we even weg. Want jullie zijn hier met z'n drieën. En eentje is er op vakantie. Ja. En dan toch dat vreselijke verdriet van vorig jaar. Jocelyn, dan moet je er eentje missen. En dat was heel plotseling vorig voorjaar.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja. En donderslag bij heldere hemel. Ja. Ja. Van de een op de andere dag.
0: Ja. Ja. Hoe pak je dan de boel weer op?
2: Ja.
1: Dan ga je weer.
2: Groot dilemma, hoor.
1: Doorgaan. Gewoon doorgaan. Ja. Het was mijn oudste vriendin. Het was eigenlijk een beetje familie van mij, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En ja, we hebben er wel een hele grote klap van gehad. We hebben natuurlijk ook heel lang over nagedacht of we überhaupt door zouden gaan.
0: Ja, want jij hebt het initiatief getoond, Joanita, jouw oudste vriendin.
1: Ja, en anderen wil je er natuurlijk niet bij hebben. Want niemand kan die plaats van Josie innemen. Dat wilden we ook niet. Ja, maar we zijn toch doorgegaan.
0: Ja,
2: nou, zij had ook niet anders gewild.
3: Ik heb een hele goede vriendin, Mug. En ik dacht,
0: die is nu op vakantie in Spanje.
3: Dag, Mug. Maar, ja. Maar ik dacht, als Josie is er niet, wie zou bij ons passen? En nou, Mug is, wat zei je, een diamant?
2: Mug zat er al bij, hoor. Ik ben er een beetje in de war bent.
3: Ja, het is echt.
2: Nee, wat je probeert te zeggen, we gaan nu met z'n vieren door. En er zal,
3: we gaan met ons
2: niemand,
3: vieren door.
2: Niemand anders
3: en,
2: bij.
3: Tonneke. En dat gaat heel goed, ja. Gelukkig.
0: Oké, okay, hartstikke goed doorheen. En Tonneke woorden je net als laatste. Er komt een nieuwe serie aan. En vanaf aanstaande maandag dus bij de NPO 3. Ja. 7:55. Nou, dan gaat iedereen weer gekluisterd zitten aan de buis. Maar ik wil toch nog even terug naar een initiatief die jullie getoond hebben. Compleet uit de kleren. Op een kalender en de opbrengst naar een goed doel.
2: Wat overigens Jocelyn's idee was.
1: Dat was een idee van Josie.
0: Ja, dat was haar idee. En
1: Mug en ik waren echt degene die het niet wilden. Maar op een gegeven moment was het zo professioneel. Nou, je gaat dan niet uit de kleren. Als je
2: wat wil je laten zien als 80, 70-jarige?
0: Ja, nee, wij zijn jullie hartstikke strak.
1: Ja, door. Ja.
3: Hallo.
1: Ja.
3: We hebben mooie kleding. Nou.
1: Ja. Okay. Ja, maar het leuke is, het was dus voor een goed doel.
0: Ja.
1: Dat hebben we eraan gehangen. Daardoor werd het ook wel iets
2: hersenstichting.
1: Dat we zeiden van, we doen mee voor de Hersenstichting. En toen we het ook zagen hoe professioneel de studio en de fotografen waren, toen waren we allemaal heel enthousiast. En dat is heel mooi geworden. En we hebben voor de stichting 39.300 euro opgehaald.
0: Ja,
1: bijna 40.000.
0: Ja,
2: lekker hè?
1: Maar we hebben nu een nieuw doel.
3: Oh, ja, voordat
0: we naar het nieuwe doel gaan, dan komt net een appje binnen van een luisteraar. Wordt de kalender nog bijgedrukt?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Nee.
2: Het wordt echt een collectors item.
1: Ja. We gaan dus nu echt naar het nieuwe doel. We hebben alweer iets nieuws gemaakt.
0: Oké, okay, Lorraine, wat is het nieuwe doel?
3: Ja, weet je wat ik doe? Tonneke gaat dat vertellen. Maar ik wil alleen zeggen dat we

0: ga zo maar door. Dus, en omdat we natuurlijk de grannies zijn, wie kan het beter doen dan een oma, om je daarvoor voor hard te maken. Dus we hebben een guide gemaakt.
1: Ja,
0: gids. Een beetje een gids.
2: De grannies guide.
0: Ja, de grannies guide.
1: Oh, de en grannies guide.
0: Ja, superleuk ja. uit.
1: Wat staat erin dan?
3: Aha.
0: Tips en tricks. Recepten, interviews met iconen, goedkope leuke tips voor in huis. Waar kun je leuk een tripje maken wat niet te veel geld kost?
3: Ja.
0: Hoe kom je de feestdagen door zonder ongelooflijk veel geld uit moeten geven, want...
1: Een beetje een budgetachtige gids.
2: En we hopen natuurlijk dat er net zoveel geld... Nee, eigenlijk veel
1: misschien
2: meer.
1: Misschien wel meer.
0: Ik denk meer.
3: Ja.
2: Want dan wil ik nog even zeggen dat ik eigenlijk het schandelijk vind... in een land als Nederland, wat zogenaamd een heel rijk land is... Nee, het is een, dat er überhaupt armoede
0: bestaat. Nodig is.
1: Ja. Ja. Maar waar is die gids verkrijgbaar dan?
0: Via de, mag ik dat zeggen?
1: Eén keer.
0: Ja, mag één keer zeggen. Via de Max webwinkel. Dus Omroep Max. Daar ga je naar de webwinkel. En dan kun je hem bestellen. Ja, het is een superleuk cadeautje voor een ander misschien. Hij is mooi genoeg als koffietableboek, vind ik persoonlijk.
2: En je helpt je... misschien op de markt met Mug.
0: Staan.
1: Heeft de markt staan?
0: Nou, we staan om de zaterdag sta ik met Mug in de toko. Daar kunnen we natuurlijk ook stapels neerleggen.
1: Welke markt wil je?
0: Zuidermarkt in Amsterdam.
1: Oh ja, in Amsterdam.
0: En dan tekenen we persoonlijk... zetten we hem nog een handtekening erin.
1: Nou, maar dit vind ik dus een heel mooi initiatief. Dat jullie dus ook gewoon weer iets doen voor een nieuw goed doel.
0: Hou het te hoogte.
1: Ja, als we nou even gaan kijken naar die nieuwe serie... die vanaf maandag op de buis is. Er gebeuren natuurlijk ook weer allemaal gekke dingen in. Wat staat er te gebeuren, Lorraine?
0: Weet je het nog?
3: Nee.
1: Ben je een beetje kwijt?
3: Nee. We zijn naar heel veel steden geweest.
1: Ja.
3: Wat ook erg leuk was voor ons kleinkinderen, is ook op het scherm te zijn.
0: Hè? Ja.
3: En de recepten dat je ook in
0: hebben
3: het boek vindt, hebben wij
1: en wat
3: ook
1: is,
3: gemaakt.
1: Wat is het meest gekke dat we kunnen zien in de nieuwe serie?
3: Zeg jij
0: het maar. Oh, het meest gekke. Ja. Weet je, het is, je neemt zoveel op en dan weet je... Nou, ik vond het meest gekke. Wat was het meest gekke?
3: Oh, echt niet. Nou, wat ik heb moeite mee...
0: Nou, mijn verjaardag vond ik schokkerend.
3: Weet je, die, hoe heet dat?
0: Ja,
3: ik moesten die deeg delen.
2: Oh, in Limburg.
0: In Limburg een fly maken. En ik vond mijn verjaardag vrij shocking.
1: Waarom?
0: Omdat...
1: Want je bent de jongste.
0: Ja, maar ik ben... Dat was ook niet erg. Ik ben heel erg van de regie in eigen hand houden. En ik had totaal niet gemerkt dat zij achter mijn rug om... mijn vriendinnen...
3: Oh, ja, dat was
0: een
3: bijzonder.
0: Surprise party hadden georganiseerd voor mij.
3: Ja.
0: Dat was echt fantastisch.
3: Absoluut.
0: Ja.
1: Weet je wat ik nou zo leuk vind? Johanita, mag ik jullie leeftijden... melden?
2: Tuurlijk. Ja, maar tuurlijk.
1: Oké, want zo onbekend is het natuurlijk ook niet.
2: Nee.
1: Jonita, volgens mij ben jij 80, 81?
2: 82.
1: 82 alweer. En,
2: het is heel jammer dat ik al zo oud ben.
1: Ja, je ziet het niet hoor.
2: Gaat het af en toe een prikje in, toch? Nee, maar het is ook al heel lang geleden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat je weet... dat je niet nog 20 jaar hebt.
1: Ja,
0: dat is het.
2: Dat het steeds korter wordt. Dat vind ik het enige jammer.
1: Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Je krijgt ook een beetje haast.
2: Is maar een cijfer, uiteindelijk.
0: Ja, dat is niet leuk.
1: Lorraine, je bent 75?
3: Ik ben 76. Elk jaar telt.
1: Ja. En Tonneke, jij bent 70?
0: Ik ben 70 dit jaar geworden. En Mug is 81.
1: Is 81.
3: Ja.
1: En jullie worden dus eigenlijk met z'n vieren wel iedere keer een dagje ouder. Net als Maarten en Jelma aan de andere kant van de huid.
0: Ik ook.
1: Maar jullie kunnen dat met z'n vieren omarmen. Dat heeft wel iets bijzonders, denk ik.
0: Vind ik wel. Ja, we trekken elkaar wel uit de put ook. We hebben ongelooflijk veel plezier met elkaar. En je merkt ook wel heel gauw dat... die heeft even de dag niet vandaag. Trekt het eruit. We hebben natuurlijk ook onze verdrietjes. Hè? Het is niet alleen maar de polonaise.
1: Maar dat zien we ook wel. Maar dat vind ik ook wel mooi.
0: En dat is net wat Jonita net zei. What you see is what you get. Je ziet onze pleziertjes, je ziet onze verdrietjes. En je ziet ook vooral dingen waar je tegenaan loopt als je ouder wordt.
1: Ja, zoals wat dan?
0: En zeg maar de digitalisering. Een telefoon die niet werkt. Een afstandsbediening die opeens weer anders doet. Of je weet wel dat soort dingen waar je tegenaan
2: bestellen
0: loopt.
2: Bestellen met QR-codes.
0: Ja, sowieso bestellen.
1: En nu trek je een heel hard gezicht.
0: Of online discokaartjes bestellen.
3: We kregen hulp van onze kinderen.
0: Ja.
3: Maar we kregen af en toe een zucht van... Oh jee.
1: Weet je dat niet?
2: Moet ik het nog een keer uitleggen?
3: Kan je het nog een keer uitleggen?
1: Nou, ik ben nog een stuk jonger. Maar dat als ik dan een vraag stel... ik ben 57, bijna 58.
0: Oh, heerlijk.
1: Het gaat voor mij ook door. Helaas. Want ik vind het heel moeilijk. Maar en als ik dan een vraag stel aan mijn kinderen... Zo, oh, boomer. Ik ben helemaal geen boomer.
0: Nee. Maar weet je wat ik altijd zeg, June? Wij hebben ze leren eten met een lepeltje. Laat ze ons maar leren
2: dat
0: hoe je telefoon werkt.
2: Dat zijn ze wel vergeten, hoor.
1: Ja, precies.
2: Dat zijn ze echt vergeten.
1: Even nog een hysterisch moment waar we naar uit kunnen...

0: kijken, Jonita?
1: Ja, ik weet het dus eigenlijk niet. Ik heb het nog steeds niet gezien. Ik heb alleen de eerste drie gezien. Met z'n allen hebben we dat gezien op een avond.
0: Ja.
1: Maar die andere wacht ik nog even mee tot Mug terug is. Dan kijken we met z'n tweeën. Dus nee, dus zeg maar. Ik heb
0: ja, weet ik.
1: Maar jij gaat zo. Nee, ja. Ik heb er echt nog geen gezien.
0: En even tot slot, voor de mensen die het nou nog nooit gezien hebben. Even een rondje maken hoe jullie karakter eruit ziet. Ik heb het wel eens een beetje meegekregen natuurlijk. Oh. Vonneke, hoe zet jij jezelf neer? Hoe ben jij jezelf?
2: Mezelf. Ik ben totaal mezelf. En dat word ik wel eens regelmatig teruggefloten door de dames. Want ik lul altijd overal doorheen. Ja. En ik pak de lead. En ik ben altijd degene die een beetje de gekkigheid uithaalt. Zal ook wel weer ergens vandaan komen.
0: Ja.
2: En ja, met recht, what you see is what you get. En wat het programma betreft zeg ik altijd, ja, het gaat eigenlijk nergens over. En daardoor gaat het overal over.
0: Over het dagelijks leven. Ja. En dat vind ik ook. Ja. Lorraine, hoe zit het met jou? Je bent echt een beetje de modekoningin, vind ik toch. Ook zoals je eruit ziet, maar ook zoals je in de serie bent.
3: Echt waar?
0: Ja.
3: Oh, dan...
2: Fashion icon. Yeah.
0: Oh, nou, een fashion babe.
2: Zeker.
3: Ja, nou...
0: Jij staat uren voor de spiegel.
3: Nee, echt niet. Ik, als je naar mijn kast...
2: Nee, zijn ze snelst klaar voor ons allemaal?
3: Ik ben in 5 minuten klaar.
0: Okay.
3: En ik kan in principe iedere dag hetzelfde dragen. Maar ik heb een bepaalde style en that's it. Maar,
1: dat is makkelijk, hoor.
0: Ja, het heeft
2: alleen zwart in de kast hangen.
3: Ik ben heel makkelijk. Ja, ik ben in 2 seconden klaar.
0: Ja, inderdaad, nu je het zegt, dat is altijd alleen maar zwart en wit.
3: Ja, maar mijn hele kast is zwart. Ik moet soms naar de stoffen...
0: Voelen,
3: om te kijken...
0: Wat het is.
3: Maar en mijn karakter, ik ben vrij direct.
0: Ja.
3: En mijn humor is vrij New Yorks. Soms wordt dat...
1: Niet begrepen.
2: Nee, maar wel gemakkelijk.
3: Maar als ik in New York ben, voel ik me helemaal thuis. Hier kijken mensen mij soms aan van, wat doet ze raar?
0: Ja.
3: Dus, maar ik ben wel heel eerlijk...
0: En jezelf.
3: Vind ik.
0: Ja, en ook zeker. Dat is het geheim dat jij jezelf... En dan kom ik bij jou natuurlijk terecht, Jonita. Ja. Het is jouw idee. Het is je eerste aanzet tot deze serie. Ja. Aanstaande maandag begint dus de eerste aflevering van de derde serie.
1: Ja.
0: Hoe voel jij je?
1: Ik vind het geweldig dat we dit nog mee mogen maken... en überhaupt voor elkaar hebben gekregen. Ik moet zeggen, ik kom altijd een beetje over als... de zeurder van nee, doe ik niet. Maar dat is gewoon onzekerheid van mij.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk doe ik het wel. Doe ik het eigenlijk veel eerder dan de ander.
0: Zeker. Ja,
3: dat is waar.
1: En ik denk dat inderdaad het succes van de serie is dat het gewoon eerlijk is.
0: Ja.
1: En dat gewoon helemaal geen comedie spelen. En ook als het niet leuk is en je ligt een beetje met een gat in je knie, zie je dat ook.
0: Ja.
1: Het is niet alleen maar lunchen en dineren en reizen. Ja. Dat is het absoluut.
0: En er komen zoveel appjes binnen van luisteraars die
2: wat leuk.
0: Dol zijn op jullie.
1: Echt waar?
0: Het, ja, het is echt heel leuk. Ik kan het hier allemaal zien. Ik vond het heel bijzonder dat jullie er waren.
2: Nou,
0: ik hoop eigenlijk stiekem dat jullie nog een keer terugkomen.
2: Absoluut.
0: Zullen we dat afspreken? Gewoon dat we ook een beetje de goede actie kunnen volgen.
1: Heel
0: en dat we eerst zorgen dat we vanaf maandag met z'n allen gekluisterd zitten aan die tv.
2: Ja,
0: gaan jullie kijken met z'n allen?
2: Ja.
0: Nee, maar dat gaan we doen, hoor.
3: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja, leuk.
3: Over de televisier.
2: Oh ja, we zijn genomineerd voor de televisier.
0: Oh, serieus?
2: Dat doen we nog even kwijt.
0: Ja. Oh, daar gaan we op stemmen.
3: Ja. Oké, dankjewel.
2: We gaan op socials.
1: Iedereen stemmen.
0: Ja, iedereen gaat stemmen.
2: Oké, dankjewel, June.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Sarah uit Bergen.
9: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: 6:06. Ja, als je naar je zin hebt met de Grannies, wordt het allemaal wat later. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Justitie eist ruim 2 maanden cel tegen een man uit Alkmaar vanwege meerdere verkeersmisdrijven. De man zou 3 keer zonder rijbewijs hebben gereden en een ongeluk hebben veroorzaakt waarbij een 77-jarige fietser uit Heilo overleed. Doordat hij tussen geparkeerde auto's overstak en tegen de fietser aanliep. Die viel toen, maar hij hielp haar niet en hij is weggereden in zijn auto, zonder rijbewijs dus. En later reed hij nog een keer onder invloed van alcohol en cannabis met zijn auto tegen een lantaarnpaal. Over een kleine 2 weken doet de rechter uitspraak. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse Vondelkerk blijft onduidelijk. Dat concludeert de politie na onderzoek. Ze hebben onderzocht hoe de brand kon ontstaan en of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Maar nu is dus de conclusie dat dat niet te achterhalen is. Er zijn niet genoeg sporen die een causaal verband zouden kunnen aantonen. De buitenveldertbaan op Schiphol gaat een paar dagen dicht vanwege onderhoud. Het gaat om regulier onderhoud, zoals het checken van asfalt, markeringen, kabels en elektra. Maar dit zorgt ervoor dat vliegverkeer uit moet wijken naar andere start- en landingsbanen. Welke precies hangt af van de wind? Het vliegveld meldt dat dit impact kan hebben op de buren, omdat er meer vliegtuigen gaan vliegen over andere routes. En over een tijdje kan je, als het goed is, zonder overstappen met de trein van Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö reizen. Het zal een rechtstreekse nachttrein worden, die dan waarschijnlijk 's avonds vertrekt in Amsterdam en dan in de loop van de ochtend aankomt in het Zweedse Malmö. In de trein komen naast zitplaatsen ook coupés met bedden en mogelijk komen er ook luxe slaapplekken in de trein met 2 persoonsbedden en een eigen badkamer. Hoeveel de kaartjes gaan kosten is nog niet bekend.
11: Nou, dat zal niet goedkoop zijn.
12: Dat denk ik ook niet.
11: Nee. Maar het klinkt wel heel lekker.
12: Het plan is dat hij vanaf 2028 gaat rijden.
11: Oké.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Hartstikke goed, Lotte. Dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
13: Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur loopt op naar 23 tot 24 graden. De wind waait uit het oosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen opnieuw droog en vrij veel zon bij een maximumtemperatuur van rond 25 graden. De wind blijft uit het oosten waaien.

0: De Dexys Midnight Runners en Coleman Eileen.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, want als je Sjoerd Hilarius ergens naartoe stuurt, dan is er altijd wat te doen. Sjoerd!
2: Hey John, een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Ik ben op een hele bijzondere locatie.
0: Okay.
2: Eigenlijk vlakbij de studio.
0: Oh, lekker.
2: Samen met boswachter Evert. Goedemiddag, Evert.
3: Hallo. Dag June.
2: Evert. Ja, ook June natuurlijk.
3: En jammer dat je er niet bij bent, June. Het is hier echt een prachtig. We zijn hier op Gooilust. En Gooilust is een van de buitenplaatsen in Schravenland.
2: Hey, en het leuke is, dit weekend staat de vleermuis centraal.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja.
3: De vleermuis is natuurlijk een heel belangrijk beestje.
2: Ja.
3: En het is een zoogdiertje. Het is het enige vliegende zoogdiertje wat op de wereld ligt.
2: Het legt geen eieren?
3: Nee, het legt geen eieren.
2: Oh.
3: Nee. En het mooie van Gooilust en het mooie hier van Schravenland is dat het bossen zijn waar zo ontzettend veel bomen, verschillende soorten bomen en struiken groeien. Betekent dus ook dat er heel veel verschillende soorten vleermuizen zijn.
2: Oh ja. Nee. Maar jij hebt wel een app, dat is misschien wel leuk. En dan kon je horen welke vleermuis het is.
3: Ja, dan kun je luisteren hoe een vleermuis klinkt, als je dat gaat vertalen. Want ze hebben een enorm hoge frequentie.
2: Ja.
3: Dat ligt zo rond de 40.000, 50.000 hertz.
2: Ja.
3: En wij kunnen horen tot ongeveer 10.000, 12.000 hertz.
2: Ja.
3: Dus we kunnen het geluid van de vleermuis kunnen wij niet horen.
2: Nee.
3: Dus wat doen we dan? Dan hebben we een zogenaamde bed detector.
2: Ja.
3: Dat is een speciaal apparaatje.
2: Ja.
3: Maar dan kun je dat geluid ook beluisteren op die beddetector.
2: Oh, leuk.
3: En dat is het leuke van datgene wat we van het weekend gaan doen. Van het weekend hebben we drie keer de nacht van de vleermuis.
2: Ja.
3: En ja, dan zijn er heel veel excursies.
2: In de nacht of in de avond?
3: In de avond.
2: Ja.
3: En eigenlijk ook tegen de schemering aan.
2: Ja.
3: En dan loop je dus ook in het donker met zo'n beddetector door het bos.
2: Gaaf.
3: En wat je dan hoort is als er een gewone dwergvleermuis.
2: Ja, want je hebt een app en dan kan je, ja.
3: En dan komt er nu een gewone dwergvleermuis langs.
0: Oh jeetje.
2: Alsof hij een scheetje liet.
3: Alsof hij een scheetje liet.
2: Ja, hè?
3: Ja, jij zegt het. Deze die zit voornamelijk.
2: Doe dan eens de ruige, de druige.
3: Nou, ik heb hier een hele andere, want dat is een heel goed. Daar kun je ook heel goed
2: rosse vleermuis.
3: De rosse vleermuis.
2: Ja.
0: Spannend.
2: En je hoort, die zat klussen.
3: Ja, maar
2: je hoort zat klussen.
3: Dat, nee, maar je hoort dat het een heel ander geluid
2: is. Totaal anders, ja.
3: Jij hoort het waarschijnlijk ook, June.
0: Ja.
3: Ik
0: hoor het zeker.
3: Het verschil tussen die twee is dat de ene die heeft die hele kleine stootjes, hè, die, met dat geluid.
2: Ja.
3: Die vangt dus hele kleine insecten. En die rosse vleermuis met die grote stoten, dat zijn dus deze.
2: Oh,
3: die zit dus op 30, 40, 50 meter hoog. En die vangt dus hele grote insecten. Grote vliegers, kevers.
2: Zijn ze groot hier in het Gooi?
3: Het zijn hele bijzondere Gooise vleermuizen.
2: Ja.
3: Dat is het wel,
2: chique.
3: Ja, chique vleermuizen.
2: Ja. Ja,
3: nee, met alle gekheid op een stokje. Weet je, het leuke is, aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdag en aanstaande zondag. Dan zijn er door het hele land zijn er excursies. En die worden gegeven door vleermuizen-experts. En het is echt zo leuk om met die mensen, boswachters, specialisten mee te gaan.
2: Ja.
3: Want dat doen we ook voor gezinnen. En dan krijgen de kinderen, die krijgen dan zo'n beddetector in hun handen. Ja,
2: je weet hoe leuk dat is.
3: Nou ja, misschien ook voor jou.
2: Kun je nog aanmelden?
3: Je kunt je nog aanmelden.
2: Ja.
3: Kijk even op internet en zoek even naar de nacht van de vleermuis. En daar staat zoveel informatie op. We zouden het leuk vinden als je erbij bent.
2: Ja.
3: Want het is echt wonderschoon om mee te maken.
2: Nou, June, de vleermuis dus. Dit weekend speciale aandacht voor het kleine beestje. En wij gaan ze nog proberen te spotten met de app, toch?
3: Gaan we doen, Sjoerd.
0: Ah, oké. De vleermuis, dankjewel, Sjoerd, voor de tip. De vleermuis van het Gooi. En dat allemaal met Evert. Ik vind het wel spannend. Maarten, vind jij het ook spannend?
4: Ik zit te bibberen op mijn benen.
0: Pinocchio.

0: Lady Antebellum en Need You Now. Ik heb je nodig, Maarten.
1: Oh ja?
0: Altijd, hè?
1: Oh.
0: Dag en nacht. Maar kun je me nu even vertellen wie de gast is morgen?
1: Ja, weer een knappert. Het is Celine Cairo, zangeres, met een nieuw album.
0: Oh, wauw. Dat doen we morgen. Veel plezier bij Francis. Dag.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
6: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
7: Ik ben Michael uit Amsterdam.
8: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
9: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
10: Thuis in heel
11: Het is 2 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Rond deze tijd begint de tweede staking van vandaag van beveiligers op Schiphol. Ze leggen vandaag op 3 momenten een kwartier lang het werk neer. Vakbonden klagen over extra werkdruk voor beveiligers op Schiphol. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank. En 2 ouders moeten de cel in voor het uitbuiten van hun zoon. De zoon maakte cryptovaluta afhandig van meerdere slachtoffers. Hij kreeg eerder al deels voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en een werkstraf. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.

0: als plek, maar ook de staat van zijn waar jij voor kiest. Al dus Ella Langley bij NH en Choosing Texas.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Ja, en die staat van zijn, daar heb jij ook voor gekozen, hoor. Door je radio lekker aan te laten na June, of dat je net afstemt. Nou, bij June was het al heel gezellig. Ik ga zeker mijn best doen om het net zo gezellig te maken. Een hele bijzondere goedemiddag, Noord-Holland. Ik ben Francis en ik ga zorgen dat ik samen met jou dus verder gezellig de dinsdagmiddag in ga reizen. Jij hebt je radio aan, of je luistert via de app van NH of NHnieuws.nl. Kun je ook gezellig meekijken in de studio. Ik bezwaai even naar je. En het is zo grappig. Er viel me laatst ontzettend iets op. Moet je opletten. We weten allemaal dat roken slecht voor je is. Maar de laatste tijd loop ik langs terrassen en zo. En dan zie ik dat heel veel jongeren aan het roken zijn. En ik was echt helemaal verbaasd. Ik denk, dat is toch helemaal niet goed voor je? Nou, en wat blijkt, er is duidelijk een opleving van de sigaret in de popcultuur. Al is een artikel in het NRC dat ik las. Nou ja, die online zichtbaarheid en romantisering van de peuk, zoals ze zelf schrijven, neemt dus de laatste jaren erg toe. BN'ers als Monica Geuze, Joost Klein, Antoon, Mo en Lil Kleine zijn allemaal in hun clips met een sigaret te zien. Ik denk, nou ja, is dat nou wel zo verstandig? Maar ja, ondanks alle waarschuwingen hangt er nog steeds wel een soort van cool imago aan dat roken. Ja. Dus ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan samen op zoek naar een fijne plaat. Pak je telefoon er maar bij, 088-850-5152. En die plaat die mag dan heel erg gaan over dit onderwerp. Misschien het woordje cool, of misschien smoking, of misschien vooral stoppen. Of misschien wel live, of leef, of leven. Nou ja, het is helemaal aan jou, je kan het me laten weten. Via 088-850-5152. Gaan we nu heel cool. En dan zonder sigaret lekker dansen met de handen in de lucht. Doe je mee? Op de vrolijke klanken van het duo uit Guadalupe. Woepie! Het is Ottawa bij NH. En hands up.

0: Het is nog maar 1,5 jaar geleden dat Somber met behulp van TikTok zijn grote doorbraak beleefde. Maar afgelopen zaterdag stond hij op het hoofdpodium van Lowlands. Schijnt echt geweldig geweest te zijn. Was je bij? Ja, even terugdenken aan dat moment. En was je niet bij? Was het op deze manier toch wel even gezellig. Je hoorde de 21-jarige Shane Boz, beter bekend als Somber bijna, en Undressed.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Inderdaad, de dag van vandaag. Samen op zoek naar een liedje naar aanleiding van het onderwerp wat ik net aanhaalde. Namelijk dat de sigaret onder jongeren een beetje, ook met dank aan influencers en artiesten, een comeback aan het maken is. Ondanks dat we allemaal weten dat het heel slecht voor je is. Maar goed, ik zocht dus naar een bijpassende plaat. Je kon denken aan Cool, aan Smoke, aan Stop, of misschien wel Live, of Leven, de titel van het nummer. Mooie berichten kwamen binnen. Dankjewel. Lenny die zegt, ik dacht aan Ik leef niet meer voor jou, van Marco Borsato. Goed gevonden, Lenny. Gerrit, die belde, heel gezellig. Die is altijd gezellig. Die is ook Smoke on the Water, Deep Purple. Wack, wack, wow. Heerlijk. René, die kwam met een hele goeie. Maar die ben ik in alle drukte van alle lijnen heb ik die niet opgeschreven. Sorry, René. Moet ik ook eerlijk over zijn. Altijd met open agenda naar elkaar toe. Maar ik ben altijd blij je even aan de lijn te hebben. Walter, die zei, Smoke gets in your eyes. En hij zei, maar van wie is het? En daar kwam Ans dan weer mee. Die dacht aan hetzelfde nummer. Van de Pledders. Hartstikke goed. Casper die zei, Francis, ik ben al 2 jaar gestopt met roken. Goed zo. Was echt heel lastig. Maar ik snap dat je jezelf cool vindt. Dus mijn suggestie is Cool Cat van Queen. Oh ja, wat zie ik hier? Even kijken. Smoke weed every day, zegt Christy. Ja, Frank. Goed. Frank die zei ook nog, Otis Redding is coffee and cigarettes. Helemaal waar. Maar deze, dat vond ik eigenlijk wel de beste, want die kwam via een aantal mensen binnen. En het is deze van Sam Brown. Want hoe cool het ook is om te roken, het is toch hartstikke slecht. En het enige wat je dan kan doen, is net als Casper. Gewoon stoppen.

0: een geweldige plaat, Sam Brown. Bijna nooit meer iets meer van, eigenlijk helemaal niks meer van haar gehoord. Stop in ieder geval voor het stoppen met roken. En René was zo aardig om nog even te zeggen dat hij zei... Ja, ik zocht dus het nummer, even kijken, Smokey met Alice. Nou, dat heb ik dan ook weer goed gemaakt. En toen vroeg hij ook nog, heb jij vroeger gerookt? Inderdaad, heb ik gedaan. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. En even kijken, Mieke die zegt ook nog even, stop in the name of love. En dat allemaal naar aanleiding van het moment dus dat... dit moment dat jongeren toch iets wat meer naar de sigaret grijpen. Hoe dan ook, het is bijna 2:30. Lotte Dekker komt zo met het nieuws en ik sla zo met de muziek van Wax, een brug naar je hart.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals.

0: met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
5: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
6: Ik ben Henk Haremeijer uit Sparendam.
5: Het is 2:30, in Horen is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Beveiligers op Schiphol hebben net weer een kwartier lang het werk stilgelegd. Vakbonden klagen over extra werkdruk voor beveiligers op het vliegveld. Eerder dit jaar ging Schiphol over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En dat zorgt volgens de bonden voor problemen met roosters, pauzes, verlof en de bezetting. De situatie is volgens deze onderhandelaar bij vakbond CNV niet meer werkbaar.
8: Nou, beveiligers zitten er echt doorheen, dus het is echt wel code rood. Zelfs al voeren we geen actie, dan denken we dat het op lange termijn geen houdbare situatie is. Dus ze gaan echt uitvallen op deze manier.
7: Later vandaag leggen beveiligers nog een kwartier het werk neer. Dat is om 7:00 en morgen doen ze dat nog 5 keer. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Tijdens een worsteling zou hij 3 keer hebben geschoten en 1 iemand hebben geraakt, die later overleed. Bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank. Het OM wil een reconstructie houden om aan de hand daarvan te kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd. Dat heeft de rechtbank nu toegewezen. De volgende zitting is in november. 2 ouders moeten de cel in omdat ze hun zoon uitbuiten voor criminele cyberacties, heeft de rechter besloten. De vader moet 1 jaar zitten en de moeder 1.5 jaar. Naast het uitbuiten van hun zoon zijn de ouders schuldig aan het witwassen van geld dat de zoon illegaal verdiende. De zoon werd al eerder voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en een werkstraf. Dat is vanwege verschillende vormen van cybercriminaliteit en ook het dreigen met een schietpartij op een school. Over een tijdje kan je, als het goed is, zonder overstappen met de trein van Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö reizen. Het zal een rechtstreekse nachttrein worden die dan waarschijnlijk 's avonds vertrekt in Amsterdam en dan in de loop van de ochtend aankomt in het Zweedse Malmö. In de trein komen naast zitplaatsen ook coupés met bedden en mogelijk komen er ook luxe slaapplekken in de trein met 2-persoonsbedden en een eigen badkamer. Hoeveel de kaartjes gaan kosten is nog niet bekend en het plan is dat hij vanaf 2028 gaat reizen.
5: Lijkt me echt geweldig.
7: Het lijkt me fantastisch.
5: Ik bedoel, in Zweden zijn de mensen het allergelukkigst, heb ik begrepen.
7: Het zijn ook prachtige steden, toch?
5: Prachtige steden, en ja. Volgens mij is het ook heel leuk voor het reisbureau, hè, van vandaag de dag.
7: Yeah.
5: Toch?
7: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
5: Lotte, dankjewel. Ga ik eens even kijken bij Jan Visser. Jan, hoe wordt het weer vanmiddag?
9: Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur loopt op naar 23 tot 24 graden. De wind waait uit het oosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen opnieuw droog en vrij veel zon bij een maximumtemperatuur van rond 25 graden. De wind blijft uit het oosten waaien.
5: Dankjewel Jan. En dan kijk ik even naar hoe de situatie is op de weg in Noord-Holland. 1 file, een behoorlijke vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn 5 kilometer. Maar 19 minuten vertraging. Nou, succes als je vaststaat. Jij krijgt van mij een brug naar je hart met Wax.

0: de Nederlandse speelfilm, gebaseerd op het succesvolle kinderboek van Tonke Dracht, De Brief voor de Koning. Wie heeft het niet gelezen? En Jan Smit maakte er zijn eerste single van na zijn stembandoperatie. En hij klinkt toch geweldig, hè? Je hoort hem hier bij NH met Stilte in de Storm.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En zo is het. Het is tijd om goed gevoiced jouw stem te laten horen. Het vertrouwde recept is hier natuurlijk bij Goedemiddag, het moment om mee te stemmen in het Rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. Hartstikke simpel. Vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan natuurlijk, hè, via 088-850-5152. Een appje is zo gestuurd. Ik heb voor keuze A Mark Morrison en Return of the Mac.

Dagger uit 1996. Heerlijk vies kijken. Mark Morrison, Return of the Mac. Dan toets je A. 0888-50-51-52. Of zeg je toch, liever keuze B. Dan wordt het Jimmy Cliff en zijn Hakuna Matata.

Nou, het is helemaal aan jou. Deze kwam een jaartje eerder uit 1995. 088-850-51-52. Keuze A of keuze B. Wat ga je kiezen? Wat wil je horen? We gaan naar 96, dan is het plaat A. Mark Morrison, Return of the Mac. Of gaan we toch naar, liever naar 1995? Dan is het Jimmy Cliff en Hakuna Matata. 088-850-51-52. Geef je twee liedjes de tijd. Ruben Heijn komt eraan. Maar eerst the one, the only, Mr. Paul Simon. Late in the evening.

0: In Nederland hebben we een aantal zangers waarvan ik vind dat we extra zuinig op moeten zijn. Ik noem Jan Dulles van de 3J's, Paul van Kessel, als je hem kent of niet. Ga hem opzoeken, geweldige jazzperformer. En ook deze man hoort er wat mij betreft absoluut bij. Ruben Heijn hoorde je bijna en it feels right.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dat voelt goed toch? Dankjewel trouwens voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik ging even over het, langs het gebouw en plukte een paar platen. Die heb ik aan je voorgelegd, een keuze A en een keuze B. We reizen dus in de muzikale teletijdmachine naar 1996. En dan werd jouw keuze dus plaat A, Mark Morrison en Return of the Mac. Of gaan we toch naar 1995 en dan kies je voor plaat B, Jimmy Cliff en zijn Hakuna Matata. Nou, het was nek aan nek. Het was ook heel spannend.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, ze zijn geteld. 80% kiest voor A. Mark Morrison.

0: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
6: Ik ben Jan uit de Goren.
7: Ik ben Nettie Velsen.
8: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
9: Ik ben Maurice uit Heemstede.
10: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
11: Ik ben Ivana uit Medemblik.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 3 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Justitie eist ruim 2 maanden cel tegen een man uit Alkmaar vanwege meerdere verkeersmisdrijven. Bij een van die ongelukken kwam een vrouw van 77 om het leven. En de oorzaak van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam blijft onduidelijk, laat de politie weten. Tijdens de nieuwjaarsnacht brandde de kerk grotendeels af, maar er zijn te weinig sporen om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Michel Koenen, dankjewel. Kijk ik voor jou even hoe het is op de wegen in Noord-Holland. Nou, daar is wel wat aan de hand. Want de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn staat 7 kilometer file, 38 minuten vertraging. Er staat daar een auto in de brand en de rechter rijstrook is daar dus dicht. Nou, heel veel sterkte als je vaststaat. In ieder geval ga ik verder met heel veel fijne muziek voor je. Je krijgt straks van me Ed Sheeran en Hot Chocolate. Die komt er zo aan.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Hij vergelijkt dus het schrijven van liedjes met het opendraaien van een oude waterkraan. Eerst komt er modderig slecht water uit, dat zijn dan slechte nummers. En pas als je blijft spoelen, wordt het water helder. En dat zijn dan de hits. Het is Etje Kedetje, Ed Sheeran, BNA en Shivers.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: En zo is het. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de dinsdagmiddag van NH. Lekkere muziek terwijl je in de auto zit, aan het chillen bent of rustig aan het werk met de radio aan. Onze eigen Nick is heerlijk op vakantie, lekker aan het genieten. En mijn naam is Francis en ik mag even op zijn huis passen de komende 2 weken. Nou, met heel veel plezier hoor. Het is namelijk niet alleen maar lekkere muziek, maar ook...
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Ja, precies. Dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag voor de NH verjaardagskalender. Nou, er staan er weer een paar namen op hoor. Niet tenminste, Sander Breukhoven is jarig, 32 jaar. En dan heb ik, heel leuk, een fluitje van de cent van Bart Slim gekregen. En doe ik... Precies die. Marijke uit Julianadorp viert dat ze vandaag 75 lentes jong is. En ook voor jou. Inderdaad. En niet... actrice Marianne van Reden eet taart, want zij is ook jarig. Nou, extra fluitje voor jou. Precies dat. En niet geheel onbelangrijk, want daar gaat het natuurlijk ook wel een beetje om. Extra hartjes voor mijn moeder. Want ze is vandaag jarig, als je luistert. En ik weet dat je doet. Love you, mom! Precies dat. Nou, dat is het. Hartstikke gezellig, toch?
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: En zo is het. Gefeliciteerd dus. Nou, wil je ook op die verjaardagskalender? Laat maar even weten. 088-850-5152 of even mailen naar goedemiddag. Het nhradio.nl. Goedemiddag en gefeliciteerd.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, terwijl je toch lekker aan het genieten bent, voordat het feestgeruis helemaal losstart en losbarst. Sade. Heerlijk chill, heerlijk warm, heerlijk zwoel. The sweetest taboo.

0: Alex Warren bij NH. En Passenger.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je even terug 24 jaar in de tijd. En dat lijkt, als je het getal hoort, denk je 2002. Dat is heel dichtbij, maar 24 jaar geleden. Jemig, ongelooflijk. Maar goed, 1 januari werd de euro officieel als nieuw betaalmiddel ingevoerd. Het was in 1999 al ingevoerd, maar dan vooral voor het girale verkeer. Maar in 2002 konden we dan ook echt officieel afrekenen met die euro. Nou, een euro werd vastgezet op 2,20371 Nederlandse guldens. Ik rekende ook echt alles uit. Een biertje was toen gewoon, weet ik veel, was opeens 4,5 gulden. Dat was toen opeens 2 euro, weet je. Dus je denkt, ja, nee, de prijzen blijven zogenaamd hetzelfde, 2 op 2. Maar eigenlijk was het hartstikke duur. Maar goed, je weet allemaal hoe het was en hoe het voelde. Maar ja, hoe onthield je nou in welke landen de euro als betaalmiddel gold? Nou, dat was een heel handig ezelsbruggetje voor.
2: Welkom op deze persconferentie. Wij wachten met spanning op dokter-ingenieur Baars. Hij komt iets heel bijzonders onthullen. Een commissie heeft zich daar lange tijd mee bezig gehouden. Een manier om te onthouden in welke landen de euro wordt gebruikt. De heer Baars.
3: Ding, plof, bips.
2: Ding, plof, bips. Dat is een vondst die er niet om liegt. Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg. Dat zijn dus de 12 Europese landen die de euro gaan gebruiken. Ding, plof, bips.
0: Ja, handig hoor, ding, plof, bips. Nou ja, mocht je de radio net hebben aangezet, ik nam je dus even mee naar 2002. En luisterde je toen op deze datum in dat jaar naar de radio, was dit dus een hele grote hit die ik nu ga opzetten voor je. Ze schreef het nummer als liefdesbrief aan haar toenmalige verloofde Antonio de la Rúa. De zoon was hij van de voormalig Argentijnse president Fernando de la Rúa. De Shakira, Shakira, Shakira bij NH. En Underneath Your Clothes. Dat is wel een heel mooi liefdesliedje hoor. 2002.

0: De Detroit Spinners bij en aan Working My Way Back to You. Het is ondertussen bijna 3:30, zometeen het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker en natuurlijk het weer met Jan Visser. En krijg je daarna de ode aan een heel kort spijkerbroekje.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u...

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Wie Notten kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Notten niet. Ik ben Ad Notten uit Lansmeer.
7: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Twee minuten over 4:30 in Assendelft is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Tijdens een worsteling zou hij 3 keer hebben geschoten en 1 iemand hebben geraakt, die overleed later. Bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting. Het OM wil een reconstructie houden om aan de hand daarvan te kunnen vastleggen wat er precies is gebeurd. En dat heeft de rechtbank nu toegewezen. De volgende zitting is in november. 2 ouders moeten de cel in omdat ze hun zoon uitbuiten voor criminele cyberacties, heeft de rechter besloten. De vader moet 1 jaar zitten en de moeder 1,5 jaar. Naast het uitbuiten van hun zoon zijn de ouders schuldig aan het witwassen van geld dat de zoon illegaal verdiende. De zoon werd al eerder voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en een werkstraf. Is vanwege verschillende vormen van cybercriminaliteit en ook het dreigen met een schietpartij op een school. Justitie eist ruim 2 maanden cel tegen een man uit Alkmaar vanwege meerdere verkeersmisdrijven. De man zou 3 keer zonder rijbewijs hebben gereden en een ongeluk hebben veroorzaakt waarbij een 77-jarige fietser uit Heilo overleed. Doordat hij tussen geparkeerde auto's overstak en tegen de fietser aanliep. Die viel toen en hij hielp haar niet. Hij is weggereden in zijn auto, zonder rijbewijs dus. Later reed hij nog een keer onder invloed van alcohol en cannabis met zijn auto tegen een lantaarnpaal. Over een kleine 2 weken doet de rechter uitspraak. En goed opletten als je je mail opent. Criminelen sturen namelijk massaal nepmails over de overgang van iDeal naar Wero, een online betalingssysteem. De fraude helpdesk ziet het aantal meldingen daarover explosief toenemen. Waarin bijvoorbeeld, er wordt in die mails bijvoorbeeld geprobeerd om je te verleiden om de overgang zelf te regelen. Maar je hoeft dus helemaal niks te doen voor de overgang. Het bedrijf achter de betalingssystemen roept vooral op om scherp te blijven.
11: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten. Eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDeal nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En 2, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
10: Mastoren bij de NOS. De afgelopen tijd kwamen er zo'n 100 meldingen per dag binnen.
9: Ja, en het is zo gevaarlijk, hè? Want je denkt, oh jee, ik moet wat doen. Want ze kunnen dat heel goed namaken in je mail. En dan denk je dus, oh ja, dan klik ik wel op die link en zo. En voor je het weet zitten ze in je bank en dan ben je alles kwijt.
10: Ja, dus echt goed alert zijn.
9: Echt goed alert zijn, dus nergens op klikken. En zo is het.
10: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Lotte, dankjewel. Ga ik even naar Jan Visser om te vragen hoe het gaat met het weer vanmiddag. Jan, wat vind je ervan?
12: Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur loopt op naar 23 tot 24 graden.
9: Nou, mooi.
12: De wind waait uit het oosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen opnieuw droog en vrij veel zon bij een maximumtemperatuur van rond 25 graden. De wind blijft uit het oosten waaien.
9: Jan, dankjewel. Ga ik even voor jou naar de wegen in Noord-Holland en de toestand namens de ANWB. Want er is echt wel wat aan de hand, hoor. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn staat 9 kilometer, maar is 49 minuten vertraging. De A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 5 kilometer, 59 minuten. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en de N247, de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. 5 kilometer, 12 minuten. Succes als je vaststaat. Ik heb sowieso de fijnste muziek voor je. Echo Smith komt eraan. En nu dus die ode aan dat hele korte broekje. Dr. Hoek, die laat het je horen.

0: het eerste uur van Goedemiddag benoemde ik even dat roken onder jongeren weer cool wordt gevonden. Daar kwam toen de prachtige plaat Stop van Sam Brown uit. Maar Frey had deze als dagplaat getipt. Dat vond ik eigenlijk ook wel een hele goeie. Dus draaide ik het nu voor je. Echo Smit hoorde je bij NH en Cool Kids.
1: NH. NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het moment dat jij weer mag bepalen wat ik straks ga draaien. Twee nummers heb ik voor je uitgekozen in het rondje van het huis. Een keuze A en een keuze B. 088-850-51-52. Dat is waar je je keuze naartoe kunt sturen. Gewoon A of B. Ik heb voor keuze A deze bedacht. Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. Laat dan het even weten. Keuze A 088-850-51-52. Marcia Hines dus. And Your Love Still Be Bring Me To My Knees. Of heb je toch liever keuze B? Oh, ook een goeie. The One, The Only Fleetwood Mac. En dat is de titel Rihanna 088-850-51-52 voor keuze B dus. Fleetwood Mac en Rihanna. Of toch liever keuze A. Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees. Nou, het is helemaal aan jou. 088-850-51-52. Jij bepaalt wat ik zo ga draaien. Nu even lekker wegdrijven. Even voor je uitstaren. Maar niet achter het stuur, hè? Roxy Music.

0: mijn licht.
1: Nou, zijn vijfde album Binnenspiegel kwam afgelopen mei uit. En dit is de nieuwste single van het album. Het is Snelle Bijna en Plaats Delict.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
1: Ja, en dankjewel. En voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had namelijk twee liedjes. Ik was even om het pand heen gelopen. Twee liedjes geplukt uit die muzikale tuin. En daar mocht jij uit kiezen. Keuze A was Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees. Of had je toch liever keuze B, Fleetwood Mac en Rhiannon, When Will You Ever Win? Nou, de winnaar is onvoorstelbaar. Want nou, er kwamen zoveel fijne berichten binnen. Mensen echt van, ik wil echt heel graag Marcia Hines. Want daar heb ik op gedanst en mijn eerste vriendje op geontmoet. En ik wil gewoon die fantastische plaat horen. Er kwam letterlijk één iemand voor Fleetwood Mac. Wat ik ook weer heel jammer vond voor onze Mick Fleetwood. Maar goed, dat is helemaal niet erg, want dat maakt de keuzes hartstikke makkelijk.
3: Rondje van het huis.
4: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
1: Ja, alle stemmen zijn geteld. Het is heel simpel. 99%. Die gingen voor. Lekker dansen. En als je vroeger op dansles hebt gezeten, dan weet je wat je moet doen. Je schoenen aantrekken. De meubels opzij. Pak je partner als je die hebt. Bewegen over de vloer. En natuurlijk NHA Radio aanhouden. Want straks natuurlijk onze eigen Dennis Oebé. En aan zijn zijde de net zo fijne Jelmer Vlot. En wij spreken elkaar morgen weer om 2:00. Ben je al aan het dansen? Nou, ik wel hoor. Wens ik je voor nu.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
12: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
13: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Stewards die afgelopen weekend bij de Dutch Grand Prix aan het werk waren, zijn online het slachtoffer geworden van intimidatie. Dat laat Autosportfederatie FIA weten. En in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgenochtend overdag weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het sproeiverbod wordt opgeheven omdat het geregend heeft en er nog meer regen aankomt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
15: Ja, we bij verkeersinformatie dan. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En je hebt daar bijna 3 kwartier vertraging. Een uur vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten komt ook door een ongeluk. 3 rijstroken dicht daar. En de laatste, de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. Dat duurt er een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
18: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Hey, Remo!
24: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Hey, Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
26: Vandaag de dag met Dennis Hoebee.

0: 25 augustus. We zijn begonnen, niet alleen op de radio, maar we zijn ook op televisie. Ik wil je dat niet per se aanraden, want de belichting hier is niet echt dat je denkt...
1: Oh, ik zie het nu naar mezelf. Ja, ik ben niet op tv. Afgehakt.
0: Ja, jij bent er afgehakt. Maar we zien er hier allemaal altijd een beetje uit alsof we toe aan vakantie zijn. Maar als je het echt wil zien, dan kan het op tv. En dan kun je bijvoorbeeld op Ziggo kijken. Kanaal 30 of 707, KPN 509, Odido 501. Nou ja,
1: kijk ik maar even. Ik raad het wel aan, toch? Het is hartstikke gezellig.
0: Het is hartstikke gezellig, hoor ik net. Ja. Wat vind jij ervan, Lot?
2: Ik vind het ook hartstikke gezellig.
0: Ik vind het ook hartstikke leuk. Nou, we zijn dus op tv en op de radio. En het is een... het is een mooie dag voor jou vandaag, Jelmer.
1: Och, het is waanzinnig.
0: Ja, ik kwam binnen vanmiddag en jij was nog meer excited dan je meestal al bent. Ja. Want jij hebt je idolen ontmoet.
1: Ik heb de grannies mogen ontmoeten, ja. Ik vind het geweldige types.
0: Ja, wat is er voor de mensen die het niet volgen? Er zijn er niet zoveel, maar misschien één of twee hier en daar. Hoi, Dennis. Wat is er zo leuk aan de grannies?
1: Nou, ik heb daarover nagedacht. Ik denk, wat vind ik hier nou eigenlijk zo leuk? Ik vind het ontroerende tv. En ik denk dat ik dat een beetje mis op tv. Want er zijn heel veel reality-series. En heel veel zijn het mensen die ruzie maken. Of exen die elkaar het leven zuur maken. En anderzijds is het wel nieuws waarvan je denkt... ach, wat is de wereld er eigenlijk aan toe? Maar dit is ontroerend. Het zijn vriendinnen die er echt voor elkaar zijn. Die echt door de dingen gaan waar wij ook doorheen gaan. En dan denk je, de grannies, nou, dan moeten we een heel andere levensfase zijn. Echt niet, hoor. Je herkent heel erg veel.
0: En je bent met ze op de foto geweest.
1: Ik ben met ze op de foto geweest.
0: Ja, dat is toch wel heel erg leuk. Lotte is er ook voor het nieuws. Onder andere Lotte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt ze ook ontmoet, de grannies. Je zat er volgens mij heel dichtbij. Want ze waren bij June in de studio. En jij was daar natuurlijk ook onderdeel van het programma.
2: Ik moest zelfs even plaatsmaken.
0: Plaatsmaken
2: maar
0: voor
2: met
0: de
2: alle liefde.
0: Dat doe je graag. Ja.
2: Zeker, ja.
0: Ik kwam boven. Toen was Jelmer aan het vertellen hoe excited hij was dat hij de grannies had ontmoet. Ik had een zakje appels in mijn handen. Onze baas Koen die zei, ach, jij hebt ook grannies mee. Ja. Klopt inderdaad, ik had appeltjes mee, de grannies. Maar goed, dat geldt terzijde. Vandaag in 1970 is het verbod op slapen op straat ingevoerd in Amsterdam. Dat was wel nodig, want veel mensen die gebruikten de straat als een soort camping. Was niet helemaal de bedoeling, dus dat is meteen korte metten meegemaakt.
1: Subtiel.
0: Ja, het is ook de dag dat in 2012 de man die als eerste op de maan was, is overleden. Dat is Neil Armstrong.
1: Ja, ooit ga je dood.
0: Ja, en dan, hij kan dan in ieder geval nog zeggen... aan het einde van zijn leven, ik ben op de maan geweest. Er zijn niet veel mensen die dat hebben kunnen doen. Het is ook de dag dat bekend werd dat er geen bewijs is gevonden... voor de oorzaak van de brand in de Vondelkerk. Tijdens Oud en Nieuw hebben we allemaal meegekregen natuurlijk. Er waren wat vermoedens, maar de politie kon het niet hard maken. En wij gaan het hebben over... taalergernissen. Dat is gisteren spontaan ontstaan aan het eind van het programma. Hoe kwam dat ook alweer, Jelmer?
1: Ja, door de woorden. We hadden in één bijdrage hadden de woorden nazaat, korst...
0: Ja.
1: En plasje.
0: Ja.
1: Nou, toen begon ik werd groen, gewoon. Want ik vind het echt drie hele smerige woorden. Toen dachten wij gaan erover doorpraten.
0: Ja, dus woorden waar je aan ergert, maar ook uitdrukkingen, taalfoutjes met een V, het mag allemaal.
1: Alles.
0: Geef maar door. Ik kan me zo voorstellen dat Lotte als nieuwsanger daar ook wel een idee over heeft.
2: Absoluut.
0: En volgens mij heb jij communicatie gestudeerd, dus volgens mij zit je er bovenop. Nou ja, goed, iedereen die daar een mening over heeft, heb je van die woorden, van die uitdrukkingen waar je aan ergert, meld je vooral, praat erover. Mee 088 850 51 52.

0: aanstekelijk nummer dit, hè? Heerlijk. Grote hits. Een van de grootste hits in Nederland momenteel. De Bausa en Magnetic hoorde je hier zo bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is 4:15 geweest. Jomer, ben jij wel eens ergens wereldkampioen in geweest?
3: Ah, dat vind ik een lullige vraag.
0: Nee, maar dat kan toch?
3: Ja, nee, jij kent mij. Je weet natuurlijk dat dat niet kan.
0: Ja, ik weet
3: niet. Wat kan ik nou?
0: Ja.
3: Nee, ik kan niet zoveel.
0: Nou ja, zou je het willen?
3: Ik zou wel...
0: Nee. Lotte wel eens kampioen geweest in iets?
4: Nou, geen wereldkampioen.
0: Maar wel kampioen?
4: Ja, met voetbal vroeger en zo.
0: Hè? Kijk, ja.
3: Dat is goed.
4: Ja, maar dan gewoon lokaal. Weet je wel.
0: Maar toch wel kampioen. Ja. Nou, wij hebben iemand aan de telefoon. Dat is Abel uit Amsterdam. Abel de Jager heet die. Die is afgelopen weekend wereldkampioen freestyle voetbal geworden. Dat is wel even een prestatie. Dus ik dacht, we gaan hem even bellen en hem even feliciteren. Abel, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, freestyle voetbal. Leg dat eens even uit voor de mensen die alleen het gewone voetbal kennen.
5: Ja, freestyle voetbal is nog een best nieuwe sport. Dus ik snap dat nog niet iedereen het kent. Maar freestyle voetbal is eigenlijk een sport en ook wel kunstvorm, waarbij het draait om trucs uitvoeren met de bal. Heel simpel gezegd.
0: Ja.
5: En daarbij is het belangrijk dat je zo moeilijk mogelijk en zo origineel mogelijke trucs doet.
0: Ja, dat is dus meer dan een balletje hoog houden.
5: Ja. Nou ja, voorbeelden van een truc zijn bijvoorbeeld het rondje om de wereld en bal in de nek. Die kennen de meeste mensen wel.
0: Ja.
5: Alleen, wij freestylers die trainen dagelijks jarenlang. Dus dan ga je natuurlijk steeds moeilijkere trucs doen.
0: Ja.
5: Nou,
0: dan ben je ineens wereldkampioen. Ja, sorry. Ja.
3: Heb je zelf ook een truc verzonnen die je met ons wil delen?
5: Ja, nou... Freestylers, in de freestyle wereld sta ik een beetje bekend om diegene die veel rollende trucs doet. Dus de bal laat rollen over mijn lichaam, bijvoorbeeld over mijn been of over mijn rug. En op die manier kan je heel veel verschillende trucs bedenken.
0: Ja, nou ben jij dus wereldkampioen geworden. Nou, dat is echt een prestatie. We staan daar stijl van achterover.
5: Dan
0: ben je natuurlijk je hele leven hier al mee bezig.
5: Ja. Nou, ik voetbal al sinds mijn zesde. Voetbalde ik bij de Dijk. En zeven jaar geleden kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met freestyle. En toen kwam ik er echt achter dat het een aparte sport is. En na een aantal jaar heb ik toen ook echt voor het freestylen gekozen. Dus om daar zoveel mogelijk tijd in te steken.
0: Ja, want ik begreep, want ik stelde eigenlijk een beetje cynisch de vraag. Jij doet dit eigenlijk pas 3 jaar echt volledig, hè?
5: De afgelopen 2 jaar heb ik even geen school gehad. Dus toen kon ik me echt vol focussen op het freestylen.
0: Ja.
5: Maar ik doe het al wel zeker 7 jaar wel bijna dagelijks.
0: Ja, dus, precies. Het is niet zomaar ergens vandaan gekomen. Hoe wordt er in je omgeving gereageerd op dit enorme succesvolle feit wat jij daar gepresteerd hebt?
5: Ja, ik krijg superveel leuke reacties. En het WK was dit jaar ook voor het eerst in Nederland. Dus veel familie kon erbij zijn. En vrienden konden erbij zijn. Dus dat was wel heel bijzonder.
3: En hoe moet ik dat dan voor me zien, een WK freestylen? Staan jullie dan allemaal naast elkaar trucs te doen met een jury ervoor? Of hoe gaat zoiets?
5: Ja, het WK is eigenlijk een hele week lang. Dus aan het begin van de week zijn er zo'n 200 freestylers. En dan is de eerste dag de kwalificaties. Dus dan krijgt iedereen punten van 1 tot 10. En op basis van die punten wordt dan uiteindelijk een top 32 gemaakt. En vanaf die top 32 heb je eigenlijk steeds 1 tegen 1 battles.
3: Oh.
5: Dus,
3: een soort de Voice of Holland freestyle.
5: Ja. En dan heb je zo'n battle werkt eigenlijk zo. Dan heb je 3 rondes van 30 seconden. Om de beurt tegen je tegenstander en dan bepaalt de jury wie er doorgaat.
3: Wat spannend.
5: Ja.
3: En waar wordt er dan allemaal naar gekeken? Ik bedoel, dat is dan naar tactiek en dan staat naar snelheid misschien en dat de bal niet valt. Is er een soort puntenlijst?
5: Ja, er zijn verschillende criteria. Dus één daarvan is bijvoorbeeld de moeilijkheid van de trucs. De creativiteit van de trucs. De stijl, dus hoe mooi je de trucs uitvoert. En bijvoorbeeld ook allround. Dus of je veel verschillende soorten trucs doet. Dus bijvoorbeeld de rondjes om de wereld, maar ook de zittende trucs. Of acrobatische trucs. daar wordt allemaal naar gekeken.
0: Ja, kortom, je moet er wat voor kunnen en dat kan jij. En de jury was onder de indruk. Ze riepen jou uit tot wereldkampioen. Dan ben je 19 ja. jaar en heb je het eigenlijk allemaal al bereikt. En nu? Ja, wat ga je nu doen?
5: Ja, het was inderdaad wel echt de afgelopen jaren echt wel iets waar ik elke dag aan dacht. En elke dag voor heb getraind. Ik ben sowieso van plan om nog wel door te gaan hiermee, want... Ja, ik vind het ook gewoon superleuk om te doen. En ik heb nog heel veel ideeën van trucs die ik graag wil kunnen en graag wil laten zien. Dus het houdt zeker niet op hier.
0: Nou, blijf vooral doorgaan. En ik begreep dat je ook wat workshops wil gaan geven. En dat je mensen ook weer een beetje wil gaan trainen hierin. Zodat zij ook misschien wel mee kunnen doen aan het WK. Ga je je titel nog prolongeren volgend jaar? Of is dat iets waarvan je zegt, nou, dat zien we dan wel?
5: Nu denk ik zeker wel dat ik mee ga doen. Over een maandje is ook alweer het Europees kampioenschap. Dus,
0: die pak je ook nog even mee.
5: niet veel tijd om erbij te komen.
0: Nee, nou ga er vooral lekker mee door, Abel. En fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Gewoon WK freestyle voetbal heeft hij gewoon gedaan, deze Abel de Jager. Dankjewel, Abel. En ga er lekker mee verder. Wij gaan ook verder zo met de show. Woordjes waar we ons aan ergeren. Woordjes op zich is al een ergernis.

0: Broadway. Lijkt me ook wel wat voor jou, Jomer, om wereldkampioen zinger te zijn.
1: Ja, nou...
0: Dat zou jij best wel willen.
1: Echt, ja. Ik vind het dus heel jammer dat ik... Dat is echt een geboortefout.
0: Oh ja, maar je kan toch zangles nemen?
1: Mijn stem is niet zo mooi, hoor.
0: Nee, gaat dat niet lukken?
1: Mijn zangstem is niet zo mooi.
0: Nou ja, kan je trainen.
1: Ook niet.
0: Wie weet wordt het ooit nog wat.
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook. Intussen komen de ergernissen, de taalergernissen binnen via 088 850 51 52. Die van jou kan er nog...

0: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één

0: Druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
5: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
6: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:30 geweest. In Bakkum is het momenteel 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Tijdens een worsteling zou hij 3 keer hebben geschoten en 1 iemand hebben geraakt. Diegene overleed later. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting. Het OM wil nu een reconstructie om aan de hand daarvan te kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd. Dat heeft de rechtbank nu toegewezen. De volgende zitting is in november. Vanaf morgen mag er in het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Gaat dan dus om water uit bijvoorbeeld meren, sloten en vijvers. Er gold een onttrekkingsverbod omdat het zo warm was dat er veel water verdampte. Dat neemt nu af omdat het weer wat minder warm is en het heeft inmiddels ook weer wat meer geregend en er wordt nog meer verwacht. Het sproeiverbod voor grondwater wordt vrijdag opgeheven. Wel roept het waterschap op om hier nog steeds zuinig mee om te gaan. Twee ouders moeten de cel in omdat ze hun zoon uitbuiten voor criminele cyberacties, heeft de rechter besloten. De vader moet 1 jaar zitten en de moeder 1,5 jaar. Naast het uitbuiten van hun zoon zijn de ouders schuldig aan het witwassen van geld dat de zoon illegaal verdiende. De zoon werd al eerder voor voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en 1 werkstraf. Dat is vanwege verschillende vormen van cybercriminaliteit en ook het dreigen met 1 schietpartij op 1 school. De Hortus Botanicus in Amsterdam gaat de strijd aan met andere botanische tuinen van over de hele wereld, schrijft het Parool over. Ze strijden om wie de sterkste waterlelie heeft. De vraag is, hoeveel kilo kan een waterlelie dragen voordat die kopje ondergaat? In welke vorm dat gewicht erop wordt gelegd, mag de tuin zelf weten. De Hortus in Amsterdam heeft 1 Nederlandse twist aangegeven. Er zijn kaaswielen van 1 Amsterdamse kaasboer opgelegd. Op het blad met 1 diameter van 1,45 meter konden 5 kazen met 1 totaalgewicht van 40 kilo. Komende vrijdag is de uitslag.
8: Wauw, maar echt dat vind ik echt wel een behoorlijk gewicht wat daar dan op kan.
9: Ja, je hebt van die hele grote waterleliebladeren. Die zien er ook wel heel stevig uit.
8: Maar kunnen wij dus bijna op staan?
9: Ja.
8: Als je een beetje niet te veel gegeten hebt de afgelopen jaren en je bent niet heel lang, dan moet het wel lukken.
9: Dat denk ik wel, ja, zeker.
8: Bijzonder. Dat was hem.
9: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Lotte. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 5. Gaan we nog even naar Jan Visser. Want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
10: Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur loopt op naar 23 tot 24 graden. De wind waait uit het oosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen opnieuw droog en vrij veel zon bij een maximumtemperatuur van rond 25 graden. De wind blijft uit het oosten waaien.
8: De ANWB verkeersinformatie dan. Het is best druk op de weg. 14 vertragingen, totale lengte 71 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blaricum staat een kapotte auto. Linker rijstrook is dicht. Je doet er 18 minuten langer over. A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend-Zuid. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. 34 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Linker rijstrook dicht. 1 uur vertraging daar. A22 Velsen Beverwijk tussen Beverwijk en Beverwijk 28. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Rijnsweerd door een ongeluk. Een vertraging daar van een uur. En de laatste, de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. Daar doe je er 20 minuten langer over. Heel veel sterkte.

0: Back to the 80s met The Fiction Factory en Feels Like Heaven bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we zijn er weer met Vandaag de dag. En dit wordt een lyrische aflevering van de pijn. Ja, ik probeer even wat woorden op te noemen waar ik me aan erger.
2: Oh, is lyrisch er
0: ik vind
2: van?
0: Maar gewoon, met bepaalde woorden is het ook wel zo. Hoe zet je ze in? Hoe gebruik je ze? Wanneer gooi je ineens zo'n woord ertussen? Maar de aanleiding ben jij eigenlijk. Want we waren gisteren het programma aan het afsluiten. En toen werd jij ongeveer groen van ergernis. Ja. Want er was iets waarvan jij zei, nou, dat vind ik altijd zo lelijk als mensen dat zeggen.
3: Ja, ik ging er een beetje van bibberen eigenlijk. Dat was van het woord nazaten, van het woord plasje. En volgens mij kwam ook op de ene, of dat zei ik zelf, korst. Vind
0: ja,
3: ik ook zo.
0: Ja, ook geen mooi woord.
3: Weet je wat ik ook zo erg vind?
0: Nou.
3: Oh, dat is tegenwoordig helemaal hip. Om alles maar af te korten, dus afkoos.
0: Oh ja.
3: En ik heb een vriendin en zij noemt zichzelf de koningin van de bopla's. Oké, okay,
0: oh ja.
3: Wat is het? Wat is een bopla, denken jullie?
4: Een bopla?
3: Een bopla.
0: Ik weet het.
3: Jij weet het?
0: Ja, ik weet het.
3: Oké, Lot, wat is een bopla?
4: Ik heb geen idee.
3: Een borrelplank. De koningin van de borrelplank.
0: Ja,
3: ik
0: vond
3: ze maakt heerlijke borrelplanken. Daar zou ik niks van zeggen. Maar hoezo noem je dat een bopla?
0: Ja, ik vind dat nog wel grappig eigenlijk.
3: Nee.
0: Ja,
3: nee.
4: Dat klinkt wel minder lekker dan een borrelplank.
0: Nee, maar gewoon überhaupt het hele verhaal. Boomplaats of weet je wel, dat je het op die manier afkort. Dat vind ik wel geinig.
3: Alles wordt afgekort. Dat vind ik zo ongelooflijk irritant. Oh, dan moet ik het even opzoeken hoor.
4: Itacru, zeggen veel studenten.
3: Hoe?
4: Itacru.
3: Wat is dat dan?
4: Italiaanse kruiden.
3: Oh ja, Itacru.
0: Ja,
3: ja, inderdaad.
0: Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel geinig.
3: Ja.
0: Weet je waar ik me heel erg aan erger?
3: Nou?
0: Vleesje.
4: Oh, bah.
0: Even lekker. Gooi, laten we even een vleesje op de barbecue gooien.
3: Verklein worden sowieso.
0: Ja, nou niet alle verklein worden, maar vleesje vind ik wel heel lelijk.
3: Ja.
0: En wat ik ook heel, heel lelijk vind, is dat is meer een uitdrukking dan dat het echt een woord is. Maar dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ik moest echt kapot hard fietsen om hier naartoe te komen.
3: Ja.
0: En dan heb je daar ook nog een variant op met ziekte. Die hoor je veel in Zuid-Holland.
3: Ja, nou, maar dat is echt erg.
0: Dat vind ik ook echt vreselijk als mensen dat zeggen.
3: Ja, en een luisteraar belde net, en dat sluit hij wel mooi op aan. Die vindt het altijd heel irritant dat er overal broer.
0: Oh ja.
3: Dat is ook zo. Als je het niet over je broer hebt, maar dan zeg je, hey broer, kom even hier.
0: Dat vind ik ook wel weer vriendelijk ergens.
3: Ja, totdat je je zus broer gaat noemen. Dan denk ik, het gaat even zijn voorbij.
0: Dan wordt het wat verwarrend.
3: Ja,
0: allemaal.
3: Verwarrend.
0: Ja. Lotte, wat is iets waar jij aan ergert?
4: Ik vind het woord smikkelen heel vies.
3: Smikkelen? En, smul is heel leuk.
4: Ja, mijn vrienden weten ook allemaal dat ik dit woord redelijk vies vind. En die gebruiken heel vaak in mijn bijzijn het woord smikkelbeer. Dat vind ik nog erger.
0: Smikkelbeer vind ik ook wel goor.
3: Smikkelbeer.
0: Ook wel goor klinken.
3: Dan ga ik opeens denken aan slobberstok. Maar dat is...
0: Oké.
3: Okay. Misschien gaan we dan iets te ver. Hè?
0: We gaan iets te ver gelijk.
3: Ja, ja.
0: Maar er zijn natuurlijk mensen die zich daaraan kunnen ergeren. Weet je wat ik ook waar ik me ook aan erger? Als mensen irriteren gebruiken in plaats van ergeren.
4: Oh ja.
3: Ja. Ja, iets is irritant en je ergert je aan.
0: Precies. Nou ja, goed. Laten we er eens even over praten met iemand die ook echt verstand heeft van taal. Dat is namelijk Fineke Jochemsen van Onze Taal. Fineke, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
0: Een beetje verkouden heb ik begrepen, maar je bent er verstaan. Een beterschap alvast bij deze. Taalergernissen, ik denk dat jullie er bij Onze Taal ook regelmatig mee te maken krijgen. Kun jij eens wat voorbeelden noemen van dingen die we eigenlijk allemaal verkeerd zeggen, of die vaak verkeerd worden gebruikt, of waar mensen echt de nekharen van overeind zien staan?
5: Ja, nou, als het gaat om, want er zijn natuurlijk verschillende woorden die je vervelend of irritant of kriebelig kunt vinden, maar als het gaat om de categorie taalergernissen of mensen die dingen fout vinden, dan komt het toch vaak neer. Ik hoorde er net, wat was hier net ook alweer? Je irriteren hoorde ik net. Dat is heel erg bekende natuurlijk. Hun hebben, mijn moeder. Als en dan. Het zijn natuurlijk erg lastig om die uit elkaar te halen. Dus dat is waar wij vooral veel vragen over krijgen. Van hoe zit dat nou? En is dat nou goed of fout? Maar er zijn natuurlijk gigantisch veel soorten woorden waar je aan kan ergeren, ook al zijn het geen taalfouten. Dan kunnen ze toch soms een beetje jeuken of kriebelen.
0: Heb jij zelf zo'n woord dat je zegt, als mensen dat in mijn bijzijn gebruiken, dan doe ik even een ommetje?
5: Nou, een ommetje is wat overdreven, maar er zijn wel woorden die ik zelf niet zou gebruiken, omdat ik daar ook bepaalde nare, beetje associaties mee heb. En het klinkt misschien heel stom, ik snap heel goed dat mensen het gebruiken, maar het woord kids.
3: Kids,
5: waar je gewoon kinderen bedoelt.
0: Even met de kids zeg.
5: En ik snap het, want het is minder lettergrepen. Dus bek lekker, het is kort. Maar ik denk gewoon altijd, oeh nee. Zeg maar gewoon kinderen.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat dan op een bepaald moment toch ook wel een beetje gaat ergeren. Zijn er meer woorden eigenlijk, of niet?
5: Ja, nou, dus je hebt sowieso, ik hoorde je net al verkleinwoorden zeggen. Dat zijn los van waar ik me dan aan erger. Laat ik even praten voor Nederland, voor andere mensen.
0: Ja.
5: Die verkleinwoorden zijn een hele bekende categorie. En je hebt er ontzettend veel. Ik hoorde dat jullie, niet alles is even erg, maar vleesje, plasje.
0: Ja.
5: Wat je vaak ook hoort, is mensen hebben het over centjes. Of bij een cafeetje een terrasje doen en daar een glaasje wijn of een yoghurtje.
0: Lotte, ik heb jou hier een keer een theorie over horen hebben. Over mensen die naar een terrasje gaan en een biertje nemen en een bitterballetje.
4: Oh, ik weet het niet eens meer.
0: Ja, volgens mij was het iets van dat je dan je schuldgevoel een beetje afkoopt.
4: Oh, dat je dan, ja. Dat heb ik inderdaad wel eens geroepen. Dat ik me dat best kan voorstellen. Dat mensen dat dan daarom doen.
5: Om het wat kleiner te maken. Want de functie, dat is wat leuk hoor, die achtervoegsels van die verkleinwoorden. We denken vaak, dat gebruik je alleen om letterlijk aan te geven dat iets kleiner is. Dus dan zou een terrasje een klein terras zijn. Maar dat is niet zo. Dus je kan die je inderdaad ook gebruiken om iets bijvoorbeeld wat minder van betekenis te laten lijken. Dus als je het hebt over een vergissingje, dan bedoel je gewoon, laten we daar niet te veel waarde aan leggen, los van of hij nou groot of klein is.
0: Ja.
5: En je kan bijvoorbeeld ook bedoelen dat iets, je kan bijvoorbeeld ook zeggen dat je iets eigenlijk schattig vindt daardoor. Dus je kunt ook een bepaalde affectie aanduiden. Dus als je het hebt over mijn mannetje of mijn vrouwtje, dat ook.
3: Nee, dat is dat moet je niet meer doen hoor.
5: Sorry dat ik jullie zo laat schrikken.
3: Oh, daar krijg ik helemaal de kriebels van.
5: Oh, hij valt rauw op jullie dag.
3: Wat erg dat je ons dit aandoet. Je zei het ook al even, kids. En dat is natuurlijk het verengelsen van de taal. Dat doen wij natuurlijk ook. Ik merk ook al dat mensen het heel irritant vinden dat alles maar in het Engels wordt gezegd. Hoorden jullie dat ook vaak terug?
5: Ja, zeker. Ja, want ons afzaak, als je dus het gevoel hebt van, hè, er is een normaal Nederlands alternatief, dus waarom gebruik je dat niet gewoon? En ook al valt het soms ontzettend goed te verklaren waarom er een Engels woord wordt gebruikt, bijvoorbeeld omdat het net een andere associatie, net een andere betekenis heeft, of omdat het bijvoorbeeld in een bepaalde sector heel gebruikelijk is, dus in bepaalde sectoren, in bedrijven, kantoortaal komt er heel veel Engels voor, omdat dan zo'n woord ingeburgerd is vanuit een internationale context. Een meeting of een call. Of allemaal dat soort dingen. Dus het is allemaal goed te verklaren. Maar dat hangt ook een beetje samen. Niet alleen met dat je denkt, nou, gebruik gewoon een Nederlands woord. Maar je associeert bepaalde termen ook heel erg met bepaalde mensen of situaties. Dus vaak is het niet eens zo dat er iets mis is met dat woord zelf. Maar je ziet een situatie voor je waarin een bepaald type mens zo'n woord gebruikt. En die situatie krijg je dan een beetje de kriebels van. Of die mens zelf. Omdat je een woord gebruikt met een bepaalde status aan te duiden. Dus als je bijvoorbeeld heel interessant wil doen met Engelse termen, dan kan dat wat irritatie veroorzaken.
3: Ik heb zo'n vriend, ik ben echt gek op hem. Ik hoop echt niet dat hij luistert. Maar die doet vaak, om een beetje interessant te lijken, heel veel dure woorden gebruiken. Nou, daar schiet het ook van in mijn slof.
0: Oh. Maar doe eens als een voorbeeld.
3: Ja, ik kan dat niet, want ik ben echt niet slim genoeg voor al die woorden.
5: Mijn vrienden beschuldigen mij daar ook wel eens van, dat ik een beetje te dure woorden gebruik. Ja, maar als je dat gewoon kan zeggen, dan denk je, oké, goed punt. Je moet je publiek kennen, dus als je in een situatie in een kroeg een woord als ostentatief gebruikt, dan kan het zijn dat mensen je een beetje uitlachen van, nou, doe eens normaal zeg.
0: Maar dat vind ik dan nog, ik vind dat nog wel tot daaraan toe. Ik denk dan wel, als je dure woorden gebruikt, dan ben je gewoon goed opgeleid. Prima. Dat is, laten we eerlijk zijn. Engels is vervelend als dat inderdaad gebruikt wordt op een manier dat het niet nodig is. En als je het dan ook nog verkleint, bijvoorbeeld een tripje doen. We gaan een tripje doen van het weekend. Dan wordt het helemaal ede. Het wordt echt lelijk. Maar wat ik me afvroeg, nu is Engels zeg maar de taal die veel gemixt wordt met Nederlands. Maar er is ook een tijd geweest dat gewoon Frans was. Hè? Dat we heel, heel interessant vonden om af en toe een Frans woord er doorheen te gooien.
5: Zeker, absoluut. Dus laten we het over een paar eeuwen geleden, 17e, 18e, 19e eeuw, was het Frans eigenlijk de lingua franca. Dus de elite die sprak gewoon Frans. Dus dat was de chique taal. En daarna hebben we een tijd gehad waarin het Duits bijvoorbeeld heel veel invloed had op het Nederlands. Dus veel Duitse leenwoorden, veel meer dan nu door.
0: Werd er ineens geroepen dan? Ik voel me een beetje onheimlich bij.
5: Precies, en überhaupt. En, maar er zijn er nog veel meer. Maar daar sta je eigenlijk niet zo meer bij stil. Omdat die al mee ingeburgerd zijn. Omdat we niet meer echt door hebben dat die uit het Duits komen. En voor Frans geldt dat ook heel erg. Dus we hebben veel meer Franse leenwoorden eigenlijk in het Nederlands dan Engels. Alleen op dit moment is het Engels een beetje de bekende taal. En de taal van de technische, de economische elite. En daarom is dat nu een beetje de kop van, joh, dit. Dus nu vinden we Engels allemaal heel irritant. Maar misschien is dat over... een eeuw wel weer heel anders, of twee eeuwen, wie weet.
0: Ja, dat weer ingeburgerd en dan gaan we ons weer aan andere dingen ergeren.
5: Ja, precies.
0: Het is ook wel leuk, hè, om je samen een beetje te ergeren aan de taal.
5: Ja, het schept toch een band, dat is zo.
0: Ja, absoluut. Nou, we gaan erover doorpraten. Fideke Jochemsen, dank je wel van onze taal. En we gaan het tijdschrift met veel interesse lezen en volgen, want daar staan altijd leuke dingen in. Dus het bestaat ook al heel lang, hè, volgens mij.
5: Zeker, ja, 95 jaar.
0: Ongelooflijk, zeg je. Ja. Oh, wauw. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval. En wij gaan er nog even over doorpraten. Ik zit eigenlijk even een beetje na te denken of ik nog op een leuke, vervelende manier afscheid kan nemen. Nou, weet jij nog een beetje... Weet jij nog
5: groetjes
0: iets?
5: Misschien.
0: Ja, groetjes. Oh. Groetjes, ja. Nou, groetjes. Doei, doei.
5: Doei.
0: Fideke Jochemsen was dat van onze taal. Heb je ook iets waar je aan ergert, waarvan je zegt... Oh, laten we dat alsjeblieft niet meer zeggen... Meld je even 088 850 51 52. Shania Twain.

0: Ja, super impressive deze van de Shania Twain. Om maar eens een leuke Engelse term te gebruiken. That don't impress me much, hoor je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, we ergeren ons wat af aan de taal. Taalfoutjes, maar ook uitdrukkingen, manieren van dingen zeggen. Wat komt er zo al binnen jou?
2: Over uitdrukkingen gesproken. Ja, ik moet zelf met de billen bloot. Mijn moeder appt mij. Ja, daar heeft ze echt gelijk in. Ik gebruik heel veel uitdrukkingen verkeerd. Ik zei net ook, dat schiet in mijn slof. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, ik zeg ook wel heel vaak, van ik kijk erop. Ik krijg er tegenop als een huis. Is niet zo, nee. Als een berg. Dus dat is mijn moeder de ergernis. Er komt nog veel meer binnen. Mick die zegt bijvoorbeeld, ik vind guilty pleasure heel erg irritant. René die zegt, mijn baas zegt, als je je werk goed doet, vriendje.
0: Oh,
2: hier krijg ik kindjes en papadag.
0: Oh ja.
2: Dat vind ik ook zo
0: vind ik ook
2: erg.
0: Lelijk, want je bent gewoon vader, toch? Net als dat je moeder
2: je bent. Gewoon, hoezo is dat een papadag?
0: Dat vaders ook zeggen, ja nee, vrijdag kan ik niet, dan moet ik oppassen op mijn kind.
2: Oh, als je dat zegt.
0: Op je eigen kind.
2: Dan had je echt niet aan kinderen moeten beginnen.
0: Nou, dat vind ik ook.
2: Sorry dat ik het zeg, vreselijk. Els die zegt nog, als na en naar verkeerd wordt gebruikt.
3: Oh ja. Ja.
2: Snap ik ook echt. Hier ook komt nog een keer binnen, geen afkortingen. Hier shit vind ik heel vervelend. Oh shit vind ik dan wel weer lekker hoor. Ja. En nou ja, zo komt er nog meer binnen. Dat was het eigenlijk.
0: Okay, nou, ga maar ronden.
2: We zijn er.
0: Snelle afkoop. Yeah. Nou, iedereen die heeft meegedacht en iets door heeft gegeven, hartelijk dank. Ik denk dat we hier ook nog wel een deel 2 van gaan maken.
2: Ik vind het enig.
0: Dit is echt superleuk. Dus daar gaan we nog wel even mee door. Het programma duurt ook nog wel even. We zijn er tot 7 uur vanavond. En nu muziek van Stevie Wonder. Isn't She Lovely?

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
10: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Michael uit Amsterdam.
12: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
13: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 5:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Stewards die afgelopen weekend bij de Dutch Grand Prix aan het werk waren zijn online het slachtoffer geworden van intimidaties. Dat laat Autosportfederatie FIA weten. En in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgenochtend overdag weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod wordt opgeheven omdat het geregend heeft en er nog meer voor wordt verwacht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Axel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
15: De ANWB verkeersinformatie dan, nog steeds 20 vertragingen. Totale lengte 120 kilometer. Dit zijn de 4 opvallendste. De A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Linker rijstrook is daar dicht. En de vertraging is daar bijna een half uur. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Kooimeer. Door een ongeluk is de weg inmiddels wel weer vrij. Maar de vertraging is bijna 3 kwartier. En de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Velsen en Beverwijk 20 minuten. De laatste, de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. Vertraging van 26 minuten. Heel veel sterkte.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, Bo.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie, Olifant.
19: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Vandaag de dag
26: met Dennis Hoebe.

0: ik zag je wel een beetje meedansen, Jomer. Op deze track van Amy Stewart, Knock on Wood.
1: Ik vind... Sorry.
0: Verslik jij, hè?
1: Ja. Oh. Ik heb een... ik zal je vertellen wat ik heb. Ik heb een kip lumpia borek.
0: Oh, lekker.
1: En ik vond het een waanzinnige plaat.
0: Ja.
2: NH met vandaag de dag.
0: Nou, even een slokje water, even diep ademhalen. We hebben nog 2 uur voordat het programma voorbij is. Nou ja, 1 uur en 50 minuten. Wat gaan we allemaal doen nog?
1: We krijgen natuurlijk weer het laatste sportnieuws. En dat gaat over de laatste transfers. Dus dat wil je natuurlijk weten. En al is de vakantie voorbij, het weekend staat wel weer een beetje voor de deur. Nou, alhoewel, dinsdag komt er weer aan vanzelf. Ja. En we hebben weer een heel erg leuke uittip.
0: Oké, en we gaan ook nog naar een dagplaat op zoek. Moeten we ook nog even over nadenken.
1: Ja.
0: Maar dat komt ook allemaal goed. Eerst ja, toch wel belangrijk nieuws. Want opnieuw acties op Schiphol. Vorige week staakten de schoonmakers al. Vandaag waren de beveiligers aan de beurt. Ze willen namelijk betere arbeidsomstandigheden. En zijn daar al een tijd over in gesprek met Schiphol. Kennelijk zonder succes. Want er waren verschillende werkonderbrekingen vandaag. En een verslaggever Eline Boshuizen die was daarbij. Eline, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe verliepen die acties vandaag?
3: Nou, eigenlijk heel rustig. Het ging om 3 acties. 3 keer 15 minuten hebben die beveiligers gestaakt. Althans, er was er eentje om 10 uur, eentje om 2 uur... en er is er straks nog 1 om 7 uur. Nou, ik was erbij om 10 uur, legde de beveiliger stipt op 10 uur het werk neer. En ja, ze bleef op hun post. En ja, ik stond bij de security en ik zag eigenlijk die rij groeien. En dat ging heel snel. Die bordjes gingen van 0 tot 5 minuten wachten naar 10 tot 15 minuten... en uiteindelijk zelfs naar 50 tot 55 minuten.
0: Zo.
3: Ja, maar toch was de daadwerkelijke vertraging voor de reizigers niet zoveel. Gemiddeld kwam dat dan eigenlijk uit op zo'n 20 minuten. Liet Schiphol weten, omdat ja, het lag even stil, maar daarna gaat het dan natuurlijk weer lopen. Dus nou, al met al, de luchthaven lag dus niet plat, maar ja, het was natuurlijk uiteindelijk ook om een signaal af te geven.
0: Een duidelijk signaal, waar gaat het precies om?
3: Ja, die beveiligers die klagen al langer over hoge werkdruk. Weinig collega's, tekort aan vrouwelijke collega's. Ja, en misschien kun je je nog herinneren, maar in mei zijn ze overgegaan van 5 bedrijven naar 3 bedrijven. En het idee was, dan wordt het beter. Maar, zeggen die beveiligers, het is eigenlijk alleen maar juist slechter geworden. We hebben tekort aan pauzes. We kunnen nooit vakantie opnemen. En eigenlijk speelt het ook wel langer. Want dit lijkt dan alsof het alleen maar nu speelt. Maar vorig jaar heb ik ze ook al voor de camera gehad. En die werkomstandigheden ja, waar ze onder moeten werken, dus die zijn gewoon niet in orde, vindt de FNV.
4: Vorig jaar hebben we nog actie gevoerd om de klimaatbeheersing en dat speelt gewoon nog steeds. Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou. En zo geldt het ook voor gesprekken die we al heel lang voeren over het verlof, maar ook over het groot tekort aan vrouwelijke beveiligers. Er wordt elke keer maar gezegd ja, we gaan het oplossen, we gaan het zo doen, we gaan het zus doen. Maar de beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes. En ze zeggen tot hier en niet verder.
0: Ja, het zit duidelijk hoog. Hoe zit dat eigenlijk met dat tekort aan vrouwen en die werkdruk?
3: Ja, vrouwen mogen alleen gefouilleerd worden door vrouwen. Dus als er moet, ja, ze noemen dat lanes. In elke lane moet er in ieder geval 1 vrouw werken. Maar het is met moeite krijgen ze dat voor elkaar. En dat betekent dus vaak dat die vrouwen ook ontzettend lange diensten hebben. Omdat ja, ze eigenlijk ook niet weg kunnen. Want anders is er gewoon een probleem.
5: Voor de dames betekent dat je echt een hele shift wat staat te fouilleren. Dus als je 6 tot 8 uur een dienst hebt, dan kun je bijna niet afgelost worden door het tekort aan dames.
3: Dus dat is heel intensief.
5: Het is al heel lang een probleem en het wordt steeds naar voren geschoven. En in plaats van, ze zeggen wel steeds van ja, we zijn bezig met een campagne om dames aan te trekken. Mijn vraag is dan, wat doen jullie eraan om de dames ook te houden?
3: Ja, het is voor die beveiligers echt heel vermoeiend. En ja, het zorgt natuurlijk ook voor dat er veel uitstroom is. Vrouwen die het gewoon niet meer zien zitten om daar te werken. Nou, daarnaast is er grote frustratie dat de pauzes, sinds ze dus over zijn gegaan van 5 naar 3 bedrijven, veel korter zijn. En dat de pauzeplek eigenlijk te ver weg is. Want ja, ze krijgen op papier evenveel pauze, maar nu wordt de tijd die nodig is om zeg maar te verplaatsen naar de pauzeplek niet meegerekend. Dus effectief zijn ze gewoon te kort. Nou ja, daarnaast sprak ik ook beveiligers die zeggen, ja, weet je, als je dan ook nog eens een keer zo hard moet werken en je hebt amper pauze, dan wil je ook op vakantie. En dan kan dat ook nog eens een keer niet.
6: Ik heb op een gegeven moment ook een mail richting de planning moeten sturen van ik moet nu echt mijn rust krijgen. Dus ga zorgen dat ik extra verlof krijg. Ik heb aangegeven, ik krijg 8 dagen verlof over het hele jaar tot nu toe. Dat is wel erg weinig. Ik wil even nu extra vrij krijgen. Dus ze hebben het uiteindelijk wel geregeld, maar je moet er echt zowat om smeken.
0: Ja, nou dat lijkt me nogal wat. Hoe zit dat met die temperatuur eigenlijk?
3: Ja, dat is tweeledig. Want aan de ene kant is het vaak te warm en dan is het ook weer in de winter te koud. Beveiligers werken op verschillende plekken. Of tenminste, je hebt beveiligers op verschillende plekken werken. Natuurlijk binnen bij de security. Die beveiligers hadden we net. Maar je hebt ook bijvoorbeeld beveiligers buiten in hokjes. Nou, en ik heb ze vorig jaar al gesproken. Die zeggen ook, ja, als daar de zon op staat, dan is het net een terrarium. Zo heet wordt het dan. Nou, heeft Schiphol wel gezorgd voor meer water in de buurt. En dat er ventilatoren ook zijn neergezet. Maar toch zeggen beveiligers, ja, de situatie is gewoon niet goed genoeg. Want ook de airco's zouden dan vaak niet aanstaan of het niet doen. En dan hebben we het over de airco's weer binnen dan. En dan verwarmen ze opeens in de zomer en dan koelen ze in de winter. Ja, kortom, het moet gewoon beter, zeggen ze.
0: Ja, zijn ze eigenlijk al lang in onderhandeling met Schiphol? Want dit lijkt mij iets wat ze ontzettend frustreert allemaal. En waar ze een beetje het gevoel hebben dat ze klem zitten.
3: Ja, na coronatijd en dat er zo'n probleem was met enorme tekorten, is eigenlijk alleen maar gezeur met de beveiligers en Schiphol. Schiphol heeft er nu juist voor gekozen om met 3 beveiligingsbedrijven dus verder te gaan. En die wilden de situatie zojuist verbeteren. Maar dat heeft nog niet het gewenste effect. Nou, ik heb begrepen dat Schiphol bij de bonden heeft aangegeven dat de luchthaven wel verwacht dat die capaciteit wordt verbeterd. En dat er dus ook meer beveiligers worden aangenomen. Hè, en dat dan ook een deel van de problemen opgelost zouden moeten zijn. Maar ja, de beveiligers zelf geloven dat niet.
0: Nee, zijn er eigenlijk nieuwe acties aangekondigd?
3: Ja, morgen zijn er 5 werkonderbrekingen van 15 minuten. Dus morgen al.
0: Nou, we gaan het afwachten en jij blijft er bovenop zitten. Eline, dank je wel voor nu. En het is allemaal te volgen natuurlijk via onze website nanieuws.nl.

0: Max en Andy Grammer and the things I love. Geef familie van elkaar, Max en Andy.
1: Hé, hey, vergis je niet, het is Max. En Max, het is Andy Grammer.
0: Precies, dat heb jij heel goed onthouden. Het is inmiddels 6:10.
2: Vandaag de dag.
0: En voor de sport is aangeschoven Frank van der Meijden van de sportredactie. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Volgens mij behoorlijk wat transfernieuws wat je bij je hebt.
3: Ja, dat gebeurt niet vaak op een dinsdag. Maar de transfer deadline die begint te naderen. En dus zie je het nodige gebeuren. Zo ook vandaag, want AZ die heeft Billy van Dijl verhuurd. Billy van Dijl, 20-jarige Volendammer. Staat onder contract in Alkmaar. Maar hij gaat nu minimaal 1 seizoen spelen in Leeuwarden. Bij de eredivisieclub daar. Het is een tijdelijke overgang. En het is ook wel logisch dat hij naar Cambuur gaat. Want Cambuur heeft defensieve problemen. Verloren de eerste 3 wedstrijden kansloos in de eredivisie. Kregen maar liefst 12 goals tegen. En Van Dijl, laatste jaar uitgroeid tot een sterke, stabiele verdediger. Die kon op zijn beurt bij AZ niet meer rekenen op veel speeltijd. En dus gaat hij naar Cambuur. En Van Dijl die zegt daar in gesprek met het clubkanaal van zijn nieuwe club daar het volgende over.
4: Ik kreeg nog niet eens een week geleden te horen dat ik verhuurd zou gaan worden. En het is voor mij in de situatie waar ik nu ben heel belangrijk dat ik alles ga spelen in de Eredivisie. En Cambuur biedt me die mogelijkheid. En ik ben hier op de club geweest vorige week. En alles sprak me echt enorm aan. Alles wat ik heb gehoord over de fans, maar ook over de mensen binnen de club en de stad. Dat was voor mij al heel snel duidelijk eigenlijk. Dus het is snel gegaan en een paar dagen later is alles rond.
0: Ja, hij heeft er wel zin in deze Billy van Dijl, als ik het zo hoor. Ik heb me ook laten vertellen dat hij niet de enige Volendammer is bij Cambuur.
3: Dat klopt inderdaad, want sinds dit seizoen is de hoofdtrainer al daar. Is Johan Plat, Volendammer. En zowel Plat als Van Dijl, die schijnen elkaar al langer te kennen. Dat wist ik niet. En je hoort nogmaals Billy van Dijl.
4: Klopt, je doelt in eerste instantie op de trainer, denk ik. De trainer komt uit Volendam en die ken ik van het jong Volendam. Maar ook toen ik heel jong was, bij de amateurs nog, was hij mijn trainer. Dus dat is zeker een bekende voor mij. En ook Joren Berkhout heb ik bij AZ meegespeeld. Dus voor mij 2 bekenden.
0: Nou, toch wel fijn voor Van Dijl om te weten dat er in ieder geval 2 bekende gezichten daar zijn. Waar die gaat spelen. Bij Cambuur dus, waar die verhuurd gaat worden. Hopelijk lukt het Johan Plat om met Van Dijl wat wedstrijden te gaan winnen de komende weken. Er was volgens mij nog meer transfernieuws in de provincie.
3: Ja, en dan blijven we even in het Volendamse. Want de plaatselijke FC heeft een nieuwe spits. Serigne Deme is de naam, een Italiaan. En al wil hij dolgraag Abby genoemd worden. Dus bij deze noem ik hem ook maar Abby Deme. Komt over dus van de Italiaanse topclub Juventus. Maar daar speelde hij nog nooit in het eerste team. Wel in de onder 23 van de club. De Juventus Next Gen heet dat team. Speelde daar 40 wedstrijden, scoorde 4 keer. Dat is natuurlijk niet heel veel. 4 doelpunten. Maar in Volendam hebben ze vertrouwen in dat hij ook in Volendam doelpunten moet gaan maken. Hij heeft in het Vissersdorp natuurlijk wel de concurrentie van niemand minder dan spits en tevens aanvoerder Henk Veerman. Ik ben heel benieuwd of deze Abby Deme wat hij in zijn mars heeft. Want Volendam die kan wel de nodige aanvallende impulsen gebruiken. De seizoenstart van de club die is ronduit matig. Van de eerste 3 wedstrijden gingen er al 2 verloren. En dus is alle hulp welkom bij Volendam.
0: Ja, we gaan Abby extra in de gaten houden. Hopelijk vindt FC Volendam vrijdag dan de weg weer terug omhoog. Tegen wie spelen ze eigenlijk?
3: Vrijdag weer een thuiswedstrijd. Nadat ze afgelopen vrijdag in Maastricht met 1-0 van MVV verloren. Nu dus weer een thuiswedstrijd aan de dijk. FC Dordrecht komt dan op bezoek. Aftrap is om 8 uur. En via het liveblog op nhsport.nl in de app blijft natuurlijk helemaal op de hoogte. En we spreken zoals altijd ook de trainer en er nog nader te noemen spelen na de wedstrijd.
0: Nou, we kijken eruit. Frank van der Meijden, dankjewel van de sportredactie. En we houden ons aanbevolen als je meer nieuws hebt natuurlijk. Dankjewel voor nu. Wij gaan zo meteen op zoek naar een dagplaat. Een vakantieplaat gaan we ook doen. En eerst muziek van de Eagles. Dit is Take It Easy.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Ik ben Christina, uit Volendam.
8: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
9: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
10: Ik ben Ronald, uit Spiedijk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 17:30 in Nieuw-Vennep, is het momenteel 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vanaf morgen mag er in het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Het gaat dan dus om water uit bijvoorbeeld meren, sloten en vijvers. Er gold een onttrekkingsverbod omdat het zo warm was en er veel water verdampte. Dat neemt nu af omdat het weer wat minder warm is. En het heeft inmiddels ook weer wat geregend. En er wordt nog wel wat meer verwacht. Het sproeiverbod voor grondwater wordt vrijdag opgeheven. Wel roept het waterschap op om hier nog steeds zuinig mee om te gaan. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in een auto op de A1 bij Muiden zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Hij zou kort daarvoor in Amsterdam zijn ontvoerd door 3 mannen. Tijdens een worsteling zou hij 3 keer hebben geschoten en 1 iemand hebben geraakt. Die overleed later. Bleek vandaag allemaal tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank. Het OM wil een reconstructie om aan de hand daarvan te kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd. Dat heeft de rechtbank nu toegewezen. De volgende zitting is in november. De buitenveldertbaan op Schiphol gaat een paar dagen dicht vanwege onderhoud. Het gaat om regulier onderhoud, zoals het checken van asfalt, markeringen, kabels en elektra. Maar dit zorgt ervoor dat vliegverkeer uitwijkt naar andere start- en landingsbanen. Welke precies hangt af van de wind? Het vliegveld meldt dat dit wel impact op de buren kan hebben.

0: omdat er meer vliegtuigen gaan vliegen over andere routes. En over een tijdje kan je, als het goed is, zonder overstappen met de trein van Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö reizen. Het zal een rechtstreekse nachttrein worden, die dan waarschijnlijk 's avonds vertrekt in Amsterdam en dan in de loop van de ochtend aankomt in het Zweedse Malmö. In die trein komen naast zitplaatsen ook coupés met bedden en mogelijk komen er ook luxe slaapplekken in de trein met 2-persoonsbedden en een eigen badkamer. Hoeveel de kaartjes gaan kosten is nog niet bekend. Het plan is dat hij vanaf 2028 gaat rijden.
1: Zin in.
0: Lijkt me heel leuk.
1: Ja, mij ook.
0: Ja,
1: ja, heerlijk lijkt me dat. Sowieso een leuke plek om een keer naartoe te gaan. Maar dan ook nog met de trein. Ja, dan heb je het wel mooi voor elkaar, denk ik.
0: Toch, dat je gewoon 's avonds instapt en dan
1: ochtends
0: gaat slapen. En 's ochtends in Kopenhagen.
1: Hallo, Zweden.
0: Ja, Kopenhagen
1: of Malmö.
0: Precies. Ja, allebei leuk. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Lotte. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor zessen. Wat voor weer kunnen we verwachten? Dat antwoord kan maar van één man komen. En dat is van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
2: Dennis, goedemiddag.
1: Ja, het is volgens mij, als ik zo naar buiten kijk, heerlijk weer.
2: Ja, de hele dag al. Prachtig weer. Heel veel zon. Er kwam vanmiddag iets meer sluierbewolking. Maar dan prikte de zon nog heel gemakkelijk doorheen. Heel dunne bewolking dus. En het werd 24 tot 25 graden. Bijna 25 in Purmerend. En op Schiphol net iets meer dan 25 graden. Mooie dag dus. Wel een behoorlijke wind nog uit het oosten. En, maar goed, de lucht is droog, dus ja, mooi weer. En ook vanavond en de komende nacht blijft het op wat dunne bewolking na helder. En het koelt af naar 13 graden. De wind blijft oostelijk en meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Nou, morgen wordt opnieuw een droge, zonnige dag. Misschien ietsje meer bewolking van tijd tot tijd. En een temperatuur van rond 25 graden. En een matig aan zee en op het IJsselmeer en Markermeer. Af en toe een vrij krachtige oostenwind. En dan donderdag wordt het warmer met temperaturen tot rond 26, wellicht 27 graden. Maar later op de dag, denk ik vooral, neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. En het kunnen flinke buien zijn. En ook vrijdag vallen er buien en gaat de temperatuur een paar graden zakken.
1: Nou, voorlopig op zich prima weer. Maar we moeten ook wel rekening houden met wat onstuimig weer, begrijp ik.
2: Ja, nou, onstuimig vooral de buien komen opzetten. Dat is toch dat is van groot belang, hè?
1: Ja, ja, precies. We kunnen het goed gebruiken, die regen.
2: Ja, ja, zeker.
1: De
2: natuur
1: is veel te droog. En staat het water nog zo laag overigens? Weet jij dat? Want je ziet op heel veel plekken dat het water echt veel te laag staat in rivieren.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dat staat, maar het is wel zo dat je ziet dat de Rijn langzaam begint te stijgen. Want het regent natuurlijk best wel regelmatig nu in Duitsland, in de Alpen. Dus dat, het ergste lijkt dat wat dat betreft voorbij. Maar het IJsselmeer staat natuurlijk nog behoorlijk laag. Dus ja, er moet nog wel het een en ander gebeuren. En dan niet in de laatste plaats denken aan al die drooggevallen vennen en zo in de duinen.
1: Precies. Nou, laten we in ieder geval dan op het moment dat het zo gaat regenen, dat we even een momentje van realisatie hebben, dat we dankbaar zijn hiervoor.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Lijkt me helemaal goed. Jan, dankjewel. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Het is druk op de weg. 20 vertragingen. Totale lengte 134 kilometer. Er zitten een paar flink lange bij ook. Dit zijn de drie opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Er is een ongeluk gebeurd. Linker rijstrook is dicht en je doet er bijna een half uur langer over. A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormer. Ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels weer vrij, maar nog steeds 11 minuten vertraging. En de laatste en de langste is de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Weg is ook daar weer vrij, maar de vertraging is echt flink. Bijna een uur daar doe je er langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat. We'll be right back.

0: prachtig liedje van John Waite en zijn band The Babies. Every Time I Think of You. Het is ooit nog in het Nederlands gedaan. Tenminste, een Nederlands artiest voor de helft. Marco Borsato die heeft dit nog opgenomen met Lusa Silva.
1: Goed was dat, hè?
0: Lusa Silva is heel goed inderdaad in dit nummer. Ja, dat is absoluut een feit. En het is een mooi liedje, laten we eerlijk zijn.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Het is zomer.
0: Het is zomer, hè?
1: Nou,
0: dat je dat even weet.
1: We zitten wel in het staartje. Wat vind je daar eigenlijk?
0: Nou, ik moet zeggen, in het staartje. Ik had nog wat warmers meegenomen dan dat ik nu aan heb. Maar dat heb ik echt absoluut niet nodig gehad. Het is hartstikke warm. Jij bent trouwens vandaag wel echt alsof het vriest buiten.
1: Ja, maar ik zit trouwens nu even naar je te kijken. Niet voor het eerst of vandaag, maar het valt me wel wat op. Heb jij nou 2 shirts onder mijn kamer?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nee, ik doe altijd een shirt onder.
1: Jij doet een shirt onder een shirt.
0: Ja, zeker.
1: Hè?
0: Ja, maar wat heb jij daarna?
1: Maar leg even uit. Waarom doe je dat?
0: Dat is lekker.
1: Voor wie?
0: Voor mij.
1: Waarom?
0: Daarom.
1: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Nou, het is nog niet voor het eerst dat je dat, dat,
1: je
0: dat
1: ziet. Een shirt onder een shirt?
0: Shirt onder een shirt is niet zo gek, hoor. Dat doen heel veel mensen.
1: Heel gek.
0: Nee, dat is echt niet gek.
1: Ik heb dit echt nog nooit gehoord.
0: Nee, maar nu wel.
1: Oké, en hoe doe je dat dan qua wassen? Is dan het ondershirt dat je dan eerst in de was gooit en dan het bovenshirt nog even niet, want dat was je bovenshirt?
0: Nee. De bovenshirt is. Nee, dat gaat allebei tegelijk ongeveer wel in de was.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Interessant, hè?
1: Ja, jij bent wel een interessante man. Ik kan echt niet alles zeggen.
0: Hey, weet je wat we even gaan doen? We gaan even een uittip doen. Want als je toevallig zin hebt om een dagje wat leuks te gaan doen, dan helpen wij je iedere week op weg met een leuke uittip. En deze keer is verslaggever Bart van Zutphen in het automatenkabinet van Jelle Seilmans in Weesp. Wel eens geweest?
1: Nee.
0: Lijkt me heel leuk.
4: Het schip dat gaat op en neer. Dit gaat al op en neer, dus alles beweegt. En dan is de bedoeling om de bal in de haven te balanceren. Maar het lukt nooit. Deze is ook wel heel erg leuk. Birdwatchers, hè. Dus die mannen die kijken naar de vogeltjes. Je kan hier een verrekijker huren. Maar een bird is een mooie meid, hè. Ook in het Engels. Dus dat is een beetje dubbelzinnig allemaal.
5: Hoeveel apparaten staan hier?
4: Hier staan zo'n 400 automaten.
5: En waarom bent u ermee begonnen?
4: Toeval.
5: Toeval?
4: Ja, toeval.
5: Maar je moet wel een soort basisbelangstelling voor dit soort automaten hebben, toch?
4: Ja, ik kom zelf een beetje uit de kermiswereld. Dus dat is de link, dan zal ik maar zeggen. Ja.
6: Deze komt uit Monaco. En dit is dus een... heeft ook echt in het casino gestaan. En het locomotiefje geeft aan wat je wint.
5: Oh, het is een soort roulette.
6: Het is een roulette. Het is een roulette. En je kan zien dat het een Europese roulette is. De Europese roulettes hebben 10 cijfers. Amerikaanse roulettes die hebben 36 cijfers. Hè?
4: Nog wel eens een idee om er een boek over te schrijven. Want er is eigenlijk weinig documentatie inderdaad.
5: De documentatie staat hier.
4: De documentatie is hier, ja.
0: Ja, de documentatie staat daar en je kunt er een keer naartoe gaan. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dat een keer te gaan bezoeken. Jelle's Automatenmuseum. Wel op afspraak en dat doe je door even een mailtje te sturen. info@automatenkabinet.nl. En dan kun je ook lekker daar een keer een dagje gaan rondstruinen.
1: Nou, ik denk wel dat Jelle gewoon het boek moet gaan schrijven.
0: Ik denk het ook. Dat is een goed idee. Laten we dat misschien nog een keertje tegen Jelle zeggen. Misschien ten overvloede. Is vast al een keer gebeurd.

0: Meteen enthousiast bij de eerste tonen van Cheryl Cole al gelijk. Fight for this love, deze voor jou beuk, hè, dit liedje.
1: Het is Cheryl Cole.
0: Ja.
1: Oh, beeldig ook. Wow, ja. Die vrouw is
0: beetje ordinair,
1: zo...
0: maar daar hou jij wel van.
1: Daar hou ik toch een beetje van.
0: Ja,
1: dat klopt. Ja, maar ik vind haar echt prachtig.
0: Ja. Waar ging ze niet met een voetballer eerst?
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: En daar is ze, uiteindelijk weer mee uit elkaar gegaan. Maar ze heeft de naam wel aangehouden. Zo is het verhaal volgens mij.
1: Ja, en wat zit jij opeens in het voetbalnieuws?
0: Ja, ik weet alles van voetbal.
1: Ik heb ook begrepen, maar dan moeten we het even weer bij Lot gooien. Want ik en voetbal, dat gaat natuurlijk niet heel erg samen. Lot, ik heb begrepen dat de bondscoach is gepresenteerd. Weet je hoe die heet?
2: Hij heet... Ja, ik vind het. Ik heb het even aan Frank gevraagd, die hier vanochtend zat. Want dat is natuurlijk een voetbalfan. Mm-hmm. Die zei, zeg maar, Xavi Hernandez.
1: Oh, maar dat doe je heel goed.
2: Nou ja, ik hoop.
0: Niet zo verbaasd.
1: Ja. Sorry, maar dat kwam er gewoon heel smooth uit.
2: Ja, ik heb even gehad om erop te oefenen. Hij is net gepresenteerd. De persconferentie is ook echt net afgelopen.
0: Heeft hij nog iets opvallends gezegd? Want meestal als er dan zo'n coach gepresenteerd wordt... Dan moeten ze iets zeggen waardoor wij allemaal vertrouwen krijgen... in het feit dat het goed gaat komen.
2: Hij heeft gezegd, ik ben hier om te winnen. Nou, dat lijkt mij een goed doel.
1: Wat een quote.
0: Ze hebben miljoenen neergelegd om hem te laten winnen. Nou ja, maar dat is wel goed, toch? Dat is de spirit zit erin.
2: Absoluut, ja.
1: Weet je wat ik trouwens weer helemaal heb ontdekt? Jij zegt het woord winnen en zo kom ik er een beetje op. Ik ben dus de laatste tijd weer aan het gamen.
0: Oh, leuk. Oh.
1: En ik probeer ook echt alles te winnen, maar ik verlies alles.
0: Maar wat game jij?
1: Ik doe nu een Lord of the Rings spelletje.
0: Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Wat moet je doen voor opdrachtjes?
1: Ik moet allemaal van die orks moet ik dan doodmaken. En dan ben ik een magier. Ja. En dan, daar kan ik dan mee magieën. Hoe noem je dat?
0: Ja, nee, toverkunsten.
1: Ja, en dan doe ik zo poef, poef, poef. En dan, ja. En ik ga heel vaak dood.
0: Ja, maar het is wel, dat vind je wel een leuk tijdsverdrijf dus.
1: Heel.
0: Nou, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met gamen. Ik ben niet echt een gamer.
1: Ik ook niet. Hoor.
0: Maar ik ga wel echt heel erg op in de hype. En dat is me nu al 2 keer eerder overkomen. Er komt, zoals je misschien gehoord hebt, een nieuwe GTA. Oh, Grand Theft Auto. Er komt een nieuwe Grand Theft Auto.
1: Ja.
0: En de vorige keer dat gebeurde, toen had ik geen, zonder reclame te maken, spelcomputer.
1: Mm-hmm.
0: Dus die heb ik speciaal gekocht.
1: Oh, die heb je speciaal gekocht.
0: Speciaal gekocht.
1: En dan ben je maanden aan het wachten.
0: En, ja. En uiteindelijk dus het spel gekocht. Nou, even een tijdje gespeeld. Niet heel veel. Ik denk misschien 2 maanden. Oh. En toen heb ik die spelcomputer en de game heb ik weer verkocht. En nu ben ik toch weer helemaal in de hype.
1: Ja.
0: Want de GTA 6 komt eraan. Ik zie ook overal filmpjes online op YouTube. Er komt binnenkort een complete presentatie op Netflix. Waarin je de gameplay ziet en hoe het er allemaal uit komt te zien. En zo. Ik heb daar zoveel zin in. Dus ik ga dus weer zo'n ding kopen. En ik ga weer die game kopen. En ik ben benieuwd hoe lang het dit keer duurt. Maar ik heb er wel zin in.
1: Ah, joh, het geld klopt bij jou toch tegen de blind. Dus kan het uitmaken.
0: Dat zijn jouw woorden. Maar in ieder geval is het wel iets. Ben jij een gamer, Lotte?
2: Nee, niet echt. Vroeger heb ik wel af en toe een beetje FIFA gespeeld.
0: Oh ja, dat is voetbal, hè? Want jij bent een voetballer.
2: Ja, en dat vond ik wel leuk. Maar dat was dan ook echt in vlagen van even een paar weken leuk. En dan weer een hele tijd niet.
0: Beetje zoals ik GTA speel.
2: Ja, alleen ik verkocht dan niet meteen de spelcomputer.
0: Ik ben misschien wat drastisch daarin. Maar ja, nou ja, games. Weet je, misschien is het ook wel misschien is het een leuk idee om het over sport en spel te gaan hebben met de dagplaat. We hebben nog niet echt een dagplaat idee bedacht. Dus misschien is dat een goed idee. Liedjes over sport en spel.
1: Ik vind het een topplan.
0: Ik weet of daar nou heel veel liedjes mee zijn. Maar we gaan er maar even goed over nadenken. En misschien heb jij als luisteraar van NH er ook al een idee over. Dan kun je alvast melden. 088-850-51-52. Maar het officiële startschot gaan we zo meteen geven. En dan gaan we
1: zelf
0: bepalen.
1: Ook even nadenken.
0: Even goed nadenken. Ja, precies. Ja. En verder gaan we natuurlijk nog eventjes de ogen en de oren doen. Gaan we vandaag met Daan Visser doen en de dag van vandaag samenvatten. Nou ja, kortom, lekker die radio aanhouden. En eerst tijd voor deze man. Als je bij hem aanbelt, hoor je: goedemiddag, mag ik uw bestelling? Dit is Michael McDonald. No.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
12: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
13: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
13: En zo is het bijna 6 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedenavond in 2, 1, nu.
15: Goedenavond. In Hoogwoud zijn vanmorgen 2 overleden mensen gevonden in een huis. Laat de politie nu weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Beveiligers op Schiphol staken vandaag. Doen ze omdat ze betere arbeidsvoorwaarden willen. Zometeen om 7 uur doen ze dat voor de derde en laatste keer voor vandaag. En in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgenochtend overdag weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod wordt opgeheven omdat het geregend heeft en er nog meer regen wordt verwacht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, bij verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 16 vertragingen. De drie opvallendste hoor je nu. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Er is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels vrij, maar nog steeds 18 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Kooimeer door een ongeluk 49 minuten. Ook daar is de weg weer vrij in de laatste, de N208. Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar doe je er 21 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we het van weer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
24: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
25: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
25: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
27: Social Deal deals die je niet mag missen.
28: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
29: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: Freddie Mercury en Queen, speciaal voor Jomer. You're my best friend.
1: Ach.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dat vind ik echt heel lief.
0: Dat dacht ik al.
1: Heb je eigenlijk een beste vriend?
0: Ja, jij.
1: Oh.
0: Goed. Nou, hey, we gaan het zo meteen hebben over sport en spel. Maar eerst even wat anders.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers. Zij zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Ze volgen het laatste nieuws op de voet. En ja, elke dag worden er mooie verhalen gemaakt. Vandaag verslaggever Daan Visser. Hij was in Annapolona. Bij de Stichting Leeuw in Dierenpark Hoenderdaal. Daan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedenavond eigenlijk. Ja, waarom was je daar?
4: Ja, ik was daar omdat ze daar sinds juni drie uit Oekraïne geëvacueerde leeuwen opvangen. Die ze zelf ook daadwerkelijk uit Oekraïne hebben gehaald. Die leefden daar onder oorlogsomstandigheden, onder erbarmelijke omstandigheden ook. En ja, we weten hoe wat daar gebeurt. Bombardementen met drones en van alles en nog wat.
0: Ja, dat is wel iets waar je niet aan denkt in eerste instantie als het dus oorlog is. Dat er dus ook gewoon dierentuinen zijn, dat mensen zonder dieren wegvluchten. Nou, er moet wat mee gebeuren. En daar ben jij dus achteraan gegaan. In Hoenderlo Dierenpark, daar zitten die leeuwen nu.
4: Ja, zeker. En ze zijn Stichting Leeuwen zelf met een bestelbusje afgereisd naar Kiev om die op te halen. En dat ging er zo aan toe, vertelde de directeur.
5: Om een leeuw uit een ander land te halen heb je heel, heel veel papieren nodig. Dus daar ben je echt weken mee bezig om alles in orde te maken. En uiteindelijk ga je dan met een goedgekeurde bus, met een vergunning en alle papieren aan boord ga je daar naartoe. De grens over met een lege bus is niet heel lastig. Maar terugkomen met leeuwen in een bus is heel veel werk. En ik heb ook 12 uur bij de grens gestaan om uiteindelijk om er weer doorheen te komen.
0: Ja, ik kun je wel voorstellen dat zo'n grensmedewerker ook even staat te kijken van wat heeft u achterin, meneer? Nou, ja,
4: heeft iets om aan te geven.
0: We hebben wat leeuwen meegenomen. Hoe waren die dieren er eigenlijk aan toe na zo'n lange reis?
4: Ja, die waren natuurlijk door al die bombardementen helemaal getraumatiseerd. Een van hen, Sophocles heette de leeuw, die is 2 jaar oud. En die heeft in paniek zichzelf ook meerdere malen verwond. En dan moet je zo'n reis afleggen. Die zijn dus verdoofd en uiteindelijk meegegaan in dat busje. Nou, dat is niet het grootste busje, moet je weten. En daar moesten ze eenmaal in Annapolona herstellen en wennen aan alle omgeving en de nieuwe indrukken. En dat ging stapsgewijs.
0: Ja, hoe is het nu met ze dan?
4: Ja, eigenlijk gaat het steeds beter met ze. En dat merkte ook de verzorger.
6: En je ziet ze letterlijk elke week weer een stap maken. Of dat nou is dat ze komen om te trainen. Of omdat ze opeens naar je toe komen als je hier over het pad loopt. Dat ze binnen opeens een verblijf verder durven te lopen. Dat ze hun eten opeens komen aanpakken in plaats van dat ze wachten tot je bent weggelopen. Ja, dat is heel mooi om die groei van hun mee te mogen maken.
4: En ja, dat het goed met ze gaat, dat merkte ik zelf ook. Want ik spreek de hele tijd met die medewerkers daar. Van wanneer kan ik nou een keer langskomen? En toen zei ze van wacht nog eventjes 2 weken. Ze zijn er nog niet klaar voor. En uiteindelijk kwam ik daar aan met mijn camera. En toen schrokken de medewerkers een beetje van hoe groot mijn camera en mijn statief was. Toen zei ze van misschien moet je ze even achterlaten. Wij dat uiteindelijk dat terrein op. En je moet weten dat er zit een soort hek en er zit een soort schutting tussen waar mensen doorheen kunnen kijken, zodat ze niet de hele tijd aan priemende oogjes zien van al die bezoekers. Dus ik sta daar tussen en het duurde nog geen 5 minuten of die beesten kwamen aan mijn voeten aan dat hek liggen.
0: Alles leuk.
4: Gelijk helemaal gewend en dat is toch als ze een meter voor je liggen, is dat best indrukwekkend.
0: Ja, gewoon, maar aan de andere kant, als ik jou zo hoor, maar ook de verzorger, het zijn natuurlijk gewoon wel katachtigen. Mm. En zo gedragen ze zich ook. Iedereen die thuis een kat heeft of heeft gehad, die weet wel hoe een kat zich gedraagt als hij moet wennen. En dat zie je dus ook. En uiteindelijk gaan ze gewoon lekker aan je voetjes liggen. En vinden ze het allemaal interessant en leuk. En we moeten natuurlijk niet de verwarring daar laten zijn dat het ook echt daadwerkelijk katten zijn. Want dat zijn het natuurlijk niet. Maar
4: nee,
0: het zijn wel wilde beesten. Maar het lijkt me wel een bijzondere ervaring. Blijven ze daar nu in Hoenderdaal?
4: Nou, ze zijn nog aan te herstellen. Hoe lang ze daar blijven is nog niet bekend. Maar wat zeker is dat ze dus binnenkort naar Zuid-Afrika gaan. Waar ze uiteindelijk de rest van hun leven in een open veld kunnen doorbrengen.
0: En dan krijgen ze dus de ruimte die ze graag verdienen. En dan hopelijk hebben ze het trauma van de oorlog in Oekraïne ook een beetje verwerkt. Mooie reportage lijkt mij. Het is allemaal terug te zien via NA Nieuws, denk ik.
4: Ja, vanaf zaterdag staat het online. Dan kan iedereen even kijken hoe ze erbij liggen.
0: We gaan het allemaal volgen. Daan Visser, dankjewel voor nu. Je luistert naar NH, je luistert naar Vandaag de Dag. Zometeen dus de dagplaat. En dit was er wat mij betreft ook wel eentje, hoor. Sienna Spyro, Material.

0: Wat een zangeres is dit, hè? Sienna Spyro. Ik vind haar fantastisch. Ik heb haar album ook gekocht op LP. Ik heb hem nog iets te weinig gedraaid, maar dat ga ik zeker inhalen. Zij is geweldig. Wat vind jij van haar?
1: Ja, ik vind haar... Ik weet alleen niet hoe ze eruit ziet.
0: Een beetje dus zoals Amy Winehouse, maar dan...
1: Oh, wauw. Dit is ook een beeldige vrouw.
0: Absoluut.
1: Kijk dan, het is een beetje een mix tussen Lana Del Rey en Amy Winehouse.
0: Ja. Maar dan knapper. Ja, vind ik wel. Knapper dan Amy Winehouse en knapper dan Lana Del Rey.
1: Jij houdt wel echt van klassiek.
0: Ja.
1: Dan vind je wel Lana Del Rey ook een mooie vrouw.
0: Deze vind haar mooier, Sienna.
1: Oh, ze is prachtig inderdaad.
0: Ja,
1: fijn
0: leuk,
1: voor hè? Ja.
0: Ja, dat is echt superleuk. Nou,
2: fijn voor haar, hè, zei je dat?
0: Fijn voor haar. Nee, fijn voor dat je knap met mij bent.
1: Nee, maar dat is toch fijn voor haar?
2: Ja, dat is heel fijn voor haar. Toch?
0: En
2: ook ze kan
0: voor
2: ook
0: ons.
2: Dus mooi zingen.
1: En ook voor ons, ik bedoel, het oog geniet.
0: Wil ook wat. Nou... dagplaatje dan maar doen.
3: Ja. Dagplaat.
0: Ja, want vanwege de aanstelling van de nieuwe bondscoach... dachten wij net van misschien is het leuk om liedjes te doen over sport en spel. Het feit dat jij een gamer bent tegenwoordig en ik uitkijk naar GTA. En Lotte vroeger ook wel eens een game heeft gespeeld, FIFA. Dachten we, nou, misschien moeten we daar een beetje het muzikaal gaan zoeken. Dus liedjes over games, over sport, over spel.
1: Ja, lekker.
0: Niet over spel, maar over spel.
1: Ook een keer leuk.
0: Ja, liedjes over overspel.
1: Ja. Nou, maar dat doen we niet vandaag. Nee, dan wordt het ingewikkeld. Overspel. Ja, voetbal en sport en spel. Dat zijn eigenlijk de twee dingen, toch? Sport
0: ja,
1: en spel.
0: Zeker. Ja. Wat heb jij bedacht? Wat vind jij een toepasselijk nummer?
1: Ik kwam met de Backstreet Boys. Quit Playing Games.
0: Oh.

0: Ja, is leuk hoor, deze. En toepasselijk ook.
1: En ik vind ook, zeg maar, als wij dan op een gegeven moment weer gameverslaafd worden, dan moeten we dus naar de Backstreet Boys luisteren.
0: Ja, Quit Playing Games With My Heart bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, Lotte, wat heb jij bedacht, muzikaal gezien, als het gaat om games, sport en spel?
2: Training Season van Dua Lipa.
0: Oh, goeie ook.
1: Ja.

0: Wat heb jij niet?
1: Nou, heel veel, maar toevallig zijn dit wel twee zangeressen die ik leuk vind. Dus ja, nee, absoluut goed dit. Ik dacht, Michelle Branch, kennen jullie Michelle Branch nog? Zij zong met Santana, had een grote hit met het nummer The Game of Love. Vond ik wel toepasselijk.

0: ja.
1: Lief nummer.
0: Lief nummer, ja precies. Ook een beetje klassiek.
1: Ja.
0: Ja, nou hebben we toch wel leuke voorzetjes gegeven om het maar in voetbaltermen te houden, om het in sport- en speltermen te houden. Maar nu is het aan jou als luisteraar van NH. Wat vind jij nou een toepasselijk liedje over sport en spel? Geef het door via 088-850-5152. Misschien wordt jouw suggestie zo meteen wel gedraaid. Hier gaat de radio even hard hoor, bij mij.
1: Dit vind ik ook goed.
0: Oh,
1: ja, dit is leuk.
0: Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover, hoor je nu bij NH.

0: Als hij dan eigenlijk al heeft gezegd, thank you guys, you're such a great audience. Dan gaat hij even weg en dan komt hij nog één keer terug. En dan zegt hij, ik heb er nog eentje voor jullie.
1: Ja,
0: en dat is Budapest. Dat is wel het lot van een artiest.
1: Ja, als je helemaal een hit hebt, je komt er nooit meer
0: van. Je komt er nooit meer van. Wij allemaal maar jaloers. Maar die mensen die denken, joh, doe even normaal, man. Ik heb dat nummer al 400 miljoen keer gespeeld.
1: Kan het niet meer horen of zien. Echt.
0: Ja, en dan zegt iemand zo backstage, oh, ik vind dat zo'n leuk nummer, want je betekent zoveel voor me. En dan zegt zo'n artiest, ja, te gek.
1: Nou, ook zo erg lijkt me dat iemand dan gaat vertellen, ach ja, ik heb het op de uitvaart van mijn moeder gedraaid. En dan moet je altijd zeggen, oh, wat sneu. En dan staat de volgende weer, ja, op de uitvaart van mijn vader, oh, wat erg. En dan op een gegeven moment denk je, ja. Ja. Prima, maar dat is jouw verhaal.
0: Vind jij het gek dat al die artiesten aan de drank en de drugs gaan? Die zijn kapot.
1: Nee, joh.
0: Ja, zo werkt dat.
1: Nee, joh, je moet af en toe dingen verwerken. Nee, dat was ik niet. Nee, stop. Het gaat downhill. We kregen een appje van Sander. Die stuurt namelijk over onze dagplaat.
0: Ja.
1: Als ik game, voelt het soms als sporten, want ik zweet soms van de intensiteit.
0: Ja, nou, dat hebben veel mensen volgens mij die game, hoor.
1: Ja, dat denk ik ook, maar hij weet er geen plaatje bij, schrijft hij bij.
0: Oh, dat is jammer, want we zijn er wel naar op zoek.
1: Liedjes, daar zijn we wel naar op zoek, dus help Sander.
0: Ja, iets liedjes die iets te maken hebben met sporten en spel. We hebben zelf de voorzet gegeven met jij, Quit Playing Games With My Heart. Ja. Lotte die kwam met Training Season van Dua Lipa en ik de Game of Love van Michelle Branch en Carlos Santana.
1: Wauw.
0: Ik denk, ik doe het een beetje Spaans.
1: Nou, dat is gelukt.
0: Die van jou die is dus van harte welkom. 088-850-51-52. Laatste nieuws met Lotte komt eraan. Daarna echt die dagplaat.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
15: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
16: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 minuut over 6:30 in Broek op Langendijk. Is het momenteel 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond. Oh, pardon. Ik zal je even openzetten.
17: Goedenavond. In een huis in Hoogwoud zijn vanmorgen 2 overleden mensen gevonden. Heeft de politie nu bekendgemaakt. Een voorbijganger zou een overleden persoon hebben gezien in de woning. Hulpdiensten kwamen erop af. In het huis werd een gaslucht geroken. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Zometeen gaan de beveiligers op Schiphol weer staken. Dat is voor de 3e keer vandaag. Vanmorgen om 10:00 en vanmiddag om 2:00 deden ze dat ook. Ze leggen steeds voor een kwartier het werk neer. Vakbonden klagen over extra werkdruk voor beveiligers op het vliegveld. Eerder dit jaar ging Schiphol over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. De situatie is volgens deze onderhandelaar bij vakbond CNV niet meer werkbaar.
18: Nou, beveiligers zitten er echt doorheen, dus het is echt wel code rood. Zelfs al voeren we geen actie, dan denken we dat het op lange termijn geen houdbare situatie is. Dus ze gaan echt uitvallen op deze manier.
17: Morgen staken de beveiligers verder. Dan leggen ze op 5 momenten verspreid over de dag het werk een

0: kwartier lang neer. Vanaf morgen mag er in het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Gaat dan dus om water uit bijvoorbeeld meren, sloten en vijvers. Er gold een verbod daarop omdat er te veel water verdampte door de warmte. Dat wordt nu minder en het heeft inmiddels ook weer wat geregend en er wordt nog meer verwacht. Daarom wordt komende vrijdag ook het sproeiverbod voor grondwater opgeheven. Wel roept het waterschap op om hier nog steeds zuinig mee om te gaan. Goed opletten als je je mail opent. Criminelen sturen namelijk massaal nepmails over de overgang van iDeal naar Wero, een online betalingssysteem. De fraudehelpdesk ziet het aantal meldingen daarover explosief toenemen. In die mails wordt bijvoorbeeld geprobeerd om je te verleiden om de overgang zelf te regelen, maar je hoeft dus helemaal niks zelf te doen voor die overgang. Het bedrijf achter de betalingssystemen roept vooral op om scherp te blijven.
1: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDeal nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
0: Was door bij de NOS. De afgelopen tijd kwamen er zo'n 100 meldingen per dag binnen. Meer nu vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Ja, goede waarschuwing wel. Ik krijg ook steeds nu appjes, mailtjes van mijn bank die zeggen, als je een mailtje krijgt, check hier of wij het zijn geweest.
0: Oh, dat is heel goed, ja.
2: En ze zijn het nooit, want ze gaan echt niks doen als het gaat om iDeal en de overgang daartoe. Dus misschien een goede waarschuwing.
0: Zeker, ja.
2: Dankjewel Lotte en fijne avond alvast. Maar je blijft nog even hangen, denk ik, voor de dagplaat misschien.
0: Ja, gezellig. Ja, doe ik.
2: Oké. Gaan we nog eventjes naar Jan Visser. Want wat voor weer krijgt Lotte zo meteen mee naar huis?
3: Vanavond en de komende nacht is het af en toe een beetje bewolkt. Meestentijds is het echter helder, het blijft droog en het koelt in de nacht af naar een graad of 13. Morgen is het droog en behoorlijk zonnig. Misschien een beetje bewolking, niet veel. En de temperatuur loopt op naar rond 25 graden. De wind is oostelijk en matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Donderdag wordt het wat warmer, maar neemt ook de kans op onweersbuien toe.
2: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds 8 vertragingen. Dit zijn de 4 opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Daar is een ongeluk gebeurd. 8 minuten nog. A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en afrit Weide-Wormer. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. Heb je 9 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Door een ongeluk 31 minuten. En de laatste, de ring van Amsterdam, de A10. Amstel richting Koenplein tussen knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer. Daar is de afrit dicht. Er is schade aan het wegmeubilair, zoals dat heet. En je vertraging is op dit moment daar 3 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Wham! And the Edge of Heaven.
1: Jij vindt dit leuk?
0: Ik vond het als kind heel leuk.
1: Oh, je vond dit als kind heel leuk?
0: Ja, ik was als kind echt heel erg fan van George Michael.
1: En dat snap ik.
0: Dat is ook wel de reden dat ik een baardje heb.
1: Is George Michael de reden dat je een baardje hebt?
0: Ja, ik dacht, dat wil ik ook. Dat ook wel George Michael zijn.
1: Nou, er is een slechter voorbeeld dan George Michael.
0: Toch?
1: Wat een heerlijk type.
0: En hij kon goed zingen.
1: Ja.
0: Hij is alleen al 10 jaar dood. Dat is jammer. Maar goed nieuws voor de fans van George Michael en van Wham. Want dit was natuurlijk zijn bandje Wham. Zij waren als een van de eerste artiesten in de 80's dat ze door China mochten toeren.
1: Oh.
0: En dat hebben ze toen gedaan. Daar zijn opnames van gemaakt. Ze zijn allemaal in een kluis verdwenen. Hebben we nooit meer wat van gehoord. Maar die opnames die worden nu uitgebracht. Er komt een nieuwe LP, CD, komt eruit van Wham. Ergens in november, december. Vlak voor de kerst natuurlijk. Goed gekozen moment. Want dan gaat iedereen cadeautjes kopen. En dat is de live tour in China.
1: Oh, echt
0: dus waar? Toch nog nieuw materiaal van Wham en George Michael.
1: Maar dat is een serieus goed kerstcadeau.
0: Dat is absoluut een supergoed kerstcadeau. Ik zou het wel willen hebben.
1: Ja. Ja. Nou, genoteerd.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Ja, gezien je toch mijn beste vriend bent. Hè?
1: Ja, daarom. Ja, ik heb het vandaag gehoord, dus het moet wel.
0: Het moet wel.
1: Voeren die druk op, hè?
0: Ja,
1: de portemonnee wordt getrokken, hoor.
0: Ja, hoor.
1: Helemaal goed.
0: Hey, we hebben het over de dagplaat, sport en spel. GTA mag trouwens ook de nieuwe. Vind ik ook leuk.
1: Nou, ik heb gezien wat voor prijskaartje daar aan gaat hangen.
0: Dat is duur, hè?
1: Zijn we
0: nou
1: ook weer niet.
0: Oké, nou, in ieder geval hebben we het over de dagplaat sport en spel naar aanleiding van de nieuwe bondscoach die geïnstalleerd is. En we hebben daar zelf een leuk voorzetje voor gegeven. Maar er komt zoveel binnen via 088 850 51 52. Toepasselijke liedjes met sport en spel. Wat heb jij zien binnenkomen?
1: Mariska trapt af met ABBA Name of the Game.
0: ABBA, the Name of the Game, dat is een goeie.
4: What's the name of the game?
0: Leuk ook dit, hè?
1: Ik weet niet wat het is met ABBA, maar het blijft leuk.
0: Het is magisch.
1: Dat is het, hè? Ach, ik had... dat is een beetje off-topic. Maar ik had laatst een roof terrace bioscoop. Dus zeg maar een buitenbioscoop.
0: Ja.
1: Met de eerste Mamma Mia film.
0: En dan
1: gingen we met z'n allen buiten dat kijken. Met van die koptelefoons. Nou, ik heb echt geschreeuwd over de dakterras.
0: Wat was super.
1: Zo leuk. Met een drankje erbij. Helemaal gezellig.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik ben helemaal geen musical fan. Ik hou helemaal niet van musicals, maar ik heb dus een paar jaar geleden heb ik dus die Mamma Mia's heb ik gekeken, die films.
1: Ja,
0: het is onweerstaanbaar leuk gewoon.
1: Het is, ja, je wordt er gewoon blij van.
0: Ja.
1: En hoe lekker is het om blij te worden?
0: Nou, dat is heerlijk. Zullen we nog gewoon een ABBA'tje doen dan?
1: Ja, maar die komt namelijk uit de koker van Wilco. ABBA met The Winner Takes It All.
4: Winner takes it all. Oh. The loser standing small. Beside the
0: kippenvel, hè?
1: Ja. Maar we moeten uit onze ABBA-vibes, zoals we dat hip zeggen. Want we gaan nou, deze is ook heel leuk. Mieke, Olivia Newton-John met Physical.
0: Physical.
1: Nee, niet verpesten nou.
4: Let's get physical.
1: Marjolein, die gaat verder met Chris Isaak, Wicked Game.
5: Wicked Game. To make me feel it.
0: Ja, tegenwoordig hebben we Danny Vera. Maar dit is natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Chris Isaak.
1: Ja. Het is gewoon Danny Vera in de war.
0: Ja.
1: Jos die komt met Queen. We are the champions.
4: We are the champions.
0: My friend. Ook goed hoor, deze.
1: Ongekend. Bill, die komt met Joe South. Games People Play.
0: Ik ken het in een reggae-uitvoering. Ook leuk, deze.
1: Maar Annelies, die komt eigenlijk... Ja, toch wel met de beste. Dr. Sander Spee, sport en spel.
6: Het spel gaat beginnen, dat spel wil men winnen. Desnoods onsportief en onzacht. De coach Rinus Michels...
0: Dr. Sander Spee, wat moet je erover zeggen?
1: Ja, nou ja... Wat mij betreft niet zoveel, maar als je platen zoekt naar sport en spel, past deze wel goed.
0: Past goed, Dr. Anders P.
1: Dr. Anders
0: P. We noemen hem nog maar eens een keer.
1: Ja, maar we gaan voor een andere.
0: Ja, Want dat is wel eentje waar we zagen hem binnenkomen. En wij werden er allebei enthousiast van, hè?
1: Nou, Kimberly is een vrouw naar mijn hart. Kimberly, dank. Namens ons, de hele studio hier. We zijn heel erg gelukkig. Het is namelijk Videogames van Lana Del Rey geworden.
2: Dagblaad.

0: Alsof je naar een film van David Lynch zit te kijken. Echt betoverend goed dit, hè?
1: Dit is, er is maar één stem zoals Lana, haar stem.
0: En dat is de stem van Lana.
1: Dat zeg ik.
0: Lana Del Rey en videogames.
1: Yes. Nou, nou kom, onze stemmen er weer overheen. Dat is toch minder engelachtig, hè?
2: Ja. Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Nou, snel afschalen dan maar. Ja, het is inmiddels 7:10. 25 augustus zit er bijna op. En wat was dit eigenlijk voor een dag? Nou, in ieder geval de dag dat Pieter in de ontbijttafel zichzelf heel volwassen voelde door zijn nieuwe handdoeken. Iedereen in de familie heeft zijn eigen kleur. Zijn of haar eigen kleurhanddoeken. Dat is toch bijzonder.
3: Dus mag ik raden welke jij hebt?
4: Ja.
3: Geel.
4: Fout. Mijn zoon heeft geel.
3: Groen.
4: Pien. Nee, ook fout. Mijn vrouw heeft groen.
3: Oh.
4: Ja.
5: Blauw.
4: Ja, goed, Frank. Tuurlijk heb ik blauw.
5: Hij heeft hem nog aan.
4: Ja, ik heb...
0: Ja, en gezellig was het en gezellig blijft het. En gezellig is het morgenochtend natuurlijk weer. Want vanaf 6:00 een nieuwe aflevering van de ontbijttafel. Het was ook de dag dat de Grannies van Amsterdam te gast waren bij June tot 2. Serie waarin 4 Amsterdamse vrouwen op leeftijd gevolgd worden, is enorm populair. En Tonneke weet precies waarom de serie zo geliefd is.
6: En wat het programma betreft zeg ik altijd, ja, het gaat eigenlijk nergens over. En daardoor gaat het overal over.
7: Over het dagelijks leven. Ja. En dat vind ik ook.
0: Ja, dat vindt June ook. En June is er natuurlijk ook gewoon morgen tussen 12 en 2 met een nieuwe aflevering van June tot 2 met natuurlijk niet alleen June, maar ook
1: Maarten.
0: Gezellig, jouw compagnon op de donderdagavond.
1: Zeker, maar de Grannies die blijven denk ik morgen thuis.
0: Ja, helaas. En jij hebt wel een foto met ze.
1: Ik heb een foto met ze. Dus het jouw staat dag al helemaal sowieso gepost op de Instagram.
0: Nou, zoek het even op, want het is een trotsere jelmer kan je bijna niet krijgen. Nee. Wij hadden het over taalergernissen. En Fieneke van onze taal die nam er een paar met ons door.
8: Je kan bijvoorbeeld ook zeggen dat je iets eigenlijk schattig vindt daardoor. Dus je kunt ook een bepaalde affectie aanduiden. Dus als je het hebt over mijn mannetje of mijn vrouwtje.
1: Oh,
8: dat
1: nee, dat is erg. Dat moet je niet meer doen, hoor.
8: Sorry dat ik jullie zo laat schrikken.
1: Oh, daar krijg ik helemaal de kriebels van.
8: Oh, hij valt rauw op jullie.
1: Het is erg dat je ons dit aandoet.
8: Sorry, zonder waarschuwing.
0: Ja, een gezellige vrouw is het ook, hè, Fieneke? Ja, leuk. Nou, ja, die moeten we vaker uitnodigen. Was echt hartstikke leuk. Gaan we nog even kijken naar de dag van morgen. Dan gaat Sjoerd namelijk naar de dierenwinkel van Amsterdam-West, waar ze deze per stuk verkopen.
1: Huh?
0: Ja.
1: Moet ik niet raden wat het is? Ik denk een kuiken.
0: Een kuiken?
1: Is het geen kuiken?
0: Nou, ik weet niet wat het is eigenlijk. Een dier? Het is een dier.
1: Oh, er staat bij parkietje.
0: Oh, het is een parkietje. Okay. Nou, leuk zeg. Liever een setje kopen, want anders voelen ze zich alleen en dan vallen ze stil. Maar morgen meer details over parkietjes in de ontbijttafel. Zou ik zeker je willen adviseren.
1: Nou, hey,
0: toch?
1: Mag ik nog iets kleins adviseren?
0: Ja, neem geen parkiet.
1: Ja, ik vind het altijd heel zielig, vogels in een kooi in een woonkamer.
0: Ja, we hebben natuurlijk laatst die Arnold gehad. Die met zijn kooitje door heel Landsmeer liep. Ja. Was superleuk.
1: Ja, was een onwijs leuke man. Maar dat staat er nog even los van. Ik vind, zo'n pakietje. Goed.
0: Maar wat is een huisdier voor jou?
1: Ik vind, kijk, een kat en een hond kunnen erg gehecht raken aan mensen. En volgens mij vinden die het hartstikke fijn om zo te leven. Dat stralen ze wel uit.
0: Ja.
1: Maar ik vind een parkietje altijd heel sneu in zo'n hok. Net zoals eigenlijk alles wat in een hok zit.
0: Alles wat in een hok zit is zielig. Ja. Ja, goed, je kan die leeuw waar we het eerder over hadden, die kan je natuurlijk niet buiten het hok laten. Ja, in Zuid-Afrika, maar niet.
1: Nou, ook niet meer. Dus, maar goed, dit gaan we het diep over.
0: We gaan het niet meer over de dieren hebben. Nee. We gaan afronden. Ja. Zometeen vanaf 7:00 hoor je de NH Muziekmix. Dat betekent lekker non-stop door tot aan de ontbijttafel. Vanaf 6:00 in de ochtend. Dus daarna dan is Bart weer terug. Ik denk het wel. Vervolgens hebben we June. En smiddags is Francis er. En dan zijn wij er morgenmiddag om 4:00 weer.
1: Ja.
0: Helaas zonder Lotte. Maar Bar is wel weer terug morgen. En dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering. We hebben wel een beetje een idee wat we gaan doen. We gaan het over reizen hebben.
1: We gaan het over reizen hebben. Dat is zo. Morgen toveren we vandaag de dag om in reisclub. Dus heb je...
0: Reisbureau,
1: dankjewel. Heb je prachtige reisverhalen, dan mag je ze alvast deze kant uitsturen. En dan ga ik je lekker bellen.
0: Ja, hebben we nog tips voor vanavond? Ga je nog wat leuks doen?
1: Ik ga eten bij een vriendin die ik al heel lang niet heb gesproken. Tenminste, heel lang. Een week.
0: Ik moet nog even kijken wat ik ga doen.
1: Oh, ja, klinkt spannend.
0: Klinkt spannend, maar het is op zich gewoon nog even kijken.
1: Oh.
0: Maar het komt goed.
1: Ga lekker tinderen of zo. Hey, lieverd, maak er wat van.
0: Ik maak er wat van. Jij ook, hè?
1: Nee, thuis ook.
0: Doei. Nickel voor goodbye als laatste leek ons toepasselijk. Raccoon.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
6: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
7: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
10: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Non-stop muziek.
13: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Kaas.
2: Ik had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
2: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
2: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want anders oefenen.
2: Nee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: En Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 8 uur.
3: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholte van FC Twente.
4: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
3: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
9: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
8: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
5: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
4: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 11 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

kunnen.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.